0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda, dat de prijzen flink opschroeft en makelaars minder belangrijk maakt. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs te blussen. Het vuur is over 800 hectare verspreid en woedt in het bos van Fontainebleau. 15 huizen zijn ontruimd en er worden blusvliegtuigen en blushelis ingezet. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in een populair uitgaansgebied van Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. En Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Cabaretier zwaait af en kreeg bij zijn laatste show de hoogste onderscheiding van de stad. Volgens burgemeester Van Zanen is Jekkers echt een Haags icoon. Verder krijgt hij ook een portret in de portretgalerij van de Koninklijke Schouwburg en een miniatuur in Madurodam. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog. En dan wordt het 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Bij Amerikaanse aanvallen op Iran is een dode gevallen. Dat melden Iraanse staatsmedia. Ook raakten zeker 4 mensen gewond. De Amerikanen zeggen met de aanvallen het Iraanse regime te willen verzwakken, om zo te voorkomen dat die schepen in de straat van Hormuz aanvallen. Iran valt Amerikaanse doelen in de regio aan. In Rotterdam is een lichaam gevonden aan de Waalhaven, in de bosjes naast een goederenspoor. Volgens de politie gaat het om een man van 39. Het lijkt volgens hen niet te gaan om een misdrijf, maar om het helemaal uit te sluiten is er meer onderzoek nodig. De hittegolven in mei en juni hebben in Engeland zeker 2700 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een grote studie. De maandrecords kwamen uit boven de 35 graden en eind juni zelfs boven de 37 graden. Volgens de onderzoekers gaan hittegolven intenser worden en vaker voorkomen. En er is weer een schilderij opgedoken uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het werk lag jarenlang in een Amsterdamse kelder. De man die het in bezit had zegt in de Telegraaf dat hij het decennia geleden bij het afval aan straat vond. En dat vond hij zonde. De dag start wat bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: De vredesdeal tussen Iran en de VS kan nu echt de prullenbak in. Volgens Iran hebben de Amerikaanse aanvallen van vannacht alle diplomatieke inspanningen van de afgelopen maanden teniet gedaan. Er vielen doden aan Iraanse zijde en 4 gewonden. Volgens Iran is de internationale scheepvaart door de Straat van Hormuz nu door Amerika verstoord. Er dreigt een watertekort. Dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water dat je niet drinkt wel goed te gebruiken. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 heel slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Ook de rook zou voor slachtoffers gezorgd hebben. En makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda. Dat gaat de prijzen flink opschroeven en makelaars minder belangrijk maken. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. De dag start bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The

heerlijk, lekker, vrolijk wakker worden met de Bauza. Magnetic hoorde je bij 538. Goedemorgen. Maandagochtend. Even na 5 uur en weer lekker vroeg uit de veren. Op weg naar een warme dag vandaag. Volop zon. 23 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Het is zomers warm vandaag. Ook op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er afgelopen vrijdag gebeurde voor het weekend. Ja, zo hing Johnny Barendsen aan de telefoon. Die naam zeg je misschien niet zoveel. Johnny heeft namelijk afscheid genomen afgelopen weekend. Ja, van iets groots. Waarvan hoor je over 6 minuten naar de King of Pop, Michael Jackson. Black or White bij

0: Hey 538, goedemorgen, maandagochtend. Lekker op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar voor het weekend. Afgelopen vrijdag, alles wat er toen gebeurde in de Ochtendshow. Zo werd er afgelopen vrijdag eventjes vooruitgeblikt op een moment van afgelopen zaterdag. Een bijzonder moment was er namelijk afgelopen zaterdag.
1: Het doek gaat vallen voor Soldaat van Oranje.
2: Hé, wat jammer.
1: Ja, je hoort natuurlijk de hele tijd die sportjes wegen succes opnieuw verleend.
2: Ja, ja. Nou, dat hebben we ongeveer 15 jaar gehad. Ja.
1: Het is de langstlopende musical die we in Nederland ooit hebben gehad. Maar na miljoenen bezoekers die het allemaal hebben gezien, stopt het nu allemaal echt.
2: En zijn jullie er geweest?
3: Ja, twee keer.
2: Twee keer, en jij?
1: Ik ben er 1 keer geweest.
2: Oké. Okay.
1: Ja, fantastische voorstelling.
3: En jij?
2: Nee.
3: Nee?
2: Nee?
3: Nee, hou op.
2: Nee, ik ben er niet geweest.
1: We hebben hem gevonden. De enige Nederlander.
2: Zit hij bij ons in de studio. Ik ben niet bij de Soldaat van Oranje geweest. Maar ik heb nog een dag kans.
3: Ja, je kan,
1: ja, je kan er morgen nog
2: naartoe.
1: Hoewel ik me best voor kan stellen dat dat een bijzondere voorstelling gaat worden. Wij bellen even met de man die van alle acteurs de meeste voorstellingen heeft gespeeld in deze musical. Dat is Johnny Barends. Johnny, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, 1720 keer stond jij op het toneel bij Soldaat van Oranje.
4: Ja, zeker. Ja, ja. Dat is een aantal, hè?
1: Ja, helemaal. Heb je wel eens bij elkaar opgeteld hoeveel tijd dat achter elkaar is dat jij in die musical hebt gespeeld?
4: Nee, dat niet. Maar ja, ik ben natuurlijk ook niet begonnen in het begin van, nou, ik ga eens even 1720 voorstellingen spelen.
1: Nee.
4: Dat is natuurlijk gewoon een beetje ontstaan door, gewoon hoe de dingen gaan in het leven. Dat weet je nooit. Soms zit je ergens heel lang. Als het kan, en in dit geval kon dat.
1: Ja, want even, de musical is in 2010 is die gestart, Soldaat van Oranje. Was jij er toen meteen al bij?
4: Nee, toen was ik nog aan het studeren.
2: Toch een lage school.
3: 16 jaar geleden.
4: Nee, wel de richting voor bij Frank Sanders Academie, dus wel voor het musical vak, het theatervak. Dus dat was wel heel bijzonder, dat ik eigenlijk op een gegeven moment, 2014 was ik afgestudeerd en in 2015 ben ik begonnen.
1: Zo.
4: Bij het 5 jaar bestaan. Ja.
1: Want dan word je op een gegeven moment gebeld van, joh, we hebben een rol, zou jij die willen spelen? Of moet je solliciteren?
2: Auditeren.
1: Geen idee hoe dat werkt
4: auditeren.
1: Eigenlijk.
4: Nee, klopt. Je hebt een castingbureau en die Kenna Casting toen de tijd, die benadert je.
1: Ja.
4: Of je auditie wil doen. En ik was daar wel happig op, want ik had het zelf in 2010 gezien. Ja, en ik was natuurlijk helemaal weggeblazen, want zoiets, ja, hadden we überhaupt denk ik al helemaal nog nooit gezien in Nederland. Op deze manier. En het verhaal sprak me aan en de manier waarop het allemaal gewoon tot je komt, zeg maar.
1: Ja, ja.
4: Met het draaien en die prachtige decors en nou, noem maar op. En toen dacht ik, ja, hier moet ik in. Dit past bij mij. Dit is te gek. Dus geauditeerd, het heeft nog best lang geduurd. En toen, dat zijn een aantal rondes, soms wel 3. Soms wel 5, soms misschien een jaar wachten. Dus uiteindelijk in het ensemble begonnen. Dus het zijn verschillende rollen. En dan voor de understudy van Victor Verstegen. De studiebol. Die het allemaal in Gods handen vertegenwoordigt. Zeg maar zijn karakter.
1: Ja.
4: En dat heb ik het meeste gespeeld uiteindelijk.
1: Okay.
4: En ik heb ook nog Paul ten Brink gespeeld. Ook nog een andere karakter.
1: Ja, dat zijn studievrienden, hè, van Erik Hazel.
4: Ja, precies.
1: Wat ik me wel afvraag, als je 1720 keer in zo'n musical speelt, is het op een gegeven moment niet dat je denkt van, nou, nu weet ik het wel?
4: Nee, zeker. Je weet het zeker wel. Maar omdat ook weer nieuwe acteurs komen, hè, je hebt altijd een castwissel, of dan gaan mensen weer andere projecten doen. En dat houdt het wel heel fris. En ook het verhaal is gewoon zo goed. En je moet dit, altijd waarachtig spelen. Maar zeker dit verhaal, dat verdient het natuurlijk. En om het leuk te houden is het gewoon dat je elkaar oppept. Wat jullie waarschijnlijk zelf ook doen in de studio. Je gewoon scherp houden en soms wel een opdracht geven. Hey, kan je me daar eens uitdagen?
1: Ja.
4: Binnen de context van de scène of het liedje.
2: Wat is, laat maar zeggen, als je kijkt naar de afgelopen jaren. Kijk, natuurlijk, het basisverhaal is het basisverhaal. Maar ik kan me ook voorstellen dat er in de loop der jaren het een en ander nog veranderd is.
1: Textueel misschien? Of?
4: Nou ja, op een gegeven moment is er een nieuwe versie gekomen. De 2.0-versie. En toen de tijd hebben ze dingen veranderd. Een beetje gemoderniseerd. Dus ik ben zelf daar niet bij geweest. Toen zat ik bij een andere voorstelling. Toen had ik al afscheid genomen. Dus ik heb die voorstellingen één keer gezien.
1: Ja.
4: Die is wat sneller, die is wat vlotter. Die vertelt het verhaal toch weer even op een andere manier. Daar is wel altijd ontwikkeling in geweest, ja.
1: Hey, kan jij ons een beetje meenemen wat er achter de schermen bij zo'n musical gebeurt?
4: Dat is niet te geloven. Want je hebt te maken met ongeveer 150 medewerkers die voorstelling draaien.
1: Zo.
4: Dus je komt binnen en dan ga je eventjes de kapriem in voor mij, voor de kaalkop op. Dus ik had natuurlijk dat je zeg maar kaalgeschoren bent. Dus een soort badmuts en dan wordt hij helemaal mooi in de make-up.
1: Ja.
4: Nou, dat duurt ongeveer een half uurtje, tot drie kwartier. En dan ga je opwarmen en dan uiteindelijk om half... Acht uur speelde toen een tijd. Dan heb je een half achtje en dan zing je in met alle. En dan even wie is wie.
1: Ja.
4: En even toi toi toi. En backstage is het gewoon, iedereen staat daar in al zijn departementen gewoon klaar voor de acteurs om zeg maar te rennen, te vliegen, de motoren te starten, de Dakota op te rijden buiten. Dus er gebeurt zoveel. En dat zien de mensen natuurlijk helemaal niet. Maar ja, dat is wel. Heel erg leuk om die mensen ook bij deze even nog extra te bedanken. Want wij hebben altijd het applaus op de interviews. Dus alle mensen achter de schermen, dat zijn natuurlijk allemaal gewoon enorme kanjes.
1: Ja, dat zijn vaak de hardste werkers
3: natuurlijk. En heb je ook nog wel eens hele grote missers na zoveel keer?
4: Nou ja, ik was op een gegeven moment, daar had ik een rockkostuum aan. We zitten in het gala bij het begin van de voorstelling. En... Mijn bretels was er dus niet. Dus die broek viel half af. Je moest best wel veel rennen ook. Om zeg maar vanuit de studentenkamer naar het gala toe te rennen. Naar Minerva. En misschien heeft iemand mijn onderbroek kunnen zien. Maar ik heb het wel kunnen redden. Kunnen wegspelen.
3: Dat soort dingen gebeuren.
1: Er gaat wel eens iets mis natuurlijk. Maar over het algemeen feilloze shows. Inmiddels weten we dus na 15 jaar het doek valt. Morgen is de laatste voorstelling. Ben jij erbij?
4: Ik ben er zeker bij. Hij is voor ons voor zondag. Voor het gewone publiek is inderdaad zaterdagavond de allerlaatste voorstelling.
1: Ja.
4: En zondag is de allerlaatste voorstelling voor alle oud-medewerkers.
2: Dat is heel
4: bijzonder ook om daar afscheid van te nemen. En ja, die plekken, het is gewoon klaar. Er komt daar gewoon een woonwijk.
1: Ja.
4: En dat is 16 jaar dat het daar gestaan heeft. En dit had niemand ooit verwacht natuurlijk.
1: Nee, dat het zo lang door zou gaan en dat er zoveel voorstellingen zijn geweest. En zoveel indruk heeft gemaakt, want dat is natuurlijk ook nog eens een keer. En ik denk ook bij heel veel mensen de liefde voor de musical heeft aangewakkerd.
4: Ja, zeker. Het was ook de musical voor... sommige mensen houden minder van musical, maar... Dit had een beetje de crossover van toneeltheater naar musical / film.
1: Ja.
4: Dat alles in zich eigenlijk.
1: Voor iedereen toegankelijk.
4: Ja.
1: Johnny, ik zou zeggen, geniet ervan aanstaande zondag. Leuk je even gesproken te hebben. En succes met die andere voorstelling waar je momenteel in te zien bent. Dat is Willem van Oranje. Dus je houdt het een beetje in de Oranje-familie.
4: Ja.
1: heb een mooie dag vandaag.
4: Ja, dank jullie wel.
1: Hoi. Johnny Barendse, hij speelde de meeste voorstellingen in Soldaat van Oranje. Stond 17.

0: goedemorgen en hoe klinkt jouw goedemorgen vandaag? Dan ben ik altijd even benieuwd naar. De app van 538 rechtsbovenin, even op dat WhatsApp-icantje drukken en dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon ingedrukt, dan kun je dus even laten horen hoe jij klinkt vandaag. Hoe jouw goedemorgen klinkt. Leon.
1: Goedemorgen. Nog 6 uurtjes werken en dan heb ik vakantie en dan naar Ameland.
0: Lekker, wat een heerlijk vooruitzicht. Erik.
2: Een hele goede morgen, Floris. Hartelijk maandag.
0: Hartelijk maandag, Erik vanuit Thailand. Ook daar een hele goede morgen toegewenst. Saskia.
3: Goedemorgen, Floris. Fijne uitzending.
0: Joejoe. Saskia, ook altijd erbij op de vroege ochtend. Goedemorgen, Saskia. En ook Jannie kwam nog binnen.
4: Hey, een hele goedemorgen. Onderweg naar het strand.
0: Nou, dat snap ik wel met deze temperaturen. 31 graden gaan we aantikken vandaag. Goedemorgen, op weg naar een zonnige 538-ochtendshow voor deze maandagochtend met Gavin DeGraw. Dit is Chariot bij 538.

0: Dalla, Freed from Desire bij 538. Goedemorgen, nieuwe week is begonnen op weg naar de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er voor het weekend afgelopen vrijdag gebeurde in de ochtendshow.
1: Een hoop luisteraars die zich nog eventjes melden als het gaat om de hondenbelasting.
2: Oh ja.
1: In sommige gemeentes is dat afgeschaft.
2: Ja.
1: Dus daar is het wel verdacht als er iemand komt controleren op hondenbelasting.
2: Ja.
1: Maar in andere gemeentes bestaat het nog.
2: Raar dat het ook weer geen landelijk besluit is.
1: Nee, dat is per gemeente verschillend.
2: Ja, ja, ja.
1: Bijvoorbeeld in Den Haag, waar ik resideer, daar is het afgeschaft.
2: Heb jij je hondenbelasting, Vloonbergen?
3: Volgens
2: jij hebt natuurlijk
3: niet.
2: Nu, hoe heet dat beest? Willy?
4: Nee.
3: Billy?
2: Oh, Billy.
1: Billy Nelson.
2: Ja, Billy.
3: Volgens mij niet.
2: Moet je betalen? Heb je hem al aangemeld?
4: Hondenbelasting, Bergen.
2: Als inwoner. Ik denk namelijk dat Bergen een hele hoge
3: belasting. Nee, geen hondenbelasting.
1: Ach.
2: Oh, dan is de BVZ.
1: Daar is hij op uitgekozen.
2: Hoe is het met Willy Billy?
3: Nou, ik heb gisteren een soort van opgepast. Emiel, mijn man, die was er
2: niet. Die is gevlucht.
1: Die was er klaar mee, hè?
3: Ik dacht even een dagje
2: weg van die hond.
3: Het ging heel goed. Het was echt een schatje de hele dag.
2: Ah.
3: En 's avonds heb ik hem naast me in het mandje. Of nou ja, in dat afgesloten reismandje naast mijn bed. Geen gepiep, was echt perfect. Maar ik hoor nu vanochtend, ik zeg, hoe ging het vanochtend? Ja, hij heeft dan, vanochtend was hij om 6:30 wakker, gelijk
2: mooi
3: naar buiten.
2: Tijd.
3: Mooi plassen buiten. Gaat hij naar binnen, gaat hij poepen.
2: Ach.
3: Jij zegt, ik ben nu wel zat. Hij is 16 weken, hij moet het wel snappen. Ik ga hem straf geven. Ik ga hem op de wc even een stukje, nou, ik denk 20
2: minuten. Wc?
3: Opsluiten. Dat had die man ook gezegd.
2: Oh,
1: de wc.
2: Ik denk op de wc zetten om daar te leren poepen.
3: Niet 20 minuten, maak ik een fout, een minuutje. Even de deur dicht voor straf. Maar ik zeg, ja, maar hij is niet gewend. We hebben 4 dagen. Dus al is hij 3 jaar of 6, maakt niet uit hoe oud hij is. Hij moet het leren. Dus daar moeten we nog aan werken.
1: Ik zal je nu al voorspellen hoe dit gaat verlopen. De hond die gaat heel lief zijn bij jou. Dat wordt jouw toetelbeestje.
2: En een terror bij Emiel.
1: Bij Emiel wordt het.
2: Ze ruiken dat, hè?
1: Dat wordt een tweedeling tussen jullie.
2: Ja.
1: Ik voel het nu al gebeuren. Zodra jij weg bent, gaat die hond het vervelend doen.
2: Ja.
1: Emiel die gaat hem straffen. Die hond krijgt daardoor een hekel aan Emiel.
2: Ja.
1: Nee. Jij bent veel te lief.
2: Ja.
1: Dus hij gaat jullie uitspelen.
2: Dat beest mag natuurlijk alles bij jou.
1: Ja.
3: Nee. Ik ben.
2: Mag hij op de bank?
3: Nee. Nee, natuurlijk niet.
2: Nee?
3: Nee, hij mag wel op mijn schoot.
1: Maar ik zag een foto waarbij hij op de bank lag.
2: Precies.
1: Op jouw Instagram. Op de Instagram
3: hij
1: van Toy.
3: Hij zit niet op de bank.
1: Is het een stoel dan, waar hij op ligt? Hij ligt op een van de foto's.
2: Het
3: is gewoon zijn mandje.
1: Is dat zijn mandje?
2: Dat is zijn mandje.
1: Mijn hemel.
3: Dat is gewoon de mand. Dat is gewoon zijn mandje. Nee, nee, nee. Hij mag zeker niet op de bank. Dat gaan we hem niet aanleren.
1: Oh, oké. Okay.
4: Maar uiteindelijk gaat hij eruit.
2: Emiel. Dan ga jij verder met het hondje.
3: Nee.
2: En dan denk ik nu alleen maar zo. Dan ben ik ook vooral
4: investering
3: geweest. Het valt wel op dat hij bij hem zo stierlijk vervelend is. En bij mij, ik heb er echt geen kind aan.
1: Ja, dat zeg ik. Hij speelt jullie uit. Ja. Dat hondje, dat zijn hele slimme diertjes.
3: Ja, ze zijn wel slim.
1: Die poedels.
2: Neem hem nou eens mee.
3: Ja, als hij wat ouder is, want het is te grote shock als hij hier in de...
2: Nou ja, volgens mij ben je me een beetje aan het klaarstomen dat het beest makkelijk kan reizen.
3: Ja, dus. Maar even een paar weken wachten.
1: Okay.
3: Maar hij komt echt een keer mee.
2: Maar goed, thuis is het op dit moment dus ellende.
1: Ja.
3: Ja, op dit moment wel.
2: Waar heeft hij gekakt? Op de mat of gewoon?
3: Ja, dan wilde hij het liefst op de vloerbedekking.
2: Ah,
1: dat
2: tapijt.
1: Dat is zo smerig.
2: Oh, dat vind je wel smerig.
1: Ja, gelukkig maar.
4: Heb je het wel opgeruimd?
3: Ja, hij heeft het op. Dit was best bij Emiel. Hij heeft het opgeruimd. Tuurlijk ruimen we dat op.
1: Check hem maar even. Toy Poodle Billy is op Instagram zijn account. En Poodle

0: Lowlands bij 538. Maandagochtend, goedemorgen. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er afgelopen vrijdag voor het weekend gebeurde. Zoals het donderdag eigenlijk. Een bijzondere dag voor Niels.
1: Ik had gisteravond de afscheidsmusical van mijn zoon op school.
2: Oh, dat is zo leuk. Moest je huilen op
1: het
2: einde?
1: Nee.
2: God, ik vind het
0: niet rare vent. Kan toch zo?
2: Nee, het is altijd emotioneel. Want je weet, ze nemen afscheid
1: van... Je hoeft niet te huilen. Iedereen gaat...
2: Ik weet zeker dat bijna iedereen huilt bij de afscheid. Musical van haar of zijn dochter of zoon.
3: Ja, het is prachtig.
2: Als je een beetje gevoel in je lijf hebt.
3: Net als afzwemmen de eerste keer.
1: Wil je ook huilen?
3: Ja.
1: Toch houd toch op, afzwemmen.
3: Bij de oudste? Ja, zijn eerste echte.
2: Maar die was 33, hè? Wat is een knappe prestatie.
3: Schattig.
2: Maar ik denk dat bijna iedereen wel een traantje
4: geëmotioneerd misschien. Maar ik, weet wel dat mijn jongste zoon, daar stond echt de hele klas, alle jongens, met name de jongens, die stonden in tranen in een kring op het schoolplein. Yeah. Die vonden het vreselijk. En de meisjes die waren allemaal blij
1: dat
4: het over
1: lekker
4: was.
1: Lekker aan het make-up
4: Nee, die waren klaar. Die wilden heel graag naar de middelbare school.
1: Ja, weg van school.
4: En die jochies die hadden zoiets van, we hebben het toch leuk hier en er verandert nu zo.
2: Ja. Ik vind de lagere school is leuker dan de middelbare.
1: Oh, nee.
4: Nee, dat
2: zeker wel.
4: Oh, ik heb het op de middelbare school ontzettend naar mijn zin gehad.
2: Ja.
4: Daar waren de leraren het overigens niet zo mee eens. Maar nou, ik kon wel lekker...
1: De MAVO vond ik niet leuk. Van de HAVO heb ik hier in Hilversum genoten.
4: Ja.
1: En dat was ook... ik woonde in Maars en ik ging ook in Maars naar de MAVO. En dan ben je, laat maar zeggen, je blijft binnen datzelfde...
4: Hetzelfde clubje,
1: clubje, sociale controle en weet ik veel wat allemaal. En toen ging ik hier in Hilversum op school. En dan ben je natuurlijk... dan vlieg je eigenlijk als het ware ook al een soort van uit.
4: Ja,
1: kan je even opnieuw beginnen. Dus ik ging elke dag vanuit Maars met de trein naar Hilversum.
2: Zo.
1: En dan ben je toch voor je gevoel... Maar voor je gevoel zit je aan de andere kant van het land, weet je wel. En waan je hier gewoon in een andere wereld met andere vrienden, andere culturen. En dat vond ik echt sensationeel leuk. Ik zakte ook. En,
4: ja, maar dat hoort er een beetje bij.
2: Ben je ook blijven zitten, Tim? Of niet? Ben je
4: ook... Nee, ik ben nooit blijven zitten.
2: Oké.
4: Okay. Nee, ik... Ja, maar
2: heb je wel je uiteindelijk...
4: De laatste school heb ik niet afgemaakt. Want ik werd toen door Erik de Zwart werd ik gebeld of ik hier wilde komen werken.
1: Ja.
4: In 1999 was dat.
2: Ik weet wel dat ik toen bij jouw moeder was en je ouders. En die maakten zich zo zorgen. Ja. En die zeiden maar, ja, en hij moet ze opleiden. Afmaken, want het kon hij goed op verzadden mee gewoon. Ik zei, nou mevrouw, maakt u zich geen zorgen, mevrouw Klein, hij gaat het redden.
4: Met Timmy komt het wel goed, had ik gezegd. En mijn moeder, die zegt het nog wel eens, zegt ze, ik vind het zo leuk dat je nu met Rick samenwerkt, want die stond toen bij ons in de woonkamer en die zei toen nog, ik weet het nog precies, met Timmy komt het wel goed.
3: Ja,
4: grappig hè, die heeft zich daar altijd al vastgehouden.
2: Ja.
4: Dus, ja, ja,

0: Imagine Dragons, Believer. Goedemorgen, dit is 538 op weg naar de ochtendshow voor deze maandagochtend. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd, nog heel even terug naar alles wat er afgelopen vrijdag gebeurde. En elke vrijdag, 9:15, dan is hij er weer, Robbie Schepers.
1: De week in one-liners met Rob Schepers.
2: Yes, yes, yes. Zaterdag 4 juli. FIFA draait de rode kaart van Amerikaanse spits Balogun terug naar goed telefonisch overleg met president Trump. Schandalig natuurlijk, want de sport dient neutraal te zijn zonder een opzichtige voorkeursbehandeling. Aldus de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond. Trump is naar eigen zeggen zo'n voetbalexpert dat hij na de wedstrijd tegen België twijfels heeft over een niet toegekende strafworp en een afgekeurde touchdown. Woordvoerder van de Nederlandse stichting Oranje Mars. Je kunt van Trump zeggen wat je wil, maar hij heeft in ieder geval zijn gezicht in de juiste kleur gesminkt. Zondag 5 juli, de Engelse international Jordan Henderson struikelt na de wedstrijd tegen Mexico over een reclamebord en is per brancard afgevoerd met een gebroken pols. Het was helemaal knullig, omdat het ging om een reclamebord van Specsavers. Mijn tip, zet voortaan een grote lichtgevende pijl op die borden, zodat je er niet tegenop knalt. Aldus de Belgische acteur Tom Waas. Wat de kans is dat Henderson er op dit WK uitlicht door een gebroken pols, zal blijken uit de exit polls. Maandag 6 juli, premier Rob Jette heeft van de Turkse premier Erdogan een gepersonaliseerd pistool gekregen als relatiegeschenk. Sorry, maar pistolen horen niet thuis in de inboedel van een vooraanstaand politicus. Aldus Femke Halsema. Ik heb in België ooit 2 handgranaten gekocht, maar werd erg nerveus toen de verkoper vroeg, wilt u pinnen? Op de vraag of hij liever een Sarsil Mas revolver had of een Magnum, antwoordde Jette, een Magnum alsjeblieft met nootjes. Dat geweren gevaarlijk zijn weet ik als geen ander, omdat mijn oom is overleden bij een spelletje Belgisch roulette. Dat is hetzelfde als Russisch roulette, maar dan met 1 kogel en een dubbeloops jachtgeweer. Dinsdag 7 juli, de zeldzame reuze penisplant in Diergaarde Blijdorp staat voor het eerst in jaren weer in bloei. Toen mijn reuze penisplant onlangs bloeide, mocht ik van de dokter 3 weken niet fietsen. Wat is het verschil tussen de reuze penisplant en het scrotum van Rick? De ene is een zeldzame penisvormige verschijning die ruikt naar rottend vlees en die gemiddeld slechts 1 in de 5 jaar tot leven komt. En de andere is een hele grote plant. Er zijn inmiddels van de reuze penisplant 100 stekjes besteld door ene mevrouw K. Schuurman. Woensdag 8 juli. Bezoekers van een uitvaart van een ouder echtpaar in Amsterdam werden tot hun grote verbazing getrakteerd op een paaldansact boven de kist. Uit eerbied voor de overledene hing de paaldansrest de gehele act half stok. Na afloop van het optreden was naast de overleden echtpaar ook de helft van de bezoekers stijf. We hadden flauwekul om een hele show rondom een uitvaart te bouwen. Aldus Rachel Hazes. Donderdag 9 juli. Zangeres Bonnie Tyler is op 75-jarige leeftijd overleden. Autopsierapport van de lijkschouwer. It's a heartache. Jaar in, jaar uit. Iedere avond met die rauwe, rokerige stem. Hetzelfde liedje jengelen over een pijnlijk gebroken hart. Maar genoeg over mijn huwelijk. Een total eclipse of the heart betekent letterlijk een totale verduistering van het hart. Maar aan haar rokenstem te horen was een totale verduistering van de longen logischer geweest. Volgens de dokter is roken slecht voor haarzelf, maar ook voor haar kleinkinderen.
3: Nou, dat zal allemaal wel meevallen.
2: Aldus Bonnie Tyler's 8-jarige kleindochter. En vandaag, vrijdag 10 juli. Fans van Taylor Swift betalen honderden euro's voor gevonden afval dat achtergebleven is na de bruiloft van de superster met de Amerikaanse voetbalspeler Travis Kelce. Volgens de fans is afval sowieso een containerbegrip. De restanten van de spijrips worden verkocht tegen elk aannemelijk bod. Niks nieuws. Aldus een woordvoerder van McDonald's. Wij hergebruiken al jaren onze restante rotzooi en afval. Alleen verkopen wij het als Chicken McNuggets. En de laatste.

0: Ze tussen bergen afgedankt afval snuffelen in de hoop dat er nog iets bruikbaars tussen zit. Of zoals ik dat noem, second love. Radio 538.
1: This is the remix. The Jeeps pump this new remix.

0: Lekker om deze weer eens te horen. Destiny's Child, No No No, bij 538. Maandagochtend, goedemorgen. En het is yeah, als het gaat om een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen, over een paar tellen, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe werkweek in. En nog leuker, vandaag kun jij de eerste luisteraar worden van de Ochtendshow. Werkt heel simpel, je pakt je telefoon, je belt 0909-30538... en kom je dan in de uitzending zometeen in de ochtendshow? Ja, dan open je de radioshow en komt in ruil daarvoor het t-shirt jouw kant op. Het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt kan dus heel makkelijk voor jou zijn door even te bellen 0909-30538. Heb een mooie maandag, een mooie werkweek en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het was opnieuw een nacht vol aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. En daarbij is er aan de Iraanse zijde een dode gevallen. Het draait allemaal om de afspraak over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen vallen Iraniërs daar schepen aan tegen alle afspraken in. De Iraniërs bestoken Amerikaanse doelen in de regio. Bij een brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 doden gevallen. En op beelden is te zien dat er een gigantische steekvlam uit het pand kwam. Veel slachtoffers probeerden via de toiletten weg te komen, maar overleefden het niet. Van de tientallen gewonden vechten 22 mensen nog voor hun leven. Er dreigt een watertekort, dat zeggen de instanties die erover gaan, tegen Nieuwsuur. Het komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. En ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water wel goed te gebruiken. Gaan we naar het weer. De dag begint een beetje bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan de files. Als ze er al staan tenminste, ja. Rick.
3: Eén file op

0: leuk vinden om vanochtend onze eerste luisteraar te worden. En dat is een eer, hoor. Bel eventjes met dat telefoonnummer. Dus 0909-30538. Voor de eerste luisteraar hebben wij het officiële eerste luisteraarshirt.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
3: Hoe weet jij dat?
4: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
5: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: 538. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The

0: Wat gebeurt hier? Af, af, af. Dit verzin je niet. Dit gebeurt niet echt, maar het is waar.
1: Met

0: Mijn beste kwam het destijds. Waarin Phil Cell de hoofdrol speelt ook.
1: Gaat over bankovervallen of zo.
0: Ja, klopt, ja. Die Ronnie Biggs heet hij volgens mij. Over de Grain Train Robbery gaat het filmen. Ja. 7:06, goedemorgen en leuk dat je erbij bent. Ochtendshow voor maandag 13 juli vandaag. Nou, ze zijn bekend, hè? De 4 finalisten op het WK voetbal. We weten welke landen bij de beste 4 van de wereld horen.
1: Weet je wat het gekke is? Dat dit precies de landen zijn die bij de loting veiliggesteld zijn.
0: Klopt.
1: Ja, kan er ook nog wel even bij, toch?
2: Wel ja.
3: Ja, dit zijn, het is wel toevallig allemaal.
0: Maar dit zijn toch gewoon de 4 beste voetballanden?
1: Dat klopt. 1 tot en met 4.
0: Ja.
1: Ja, maar die zijn natuurlijk aan het begin van toen de loting plaatsvond. Dat is een beetje, bij tennis doen ze dat altijd. En bij tennis zijn de nummer 1 en 2 kunnen elkaar pas tegenkomen in de halve finale. Ja. Om natuurlijk dat toernooi
0: om
1: het leuk te houden. En dat hebben ze nu voor het eerst ook gedaan met deze 4 landen. En het is wel heel toevallig. Nou ja,
0: het is gelukt. Het
3: maar
0: is,
3: goed, het, ja. Ze hebben ook goed gevoetbald.
0: Jawel, maar ik snap wel wat nieuws.
3: Argentinië.
1: Ik vind wel dat er wat twijfeltjes tussen zitten. Kijk, Engeland was gewoon dit weekend met die Bellingham sensationeel.
0: Zo goed, hè?
1: Daar kon Noorwegen gewoon geen...
0: Nee.
1: Maar, ja. Het is een, aaneenschakeling van rare besluiten.
3: Welk land gaat winnen?
0: Frankrijk. Als het eerlijk gaat, Frankrijk.
1: Ja.
0: Als de FIFA zich erin mengt, Argentinië. Dan denk ik dat we het moeten bekijken. Waar het waarschijnlijk een stuk eerlijker verloopt, tenminste voor zover wij kunnen nagaan, is de Tour de France. Met Nederland succes voor Mathieu van der Poel. Hij heeft ook in 2026 een toeretappe gewonnen. Na een slopende rit met veel hoogtemeters naar Ussel was hij te sterk voor Jansen. En heet hij Pitcock, heet hij?
4: Of Pitcock, ja.
0: Pitcock. Hij kwam als eerste over de streep daar.
4: Ja, toch wel uniek. Ik denk dat iedereen wel weet dat voor mij een etappe in de Tour winnen misschien wel het allermoeilijkste is. En, het is ook nog maar de derde keer dat het lukt. Dus ja, wel heel blij dat de eerste week was vrij moeilijk voor onze ploeg, denk ik. En het is toch wel fijn om zo naar de rust te gaan.
0: Maar het is best bijzonder toch dat we na iets meer dan een week dat er al 2 Nederlanders als eerste over de streep zijn gekomen.
2: Er zijn tours geweest dat je er helemaal geen in mond.
0: Dat wil ik maar zeggen. Dus we hebben nu Kooijen van der Poel die allebei een overwinning op hun naam hebben geschreven. Een tour-etappe hebben gepakt. Het is 6:10. Wij gaan even naar Mark. Mark, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Uit Ommen.
5: Uit Ommen, ja, zeker.
0: En jij dacht, ik ga eens even mijn vrienden van de radio contacten op deze vroege maandagmorgen om een eerste luisteraar te worden.
5: Zeker.
0: Nou, dan moet jij een bijzonder weekend achter de rug hebben gehad.
5: Ja, het was een prachtig weekend natuurlijk en leuke dingen gedaan. Dus kan niet kapot.
0: Wat heb je uitgesproken dan?
5: Ik heb gisteren met mijn zoon een slipcursus gedaan.
0: Oh, leuk.
1: Zandvoort.
5: Ja. Nee.
1: Voor jou is de Nurembergring denk ik dichterbij.
5: Bijna wel, ja. We kunnen kiezen. Maar het was redelijk in de buurt. Dus het was 20 minuutjes rijden en heel veel geleerd. Ja, heel veel bewustwording met name.
0: Wat heb je geleerd, Mark?
5: Met name, wat moet je echt goed doen? Waar moet je op letten als je eigenlijk in zo'n situatie terechtkomt?
0: Nou, help ons even. Waar moet je op letten?
5: Waar je op moet letten is dat je vooral niet gaat remmen. Je koppelingen intrappen en kijken naar het punt waar je uiteindelijk met de auto naartoe wil.
0: Ja.
5: En rustig achter het stuur zitten. Je een goede zithouding hebben achter het stuur. En zorgen dat je met name de vroegere regel van 10 voor 2, zeg maar, met de handen, dat het eigenlijk 14:45 moet zijn.
0: Oh, oké.
5: Okay. Om die auto goed onder controle te kunnen houden.
0: Zomertijd, zeg maar.
5: Van zomer naar wintertijd.
1: Dan hoor ik al deze punten, dan denk ik, dat is fantastisch. Maar het punt blijft natuurlijk, in paniek.
2: Ja, ga je toch
1: 14:45?
5: Ja, dat klopt. En als je dan inderdaad 1/2 uur, 3 kwartier met een auto op een natte baan aan het rijden bent, dan leer je toch echt wel net even die finesse om... om te doen hoe het moet doen. En dan gaat het natuurlijk in een split second gebeurt het allemaal. En hoe je reageren. En het was leerzaam, heel leerzaam.
0: Maar zou eigenlijk zo'n slipcursus verplicht moeten worden voor iedereen?
5: Nou, het zou niet verkeerd zijn.
0: Nee.
5: Als het gewoon een vast onderdeel van je rijopleiding is.
0: Ja, precies. Je hebt er wel echt wat aan gehad. Oké. Hey, en wat ga je doen vandaag, Mark?
5: Ja, ik ga woningen opleveren zo vlak voor de vakantie nog even.
0: Ach, je hebt er meerdere in het portfolio zitten, zeg maar, in je portefeuille?
5: Ja, we zijn een bedrijf wat woningen eigenlijk in de fabriek bouwt. Met een grote vrachtauto naar locatie brengt. En dan zijn ze met een paar simpele handelingen zijn ze plug and play klaar om bewoond te gaan worden.
0: Oh wauw, maar dat zijn van die privawoningen dus?
5: Ja.
0: En waar worden die voor gebruikt? Gaan mensen daar echt... dat is geen huis waarin je de rest van je leven dan intrekt?
5: Ja, en. We zijn van oudsher zijn wij begonnen als bouwer van recreatiewoningen. Ja. En ja, tegenwoordig is er zo'n enorme vraag naar woningbouw. Dat wij deze woningen nu ook vanuit hout bouwen voor, nou ja, in dit geval hebben wij 10 woonwagens gebruikt die via de woningcorporatie verhuurd gaan worden.
0: Ja.
5: Maar we bouwen tegenwoordig ook modulaire woningen die soms uit 1 of 2 verschillende delen bestaan. En die worden op de bouwlocatie aan elkaar gemaakt.
1: Ja, ja, waarom niet?
0: Ja. En het is de toekomst, toch?
5: Ja, ik denk als je in Nederland snel woningen wil bouwen, zeker voor alleenstaande kleine gezinnen, dan is dit echt wel een oplossing.
0: Hey, en wat doet zo'n privawoning? Is dat dan ook goedkoper?
5: Nee, dat is niet per se goedkoper, omdat er natuurlijk best wel werkzaamheden bij komen kijken.
0: Ja.
5: Waar je met name tijd en geld bespaart, dat is dat de woningen natuurlijk in de fabriek worden gebouwd, ja, onder ideale weersomstandigheden.
0: Ja, precies.
5: En dat je gewoon minder tijd kwijt bent op de bouw of midden in de stad met enorme kraan. Ja, je moet altijd wel met een kraan aan het werk.
0: Ja.
5: Maar de tijdsduur is met name korter.
0: Nou, grappig hoor. Leuk dat het kan. Hey, wij gaan jou officieel uitroepen tot
6: de eerste luisteraar.
0: Jij krijgt van ons een t-shirt.
5: Superleuk.
0: We gaan hem naar jou om opsturen. Ik zou zeggen, draag hem.
5: Dat gaan we zeker doen.
0: En laten we hopen dat wat jij geleerd hebt op de slipcursus, dat het uiteindelijk nooit van toepassing is, dat je het niet nodig hebt.
5: Nee, nou, ik moet nog een stukje rijden vandaag, dus we gaan

0: Am I Wrong? Op deze maandagmorgen, deze ja, wederom warme maandag, want het belooft een dag te worden waarop de temperaturen weer tot 31 graden gaan stijgen.
1: Oh. Ik vond gisteren wel lekker, een goede zonne-lekker windje.
2: Tot de wind.
0: Ja, nou wat grappig is dat je stapte vanochtend de deur uit, toen dacht ik zo,
2: frisjes.
0: Dit is gewoon een bijna, ik was bijna teruggegaan om een jas aan te trekken.
1: Nee joh.
0: Ja, het was 14 graden.
1: Oh.
0: Ja, het was echt wel...
2: Maar dat is eigenlijk perfect. Ja. Overdag lekker aan de temperatuur, s'nachts een beetje afkoelen. Ja.
0: Beter kan eigenlijk niet. En dan kan je 's ochtends ook nog de boel openzetten om het huis een beetje door te luchten.
2: Ik had toch... wilde Rick even wat vragen. Die had gisteren een post op zijn Instagram gedaan. Even kijken hoor. Vandaag 112 gebeld.
0: Oh ja.
2: Bizarre taferelen op de weg.
1: Ja, ja, ja.
2: En toen
1: ja,
2: zag ik sowieso... Jij hebt 112 in je telefoon staan of zo? Of hebben we dat allemaal? Is dat standaard?
1: Ja, alarmnummer heb ik denk ik. Zal ik even kijken.
2: Dat heb jij, maar zit dat standaard in je Apple of in je Samsung? Een alarmnummer? Of heb jij dat zo opgeslagen?
1: Nee, alarmnummer heb ik.
0: Contact heb je aangemaakt. Oh. Maar het is toch sneller om 112 in te toetsen dan in je contacten te gaan zitten zoeken?
1: Nee. Ja, en dan hoor je weer de domheid in je. Want het alarmnummer is namelijk met een A, dus je pakt je als eerste...
2: Ja, maar dan moet je toch eerst zoeken...
1: Nee, joh man.
2: Maar goed, bizarre tafereelen.
1: Ja, bizarre tafereelen, maar ik denk...
2: Maar jij bent een vervent 112-beller, heb ik al het idee.
1: Ik heb regelmatig, ik wil niet zeggen wekelijks, maar maandelijks heb ik ze wel aan de lijn.
0: Ja, ze kennen je ook inmiddels.
1: Ik denk nou sterker nog, ik denk
2: dat ik één keer in mijn leven dat gebeld heb.
1: Waarvoor heb je toen gebeld, weet je dat nog?
2: Ja, mijn zoon die viel flauw, was 2 jaar geleden of zo, die stortte in. Dat ik dacht, nou, dan is dat
0: dit wel de aanleiding.
2: Dit is wel de aanleiding om, die zakte in elkaar. Dat ik dacht, nee joh. Nou ja.
1: Dat valt mijn verhaal een beetje niet.
2: Maar bizarre tafereel, een beetje ingehaald.
0: Nee. Door iemand die 40 heet.
2: Ja, maar ik ben zo benieuwd wat de aanleiding is.
1: Ik kan het nu vertellen, maar ook wat later. Maar
2: Nee, ik wil weten, want er moet iets geweest zijn. Wat moet er wel niet gebeuren op de weg om 112 te bellen?
1: Nou, op weg naar mijn huis heb je een soort eensbaansweg. En ik reed achter een...
2: Zo'n N-weggetje.
1: Ja, zo'n soort N-weggetje. En dan mag je, ik denk 50, denk ik. En voor mij reed een grijze bestelbus.
2: Ja.
1: En die raakte de linkerkant van de weet je, hoe noem ik het weer?
0: De vangrail?
1: Niet de vangrail, maar zo'n klein stenen
0: dingetje.
1: Talutje. En ook naar, en toen ging hij van links naar rechts, van links naar rechts. En die
2: had een stoorbolletjes aan.
1: Nee, maar hij ging
3: niet, hoor je dan niet de politie te bellen?
2: Ja, dat heeft hij toch gedaan?
3: Ja, 112.
1: Dat is de politie.
3: Nou, dat is 112 bel je toch als iemand inderdaad neerstort, doodgaat.
2: Maar laten we even... Okay. Dus jij dacht op een gegeven moment, daar zit iemand met een bakkie of die zit te bellen.
1: Ik denk,
2: of,
1: deze man is straal en straal bezopen.
2: Ja. Ja, ja, ja.
1: En ik denk, ja, die rijdt zo meteen, want die rijdt richting de sportvelden. Ik denk, als daar misschien kinderen langs komen, wat dan ook. Dus ik bel 112.
0: Ja.
1: Nou, en dan word je geholpen. En toen, ik moest dus achter die man, hij zegt, blijf er achter rijden, zodat u weet. Dus ik ben achter die man, rotondertje links, rotondertje rechts. En op een gegeven moment reed hij op een weg waar ik denk 50 mag rijden.
0: Ja.
1: Dan reed hij 80, 90.
0: Ja.
1: Levensgevaarlijk.
0: Maar jij neemt dan ook die snelheid aan, of niet?
1: Ja, want ik zeg, mag ik? Hij zegt, achteraan blijven. We moeten weten waar hij rijdt.
0: Oké. Okay.
1: En toen op een gegeven moment, hij zegt, waar rij je nu? Ik zeg, rechts is het politiebureau van Pijnakker, daar rijd ik nu voorbij. Hij zegt, ja, we zijn gesloten.
2: Maar uiteindelijk hebben ze die persoon staande gehouden. Of ben jij de achtervolging, heb jij...
1: Nee, op een gegeven moment... Het was heel grappig, toen stopte hij bij een benzinestation. Ik denk, dus ik ben ernaast gestaan, ik heb mijn raampje open gedaan en die man die keek me aan. Ik zeg, wat ben je aan het doen, man? Hij zegt, wat bedoel je? Ik zeg, je rijdt echt als een maloot rijden. Je bent echt goed bij je hoofd. Ja, ik ben een beetje moe. Ik zeg, wat je moet doen, zet die auto neer en ga naar huis lopen. En hij start zijn auto en hij rijdt zo weg.
0: Oh.
1: Ik weer erachteraan. Politie had nog aan de lijn.
2: Ja.
1: Ik heb die politie, ik denk wel een minuutje of 15, 16, 17 aan de lijn gehad.
0: Maar hebben ze hem uiteindelijk van de weg kunnen halen?
1: Ja.
0: Ah.
1: Ja.
0: En wat is dan, hoe loopt het af? Houden ze je daarvan op de hoogte?
2: Hoorde jij een sisser?
1: Nee, deze man is denk ik wel eruit gehaald. Ja,
2: op basis van vermoeidheid kan je denk ik iemand niet aan staan.
1: Geen idee, maar misschien had hij ook wel gezopen. Hij keek heel warrig uit zijn hoofd.
0: Misschien had hij wel drugs gebruikt.
1: Dat denk ik eerder.
0: Of hele zware slaapmiddelen.
1: Hij keek me zo vaak uit. Maar dat je ook geen contact kan mee maken. Weet je, wat je vaak met vrouwen hebt.
0: Maar een goede daad heb je verricht.
1: Ja. Ik hou ervan.
0: Verkeer weer een stukje veiliger gemaakt. Heel goed. Dit is de ochtendshow. Goedemorgen.

0: Comeback, een Fireboy, Buddy in de ochtendshow 1 voor half 7. Wat reacties van luisteraars op jouw toch een bizarre verhaal van gisteren, Rick. Maar ja. Er zijn ook mensen die ons attenderen op het feit dat er een 112-app is. Die kan je dus installeren op je telefoon als je dan in zo'n situatie terechtkomt. En je opent die app, dan kunnen ze je op basis van die app volgen.
1: Oh, okay. Maar dan klik je daar ook op en dan heb je meteen verbinding. Of dat
0: er zit
1: niet?
0: Ook een mogelijkheid in om contact te zoeken met de meldkamer. Maar je kan ook terwijl je aan het bellen bent die app openen. En dan kunnen ze je volgen op basis van de app. Okay. Dus dat kan in dit soort situaties heel handig zijn. Mark, die is weginspecteur, die luistert altijd naar deze radioshow. Die zegt ook, voor dit soort situaties mag je inderdaad 112 bellen, want het is een gevaarlijke situatie.
1: Ja.
0: Dus belangrijk.
1: Dan heb je goed gehandeld, Ricky.
0: En mensen inderdaad die zeggen, goed gedaan, Rick. Bravo. Dus je krijgt,
2: bravo.
0: Ja, dus, mensen zijn heel trots op je. Dus je hebt een goede daad verricht.
2: Ja.
0: Ja, dat is toch weer een stapje dichter bij de hemelpoort op deze manier.
2: En daar sta ik al vlakbij.
0: Straks nog eens jouw kans op de badjas. Die gaan we weggeven in de kleuren groen of paars. Je mag zelf weten welke kleur. Florentine heeft het laatste nieuws.
3: Ja, even een foto maken van een mooi bijzonder dier. Kan helemaal verkeerd uitpakken.
0: En meer in het vervolg van de ochtendshow.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Vier de zomer in Bobbejaanland. Vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
12: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
3: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
4: iWish. Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf en win 150 euro boodschappen te goed voor bij jou op kantoor.
9: De 5 van het bedrijf.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert,

0: maatwerk lekker. Hey, goedemorgen. Vanochtend in het zuiden volop zonnig. Elders zijn nog wat wolken. Vanmiddag gaat overal de zon schijnen. Het wordt een zomerdag met 23 graden op de Wadden en 31 graden in het binnenland en in Limburg. Dan de files, Rick, waar staan ze?
1: Begin op de A2, Den Bosch, Utrecht bij de Martinus-Nijhoffbrug. 1 uur en 16 minuten vertraging. A16, Ridderkerk, de Bresseplein bij het Bresseplein 19. En de laatste is de A58, Breda, Eindhoven bij Moergestel, 21 minuten.
0: 6:06. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand bij Parijs. Het vuur heeft al ongeveer 800 hectare natuur verwoest en is nog altijd niet onder controle. Meerdere woningen zijn inmiddels ontruimd. En in de hoofdstad van Thailand, Bangkok, zijn tientallen doden gevallen bij een grote brand in een pub. De meeste slachtoffers werden gevonden in de toiletten waar ze waarschijnlijk naartoe waren gevlucht. En reizigers moeten na de zomer rekening houden met nieuwe stakingen in het openbaar vervoer. Ja, vakbonden en vervoersbedrijven die onderhandelen al maanden over een nieuwe cao en hebben allebei maar weinig vertrouwen in een deal, schrijft het AD.
3: Oh, en die gaan nu met vakantie natuurlijk.
2: Ja, die gaan.
3: En dan in september gaan ze weer verder. Gaan ze weer aan tafel, gaan ze weer verder kletsen.
2: Ja. Ja, het WK. Argentinië die kroop weer door het oog van de naald en won pas na verlenging met 3-1 van Zwitserland. En in de halve finale spelen de Argentijnen tegen Engeland. Dat de verlenging natuurlijk Noorwegen heeft verslagen met 2-1. Argentinië-Engeland is woensdag om 9 uur. Frankrijk-Spanje eerst. Dat is morgen. En dat is ook om 9 uur.
3: Ik vind het wel knap van die Zwitsers hoor, dat die zo lang stand hebben gehouden. Ja. Ik vind Zwitserland niet per definitie een voetballand.
0: Ik weet alleen dat het een hele taaie tegenstander is voor iedereen. Omdat ze de boel gewoon dichtgooien.
3: Gewoon de bussen voor. En
0: ze zijn wel gedisciplineerd. Ze houden heel lang dat strijdplan houden ze vast. Ze gaan ook niet geen gekke uitspatting of zo.
3: Nee. Met eigenlijk zou gewoon Koeman daar heel goed gedijen.
0: Die zou een prima bondscoach van Zwitserland kunnen zijn.
3: Dat is ook raar. Hè? Dat we zijn nu 2 weken uitgeschakeld.
0: Ja.
3: Dat er nog steeds geen bondscoach is.
0: Nou ja,
3: vind ik wel. Dat ik denk van joh.
0: Volgens mij staat al vrij snel weer die wedstrijd tegen Duitsland op het programma.
3: Ja, 24 september.
0: Ja, dat is al best wel raar.
4: Jawel, maar je hebt je vakantie nog.
0: Moet ook weer. Kijk, die selectie, er zijn er een aantal die gaan gewoon niet meer terugkomen. Tenminste, ik ga ervan uit
3: dat een keus maken.
0: Dat de paai nu wel een keer klaar is, toch?
4: Nou, waarom joh, man?
3: Je moet het kantoor schilderen. De schilderijtjes van Koeman moeten eraf. Dan moeten je eigen kinderen op het bureau gezet worden.
0: Maar goed, misschien hebben ze achter de schermen al iemand en wachten ze nog even met
3: een set uitgelekt, toch?
0: Ja, denk je?
3: Ik denk het wel. Ik denk echt dat er gewoon dat er maar weinig mensen zijn die hun vingers op dit moment aan het Nederlands elftal willen branden.
4: Okay. Je bent natuurlijk gestort. Wat je moet doen is even wachten tot er een nieuwe bondscoach is. En vervolgens kan je instappen. Want tevoren gaat het ook slecht doen en daarna gaat het omhoog.
0: Ja, jij zou degene die nu komt is een beetje sitting duck eigenlijk.
3: Ja, er moet één iemand komen die met de stofkam er doorheen durft te gaan. En dat wordt geen gewaardeerde bondscoach.
4: Nee.
0: Of wel, op het moment dat jij
3: dat je daarna hoog gegooid.
0: De goede spelers selecteert. Maar goed, Arne Slot wordt nu wel opvallend vaak genoemd.
4: Ja.
3: Maar jij hebt toch een lijntje?
4: Ik heb een lijntje met Arne. En hij zei nog, goed weekend, Rick. Pas op en laat je niet gek maken door de politie.
0: Waarom rij je al 20 minuten achter me?
2: Ja, in een Amerikaanse natuurpark is een man zwaar gewond geraakt na een aanval door een bison.
0: Oh.
2: Hij was dus met zijn kleinzoon en ze hielden genoeg afstand. Even een fotootje maken, die bison werd dus kwaad. En waarschijnlijk schrok die bison van een auto. En nou, het is paartijd voor de bisons. Dan zijn de mannetjes vaak wat agressiever. Nou, ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar die bison die stormde op die man af, een opa. En die werd echt 2,5 meter gelanceerd. En hij vloog echt zo wap op de grond, ligt in het ziekenhuis. Gelukkig was die kleinzoon wel op weg, of op tijd weg. Maar ja, die man, ja, verschrikkelijk. Even een foto maken van een wild dier. Doe het alsjeblieft niet. Het kan heel eng worden. Voor de wielrenners in de Tour de France staat vandaag de eerste rustdag op het programma. Mathieu van der Poel, ja, die heeft natuurlijk de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. Hij reed in een kopgroep van 4 en won de sprint heuvelop in de bloedhitte. 40 graden is het daar, hè? En gisteren was de allerlaatste Soldaat van Oranje. Bij deze voorstelling was alleen de cast welkom. En mensen die er gewerkt hebben of nauw betrokken waren. Speciaal genodigden. Zaterdag was dan de laatste voorstelling voor het publiek. Het doek is gevallen.
3: Die hadden ze met zo'n drone show.
0: Zag het, ja.
3: En dat is natuurlijk boven zo'n vliegveld. Fantastisch.
0: Zag er zo spectaculair uit.
3: Niet zo heel veel. Dat is wel mooi gedaan.
0: Ja, heel tof.
3: Want ze gaan er nu huizen bouwen, toch?
0: Ja.
3: Dat hele vliegveld gaat gewoon.
0: Gaat tegen de vlakte en het wordt een woonwijk.
3: Want vroeger was dat toch waar die kist van Beatrix stond.
4: Valkenburg.
3: Ja, toch? Daar stond toch altijd ronkend.
0: Die vloog hier vandaan altijd.
3: Volgens mij wel. Was dit een thuisbasis?
4: Het was geen militair. Het was een militair
3: vliegveld.
4: Ja, zeker.
3: Ja.
0: Maar die had gewoon haar eigen.
3: Ik dacht dat daar die koninklijke. Boeing altijd stond. En van de regering, denk ik ook.
4: Ja, de PH nog wat.
0: Maar dat is niet het toestel wat ze nu gebruiken in die voorstelling. Gebruikte.
4: Nee.
3: Zo oud was het.
0: Oké. Flo, dankjewel even voor dit moment. Lekker naar de wekker. Zit eraan te komen. Zometeen kans op de badjas. Groen of paars? Je mag

0: Bibi Rexha samen met Faithless. New Religion om 13 over half 7. Goedemorgen en leuk dat je erbij bent. De ochtendshow voor de maandag. En het is tijd voor...
1: Lekker na de wekker.
0: Zo, eens even kijken wat jou betreft het leukste liedje is van vanochtend. Ik moet zeggen, we hebben twee echt leuke platen hebben we geselecteerd. Te beginnen met een jarige Benny Benassi, die is jarig.
2: Oh.
0: Hoe oud denken jullie dat Benny Benassi geworden is?
2: Nou, hoe oud is Benny, de hit, denk ik,
3: Satisfaction.
2: Is hij uit de 90's?
0: Nee, toch?
2: Benassi?
3: Zero's?
0: Ik denk uit de Zero's.
3: Oh ja.
2: Nou, dan is Benny is denk ik een jaartje
3: de 40.
2: Of, ja, 45.
0: Benny Benassi is 59 geworden.
3: Nee, joh.
0: Ja, 59. Was een,
2: had hij laat die hit?
0: Ja, in 2002 had hij, had hij deze hit.
2: Oké.
0: Okay. Voor de mensen die denken, wat is dat ook alweer deze plaat?
4: Push me, and then just touch me. Till I can get my satisfaction. Satisfaction.
0: Oh!
4: Satisfaction. Satisfaction.
0: Wel lekker. En de eerste optie vandaag in Lekker naar de Wekker. Benny Benassi dus, 59 is hij. Maar hij moet het opnemen tegen een oude rot in het vak. Letterlijk. Rod Stewart is namelijk op deze dag in het jaar 2007 geridderd. En hij mag zich sinds die tijd Sir Rod noemen. Ja, dan is het natuurlijk voor de hand liggend.

0: lekker liedje. De vraag aan jou is, wat is de leukste van ons?
1: Bijna jammer om te kiezen.
0: Ja, want er gaat, gaat er een afvallen.
1: Ja, zonde.
0: Maar welke valt eraf? Vind jij Benny Benassi het leukst? Dan stuur je een 1 naar de studio.
1: Push me.
0: En Satisfaction de plaat van je keuze. Of vind je misschien Rod Stewart met zijn heese stem fijn op deze maandagmorgen? Een 2 deze kant op sturen is voldoende om je stem uit te brengen op Do You Think I'm Sexy? En in beide gevallen maak je dus kans op onze badjo's. Wow.

0: Ja, dat is altijd leuk om te zien hoeveel mensen toch eventjes zich mengen in de strijd als het gaat om de twee liedjes die wij geselecteerd hebben. Benny Benassi vandaag, de eerste optie, Satisfaction. En Rod Stewart met zijn Do You Think I'm Sexy was optie 2. Mees, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit Leiden.
1: Ja, klopt helemaal. De prachtige stad.
2: Nou, je hebt geen Leids accent.
1: Nee, daar doe ik mijn best voor.
0: Dat is wel grappig. Nee. Jij zegt die prachtige stad. Maar ik denk, op de een of andere manier zit Leiden niet zo in mijn systeem.
2: Schitterende stad.
0: Ja, nee, dat geloof ik.
1: Dat hoor je dus wel vaker. Het is onder toeristen heel bekend. Maar onder Nederlanders zelf is het eigenlijk niet zo heel...
3: Weet je wat het ook is? Je rijdt kloten aan naar Leiden.
0: Ja, misschien is dat het wel.
3: Je hebt die A4 en vanaf de afrit A4 rij je vast.
1: Het is altijd drama om de stad in te komen. Het is niet normaal. Mijn best voor.
0: Dat is wel grappig. Jij zegt die prachtige stad. Maar ik denk, op de een of andere manier zit Leiden niet zo in mijn systeem.
2: Schitterende stad.
0: Ja, nee, dat geloof ik.
1: Dat hoor je dus wel vaker. Het is onder toeristen heel bekend. Maar onder Nederlanders zelf is het eigenlijk niet zo heel...

0: hoe heet het, Jochem Meijer. Je hebt een aantal hele bekende Leidenaren die ook altijd zeggen van ja, Leiden is echt, echt een hele mooie stad. Elke Nederlander zou daar gewoon eens een keer een wandelingetje moeten maken.
1: Eigenlijk wel, ja. Maar ja, dan moeten ze eerst eens wat aan die bereikbaarheid doen.
0: Ja, dat is ook zo natuurlijk. Hey Mees, wat ga je doen vandaag?
1: Ik ben projectleider Elektra. Ik ga vandaag op stap om een machine te reviseren bij een ziekenhuis.
2: Oh ja.
0: Oh, dat is best belangrijk werk, Mees.
1: Ja, klopt.
0: Maar wat is dat voor machine dan?
1: Ja, de machine zelf is niet zo heel belangrijk hoor. Het is een machine die de kleding uitgeeft voor het personeel. Oh, dat ze gewoon makkelijk aan de kleding kunnen komen.
0: Iedereen gaat er een of andere hartbewaking ga jij repareren.
1: Nee, nee.
2: Toch wel lekker als je je eigen broekje hebt, toch?
1: Ja, dat is waar. Ja. Nee, de hartbewaking kom ik gelukkig niet aan, want ik weet niet of mensen...
0: Je weet er wel wat vanaf, maar... Hè?
1: Ja.
0: Nou leuk, wel een mooie klus denk ik.
1: Ja, klopt. Gezellig een weekje weg.
0: Dus, een weekje weg?
1: Ja, het is van maandag tot vrijdag.
0: Maar je blijft daar slapen dan ook?
1: Ja, klopt. Oh. Dus, ik zit lekker de kosten van de werkgever in een hotel. Met een drankje erbij.
2: Heerlijk, zeg.
0: Dat is toch altijd een beetje schoolreisje, toch?
1: Klopt.
0: Meest is opvallend eerlijk, dat is fijn. Hey, wij hebben voor jou in de aanbieding Benny Benassi. Dat was vandaag de eerste optie met Satisfaction. Ja. En Rod Stewart met Do You Think I'm Sexy was optie 2.
1: Ja, allebei hele leuke nummers, maar dan ga ik toch voor optie 1.
0: Oh! Even wat recenter ook, hè. Tenminste. Ja, de plaat is inmiddels ook op 24 jaar oud, maar... Satisfaction is vandaag de eerste optie.
1: Lekker wakker worden op maandagochtend.
0: Die snap ik wel, ja. Nou, dan gaan we hem draaien. Jij krijgt van ons een badjas. Wil jij dan een groene of wil jij graag een paarse?
2: Goeie vraag.
1: Ja, dan ga ik toch voor de paarse.
0: De paarse badjas, die gaan wij naar Leiden sturen.
1: Dankjewel.
0: Heb een mooie week dan, Mees.
1: Komt helemaal goed. Jullie gaan de hele week opstaan, dus...
0: Nou, dat... Sowieso staan we de hele week op natuurlijk, want anders komen Maar ik snap je punt. Het is leuk dat je luistert. Dit is jouw keuze en niet alleen die van jou, want de meeste stemmen waren voor Benny Benassi vanochtend.

0: 59 is hij geworden. Benny Benassi vandaag. Satisfaction, de winnaar geworden in Lekker naar de Wekker. Straks in de ochtendshow kans op kaarten voor The Weeknd. Die komt naar Nederland. In de Johan Cruijff Arena gaat hij optreden. En tickets daarvoor win je hier bij 538. Hoor je straks de oproep, zou ik even bellen. En we bellen eventjes met iemand die heeft bedacht... ja, die bosbranden in Europa, dat is best ingewikkeld... voor Nederlanders in het buitenland.
1: Ja.
0: Want waar kun je nou veilig je tentje neerzetten... en waar kan je beter even voorbij rijden? En dus heeft hij Remco Minus is zijn naam... Ja. bedacht om een website te bouwen waarop je real-time kan zien... waar op dit moment bosbranden in Europa plaatsvinden.
1: Oh jee.
0: En waar je dus beter niet kan zijn. Hoe dat werkt en waarom je dat is gaan doen, hoor je zo.
2: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
3: En vrijdagavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
2: Luister deze week naar 538.
3: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
4: How y'all feeling tonight?
3: The Weeknd.
2: Live.
3: Alle info 538.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
8: Cute.
7: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: Food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
1: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
0: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
4: Grand Italia, thuis in Italië.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
12: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
17: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
19: 538 Nieuws.
20: 7 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een grote brand in een café heeft in Thailand aan tientallen mensen het leven gekost. Het gaat om een populaire pub in de hoofdstad van Bangkok. Op beelden is te zien hoe metershoge vlammen uit het gebouw slaan. Er zijn tot nu toe 27 doden geteld. En de meeste slachtoffers vielen in de toiletten. Veel mensen waren daar in paniek naartoe gevlucht. Vlakbij Parijs woedt een grote bosbrand. Volgens de autoriteiten gaat het om een uitzonderlijk grote brand die al 800 hectare natuur heeft verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden met onder andere blusvliegtuigen. Ongeveer 15 woningen in de buurt van de brand zijn ontruimd. En reizigers moeten na de zomer rekening houden met nieuwe stakingen in het openbaar vervoer. Vakbonden en vervoersbedrijven onderhandelen al maanden over een nieuwe CAO en hebben allebei maar weinig vertrouwen in een deal. Dat schrijft het AD. Gaan we naar het weer. De dag begint een beetje bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Dankjewel Flo. Files dan. Waar ze staan weet Rick. Begint op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. 1:26 vertraging. A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij Benelux 23. En de laatste is de N322. Zaltbommel-Nieuwendijk bij de afrit Zaltbommel. De vertraging 23 minuten.
20: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op kantoor. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
24: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
25: 18 plus speelbewust.
26: Ja. Echt serieus?
27: Slim,
26: wat een geld.
27: 18.000, godverdikke me.
28: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
29: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
25: 18 plus speelbewust.
30: 538.
31: Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The

0: Dit is de 538 Ochtendshow.
1: 13 juli is het vandaag. Goedemorgen. Nieuws vanochtend. Mathieu van der Poel heeft ook dit jaar een toer-etappe gewonnen. Gisteren deed hij dat na een slopende rit.
2: Van der Poel met die lendenrukken. Maar houdt hij vol? Houdt hij vast?
3: Ja,
2: of komt er nog Johannessen? Nee, het is Mathieu van der Poel. Die op een prachtige manier de 9e etappe wint. In een loodzware etappe. Zijn 3e zege in de Tour.
1: Ja, en de eerste dus dit jaar. De 2e Nederlander die een etappe wist te winnen.
4: Nou, Kooi werd vrijdag eigenlijk...
1: Die werd net aan de kant. Die werd een beetje verrast.
4: Precies, dat was toch even boger dan natuurlijk bij ons in de uitzending. Nou,
1: ik denk dat
4: Kooi die pakt hem vrijdag wel.
1: Dat hij hem weer zou halen, maar ja, net niet, helaas. Nee. Overigens wel knap gereden weer van hem. Maar nou ja, in dit geval dus Van der Poel met een Tour-etappe die hij op zijn naam mag schrijven. Dan heeft Giovanni van Bronckhorst, die vorig seizoen nog met Arne Slot samenwerkte bij Liverpool, afgelopen weekend een persconferentie gegeven bij Feyenoord. En daar ook zijn visie op een eventueel bondscoachschap van zijn oud-collega Arne Slot heeft hij even zijn visie opgegeven.
5: Nou, ik heb heel prettig met Arne samengewerkt. Er wordt natuurlijk wel veelvuldig genoemd. Ik denk dat met name belangrijk is wat Arne zelf wil. Maar ja, ik denk ik heb nu een jaar met hem gewerkt. Het is natuurlijk wel een hele goede, uitzonderlijke coach. Die dat makkelijk aan kan.
1: Hij kan het makkelijk aan, zegt hij. Dus nou ja, ik denk ook wel dat hij de juiste man is, toch, op dit moment?
6: Ja, ja. Zeker.
4: Ja, grappig is dat het zit helemaal nog niet in mijn systeem dat Van Bronckhorst weer de coach van Feyenoord is.
1: Nee, ik vind het wel echt leuk dat hij
4: Ja, is ook zo. Ik vind het een fantastische vent. Maar hij is er zo lang uit geweest voor je gevoel, dat je ineens denkt, oh ja. Dus,
1: even wennen aan hem weer.
4: Ja.
1: En dan na het mislukken van RTL Tonight waren het onrustige maanden voor RTL 4 op talkshowgebied. Nu de rust is teruggekeerd, kan de zender terugwerken, of tenminste toewerken naar de terugkeer van Renze Klamer. In augustus gaat hij starten. Hij blikte vast vooruit op de nieuwe talkshow. Ik weet niet of het dan helemaal duidelijk is wat hij gaat doen. Luister maar even mee.
7: Het is natuurlijk gewoon een actueel programma. Het is geen rocket science. Het is gewoon een tafel. Je leert wat over het nieuws van de dag. Je vermaakt je ook een beetje. Je gaat met een glimlach naar bed, hopelijk. Dat is een beetje de opzet.
6: Oké. Okay. Ja, ja. Zeg maar meer van hetzelfde.
4: Nou ja, wat hij deed destijds, dat werkte natuurlijk prima.
6: Dat was hartstikke goed.
4: Hij had altijd iets van 600.000 kijkers of zo.
6: Niks mis mee.
1: Nou, en hij heeft wel een hele fijne manier van presenteren.
6: Ik vind het heel leuk.
1: Hij weet veel, hij zit er heel relaxed bij. Iedereen is volgens mij ook altijd wel redelijk op zijn gemak bij hem aan tafel.
4: Ja.
1: Hij zal nooit een mes in je rug steken.
6: Nee.
1: Het is natuurlijk niet iemand die er met gestrekt been ingaat. Bij Eva Jinek heb je nog wel eens van, oh ja... Dan voel je al van, oh, die heeft de messen geslepen. Ja. Die gaat hier vol in.
4: Je hoeft niet bang te zijn als gast dat je daar tot je enkels toe wordt afgegaan.
1: Dat geloof ik niet, dat hij er zo in zit.
8: Nee, maar hij bijt ook geen discussie. Eigenlijk zit hij er mooi tussenin.
1: Ik vind het aangenaam persoon om naar te kijken voor de talkshow. Dus in augustus start hij.

0: En Daddy Yankee, Despacito in de 50 ochtendshow. Ja, ik weet zeker dat hij erin staat. En je gaat hem dus nog een keer horen deze week. Want je hoort op 538 vanaf vanmiddag 12 uur tot en met donderdag, even kijken, 10 uur. En dan op vrijdag van 12 tot 6 ook nog eens een keer.
1: Mijn hemel.
0: Ja, het is vrij ingewikkeld qua uitzendtijden. Maar dan hoor je de 538 zomer. Top 538.
2: Lekker, lekker, lekker.
0: Dus nou, waar het gewoon op neerkomt is dat je in principe elke dag vanaf 12 uur 's middags hoor je gewoon hoor je zomerplaten.
1: Alleen maar zomerplaten.
0: Alleen maar zomerbreukers.
2: Drums, please.
0: Oh, zo lekker.
1: Met z'n drums, please.
0: Ja, maar dat is wel echt...
1: Nieuws vindt dat de ultieme zomerplaten.
2: Nee, dan. Dat heb jij jezelf wijsgemaakt. Dat heb ik nog nooit gezegd. Ik vind het een van de slechtste zomerplaten.
0: Het is warm in Nederland, vandaar die zomertop 538. Lekker. Dat is overigens niet alleen in Nederland het geval. Want door de aanhoudende hitte en droogte neemt het aantal bosbranden in heel Europa flink toe. Maar hoe weet je nou snel waar op dit moment zo'n brand woedt? Ja. Maar kan je dus beter niet zijn? Dat is niet snel terug te vinden. Dat probleem ondervond Remco Minis ook, maar die heeft dat opgelost. Hij heeft namelijk een website opgestart waarop hij in kaart brengt waar op dit moment bosbranden woeden. Vrij overzichtelijk allemaal. Het is een groot succes. Aan de telefoon hebben wij de maker van deze site, Remco. Remco, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat een goed idee, die website met die bosbranden.
3: Ja, ik denk, althans, ik dacht een aantal jaar geleden, het was er nog niet, dus dan maak ik het zelf.
0: Ja, maar dit is niet iets wat je bedenkt op het moment dat je in je achtertuin zit. Je hebt waarschijnlijk ook een keer te maken gehad met een bosbrand.
3: Nee, klopt. In 2022 waar ik en mijn partner waren naar Frankrijk en toen kwamen we met een bosbrand ter aanraking. En toen wilde ik wat informatie weten daarover. Ja. En ik kon er eigenlijk helemaal niets over vinden. Alleen in de Franse taal, nu is maar Frans niet zo heel erg goed.
0: Ja.
3: En toen zaten we op het terrasje en toen zei mijn partner van, joh, dan maak jij het toch? Toen dacht ik van, ja, waarom ook niet, want ik kan een beetje websites bouwen. En dus op dat terrasje heb ik direct de domeinnaam bosbrandeuropa.nl geclaimd.
0: Ja.
3: En thuis ben ik aan de slag gegaan. En het jaar daarop was het eigenlijk al een redelijk groot succes. En ik weet nog dat we naar Frankrijk reden dat jaar daarop.
0: Ja.
3: En op een gegeven moment zet ik de auto naast de kant. Want ik belde mijn partner op, die was er met een andere auto heen. Ik zeg, joh, ik krijg alleen maar meldingen dat mijn site down is. Ik snap er niks van. Nou, dat bleken er ontzettend veel bezoekers op de site te zijn.
0: Oh.
3: Dus toen dacht ik van, nou, er is wel vraag naar. Het probleem wat ik toen had, wat wij toen hadden,
0: ja.
3: Hadden dus meer mensen problemen mee. En dus die informatie toch wilde vinden.
2: Waar haal jij de informatie vandaan uiteindelijk? Want je moet ook op zoek gaan van, ja, nu is er bijvoorbeeld bij Parijs vlakbij een grote bosbrand. Ja. Krijg je dan een soort alert en voer je dat in? Of speur jij de hele dag online naar, ja, ik heb geen idee.
3: Ik heb ook een fulltime baan, dus het gaat niet. Dus het is met name voor heel veel online zoeken, was het, moet ik erbij zeggen. Want tegenwoordig heb ik, sinds dit jaar heb ik samen met een developer, maak ik gebruik van de hotspots van de satellieten.
0: Oh ja, hotspots, leuk, ja.
3: Ja, hotspots. Ja. En het voordeel daarvan is dat ze... kijken wat de normale waarde is in Frankrijk.
2: Qua hitte.
3: Qua warmte. En opeens zien ze dan een hele grote temperatuursverschil.
0: Ja. Ah.
3: Alleen wat wij doen is ook alle raffinaderijen, kerncentrales, etcetera, eruit filteren.
0: Ja.
3: Omdat deze ook warmte genereren.
2: Ja, precies.
3: Dus dan heb je eigenlijk altijd hele accurate informatie.
0: Ja.
2: Ja.
3: Die echt bosbranden zijn en niet zoals raffinaderijen of kernreactoren of havens.
0: Als het op jouw site staat, dan weet je zeker, dit is echt een bosbrand. Maar geef jij bijvoorbeeld ook een categorie aan die bosbranden? Of dat je aangeeft van, nou, dit is deze bestrijkt een kilometer, maar die andere is misschien wel 30 kilometer?
3: Want dat doen ook zeg maar, die satellieten. Die maken dat ook automatisch. Er staat ook een kaartinterpretatie op mijn site. En dan kun je precies zien wat een bepaalde vlam inhoudt.
0: Ja.
3: En welke warmte die uitstraalt.
0: Ah. Want ik zit even op jouw kaartje te kijken nu. Maar bijvoorbeeld in Engeland woedt ook een bosbrand.
2: In Engeland?
0: Dus.
2: Nee, hoor.
3: Ja, gisteravond in Wales kwam er eentje.
0: Oh.
3: Dat was een flink ook, hoor.
0: Oké, maar dat hou jij ook allemaal in de gaten?
3: Toevallig kreeg ik die gisteravond van een bezoeker. Waar we een bericht van kregen op de WhatsApp. Van joh, hier is een bosbrand. En die zetten we dan meteen op de site. En omdat de satellieten niet iedere minuut overkomen over Europa. Maar om een paar uur zijn we ook altijd afhankelijk van het menselijke handelen.
0: Ja, het waarnemen van mensen daar. En die geven dat dan ook netjes aan jou door. Het is een fantastische site.
2: Ja, laten we de site bekendmaken.
0: Staan er ook tips en tricks op het moment dat je met een bosbrand in aanraking komt?
3: Volgens mij wel ergens verstopt, maar ik weet ook uit ervaring. Nee, het is, ik denk dat ik daar wel een beetje van weg moet blijven. Omdat ik, als je een verkeerde tip geeft, dan ben je al snel verantwoordelijk daarvoor. Ja. Ik kan alleen maar zeggen, joh, waar het vuur is, ga er niet heen. Ga er van weg.
0: Oké.
3: Dat is eigenlijk...
0: Ja, het is heel handig, denk ik, voor Nederlanders. En er zijn er een hoop deze vakantie. Die hebben besloten om de auto te pakken in plaats van het vliegtuig. En lekker Europa in te trekken. Bosbrandeneuropa.nl. Daar staat alle actuele informatie op als het gaat om de bosbranden.
2: Handig hoor.
0: Ja, ik zie overigens wel dat de website tijdelijk onbereikbaar is. Maar dat zal te maken hebben met een hoop luisteraars ook die nieuwsgierig zijn geworden. Ja, dat krijg nu de melding. Bosbrandeneuropa.nl. Daar vind je alle informatie over de meest actuele stand van zaken als het gaat om de bosbranden. Remco, ja, ga door met dit project. Want ik denk dat een hoop mensen toch heel erg blij zijn met deze informatie.
3: Ja, we krijgen enorm veel bedankjes berichten en foto's, inzendingen. We kunnen het bijna niet meer bolwerken. Maar zolang we dit kunnen bolwerken, dan gaan we er gewoon mee door.
0: Goed zo.
3: Het is hartstikke leuk om te doen.
0: Heb een mooie dag vandaag en succes ermee.
3: Succes met de uitzending, dankjewel.
0: Dankjewel. Remco Minus, hij is te maken van deze website.
2: Je zal maar een camping geboekt hebben in de buurt. Dat is toch minder prettig met vakantie gaan.
0: Ja,
2: en ik denk, gezien de gemiddelde reisverzekering, dat die gewoon zeggen, yo, de route.
0: Laat je maar even op bosbrandeneuropa.nl
2: kijken. Zo is het.
0: 3:08, dit is de 538 ochtendshow voor deze maandagmorgen met later vanochtend nog kaarten voor The Weeknd. Die geven we weg in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam gaat het plaatsvinden. Wil jij daarbij aanwezig zijn, dan zou ik blijven luisteren en bellen als je de oproep hoort. Dan maak je kans op 2 tickets. En dit is Ben.

0: Florentien.
1: Ja, de vakantie, lekker met elkaar. Maar goed, het kan ook verkeerd aflopen voor je relatie. Ik heb tips om het leuk te houden.
0: Tickets voor de weekend. Ben je hier de hele week op 538. Jannes Blue staat klaar en meer in het vervolg van de ochtendshow.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Kies voor Graan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
12: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien. Niet dat eeuwige wachten op de groep. En er is geen zoektocht naar die vriend links voor. Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomer.

0: als je daar nieuwe vrienden maakt.
1: Geen plus 1, kom alleen. Alle info op 538.nl.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer van minder. Simpel.
0: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Ja, goedemorgen, dit is de ochtendshow van 538 en het weer voor deze maandag. Nou, het wordt weer een mooie dag vandaag, hoewel in het noorden ze beginnen met wat bewolking. Die trekt later weg, dan komt de zon erbij en worden 23 tot 26 graden op de Wadden en 31 in het binnenland. Files, Rick, ja. Waar staan ze?
10: Begin op de A2, Sint-Michiels-Schestel, knooppunt Empel, bij Empel, 27 minuten vertraging. A16, Ridderkerk, Terbrechtseplein, bij Terbrechtseplein, 36. En de laatste is de A27, Breda, Utrecht, bij Noorderloos, 43 minuten.
9: 6:30, het is tijd geworden voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
11: Goedemorgen, veel doden bij een cafébrand in de Thaise hoofdstad Bangkok. Bijna 30 mensen zijn om het leven gekomen. En op beelden is te zien dat een grote steekvlam uit het café komt. Waardoor de brand is ontstaan, dat is niet duidelijk. Makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda, dat de prijzen flink opschroeft en makelaars minder belangrijk maakt. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. En mensen die zich hebben aangemeld voor zwemles, ja, die moeten nog even geduld hebben. Vooral in de grote steden is er een tekort aan zwemleraren en de wachtlijsten zijn lang, blijkt volgens een RTL uit een rondgang. Zomervakantie, ja, eindelijk met je partner, eventueel kinderen op vakantie. Even geen deadlines, geen to-do-lijstjes, geen stapels was, even dagelijkse problemen ontvluchten. Maar de keerzijde, tijdens een vakantie kun je elkaar niet ontlopen of vermijden. Wat doe je met je relatieproblemen op een zeilboot bijvoorbeeld van 4 vierkante meter? Ja, hoe zorg je ervoor dat je relatie beter wordt of in ieder geval niet escaleert? Ik heb een paar tips.
10: Oh.
11: Gun elkaar wat en begin natuurlijk bij jezelf. Als hij even wil wielrennen, laat hem dan...
9: Op een zeilboot.
11: Nee, ja, nou, een zeilboot. Ga even aan...
10: Even waterfietsen.
11: Ga even waterfietsen, neem even een duik. Doe dingen ook los van elkaar. Zorg ook voor verrassingen. Bedenk bijvoorbeeld een spontane activiteit. Zorg voor afwisseling. Ga een keer naar een ander land. Leer samen nieuwe dingen. Berg beklimmen, duiken, potten bakken. Wat is het nou weer voor?
10: Jij verzint alles bij elkaar.
9: Dat idee heb ik ook.
11: Nee,
9: je had van de week had je ook die inbraaktip.
11: Het is gewoon een artikel uit het AD.
9: Oh.
11: Ja oké, okay, die inbraaktips. Maar die heb ik ook gewoon...
9: Verzonnen.
11: Nee, die heb ik niet verzonnen. Hou even op. Saaie vakanties zorgen namelijk sneller voor relatieproblemen. Door sleur en ook gebrek aan zelfexpansies. Dan een beetje activiteiten. En verwacht niet te veel van elkaar. Dat was de laatste tip.
9: Oh, dat was de laatste tip.
11: Ja. Ja. Pas op als je even een duik wil nemen in zee, meren of plassen. Een frisse duik is niet altijd zonder gezondheidsrisico. Want de waterkwaliteit wordt door het warme weer ook aangetast. Blauwalg steekt steeds meer de kop op. Op de site zwemwater.nl wordt aangeraden om alleen te zwemmen op officiële locaties. En hier wordt dus tijdens het zwemseizoen regelmatig even een meting gedaan. Dus dan kan je ook even goed zien waar moet ik niet gaan zwemmen. Ja, en van blauwalg kun je echt hele vervelende klachten krijgen.
10: Diarree, hè?
11: Huiduitslag.
12: Heb je
5: In Utrecht heb je in de Voorveldspolder, dat is een parkje. Daar heb je de Zeven Stroompjes. En dat staat echt bekend als het meest gore zwemwater van Utrecht. Er zitten natuurlijk allemaal ouders met kleine kinderen. Met van die volgescheten luiers. Zwemluier is ook zo'n goor principe. Ik snap ook dat je kind uiteindelijk... Ja, een baby die kan natuurlijk, die is niet zinnelijk. Dus je moet daar wel een luier. Maar dat is...
10: Het is zo
5: en
10: goor.
5: Toch, als je naar die op een zomerdag... Het ligt daar rammetje vol.
10: De Zeven Stroompjes.
5: De Zeven Stroompjes, dacht ik, ja.
10: Ja.
5: En ja, daar staat ook gewoon een bord van, joh, let op, weet je wel.
10: Echt waar?
5: Dit is, ja, en aan de ene kant zou je ook denken, joh, gemeente Utrecht, hè, doe er eens wat aan. Ja. En hang er gewoon. Het is echt namelijk een heel leuk watertje. Met een speelplaats en, nou ja, inderdaad, stroompjes en weet ik veel wat. Dus je kan ook denken, joh, plaats er eens een zuiveringsinstallatietje.
10: Dat kostbaarder is dan dat jij denkt, om even Zeven Stroompjes... Nou, als jij het zo vertelt.
5: Als ik zie wat wij een gemeenteheffing betalen, dan zou
10: Utrecht
5: alle stroompjes met een zuiveringsinstallatie kunnen. Maar dat is toch ook zo'n ding, dat je altijd denkt als je kind daar gaat zwemmen, dat je denkt, oh ja, weet je, let erop, zorg dat je geen water binnenkrijgt.
10: Ach, ja.
5: Kinderen zijn allemaal ziek, man, daarna.
10: Ja.
11: Ja, kijk uit trouwens voor scherpe schelpen ook, kun je snijwonden van krijgen. En ga niet in havens of kanalen of bij bruggen of sluizen zwemmen, want dat is verboden en ook gevaarlijk. Gevaarlijke stromingen, scheepvaart. Dus let op. Wat een mooie voetbalavond moest worden voor de 8-jarige Sil uit Schavenzande eindigde in een nare ervaring. Het jochie was samen met zijn moeder naar een oefenwedstrijd van het Westlandse elftal tegen ADO Den Haag.
10: Ja.
11: Maar hij had dus een Ajax-shirtje aan.
10: Oh, ach.
11: Ja, en dat wordt niet gewaardeerd daar. Mam, ik wil hier zo snel mogelijk weg, zei hij op een gegeven moment. Ze hebben allemaal lelijke dingen gedaan.
10: Ach.
11: Want er werd dus tegen hem gezegd, ik zou dat shirtje even niet gaan dragen hier. Ga het maar even wisselen, anders word je gewoon in elkaar geslagen.
10: Oh. Jongetjes 8, toch?
11: Ja, het is echt...
5: Ja, die teksten zijn niet oké, maar je kan ook wel bedenken dat als je naar zo'n wedstrijd gaat, dat je misschien je kind even een ander shirtje aan moet doen. Dat is natuurlijk... Kijk, je gaat er een kind niet van achter zeggen, anders word je in elkaar geslagen.
10: Nee.
5: Maar het is ook wel onnodig. Hetzelfde
10: het is een
5: dat
10: beetje
5: je,
10: provoceren.
5: Dat je met een Ajax-shirt in de Kuip gaat zitten. In een Feyenoord-vak, weet je wel. Dat is onderling die voetbaldingen.
10: Wat heel kinderachtig is natuurlijk.
11: Maar zijn dus,
5: nee, is ook zo. Maar mijn zoon ging dit weekend, die had een feestje, een zwemfeestje. En die had zijn FC Utrecht broek aan. En ze gingen naar een zwembad toe. Dat ik ook zei van, joh, weet je, misschien moet je je FC Utrecht broek hier even uitdoen.
10: Ja, gewoon even, want je loopt voor lul.
5: Je loopt jammer dit.
10: Geintje nieuws.
5: Nee, maar het is wel, ik denk daarna van, ik weet gewoon, die voetbalkleding, dat is altijd...
10: Ja, dat is wel een ding. Ja.
5: Wij zeggen, laten we zeggen, als we evenementen organiseren, weigeren we mensen met clubgerelateerde
10: shirts. Echt waar, ja,
5: je weet, kijk, een Nederlands elftal shirt, prima.
10: Dat vindt iedereen prima, ja.
5: Maar je weet gewoon, het wordt gezeikt. Er hoeft maar één groep te lopen. En nogmaals, het is allemaal niet goed te praten.
10: Maar het gebeurt wel.
5: Het gebeurt wel. Dan zeggen we, joh, hey, met clubgerelateerde shirt, je komt er gewoon niet in.
10: Maar goed, weet je, dit is een jongetje van 8.
5: Nee, dat is...
10: Dan denk ik, joh, man, dan maak je je druk
11: om. Maar zij zijn dus echt even naar huis gegaan. Shirtje omgewisseld.
10: Ja.
11: En weer terug.
5: Ik weet wel, ze op een gegeven moment, voor mij ja, 1 of 2 jaar geleden of zo, de Utrecht doet van die cortado's, weet je wel. Dat zijn die optochten
10: organiseren. Ja, hartstikke.
5: Dat naar het stadion loopt. En op een gegeven moment was daar zo'n verzamelpunt. En ik was er met mijn zoon ook heen gegaan. En er stonden een paar honderd man. En nou, met van die fakkels. En toen kwam er een gozer aangelopen. Een hardloper.
10: Ja.
5: Oh, in een Ajax-shirtje. Die kwam zo erop af.
10: Dat werd een hardloper inderdaad.
5: Dat kwam zo dichterbij. Die gozer die keek nog eens. En die draaide zich vlak voordat hij erin kwam. Die dacht toch van...
10: Die lukt een PR'tje die dag. Ja, precies. Nou, Flo, dankjewel eventjes voor dit overzicht. Het is 13:08 in de ochtendshow met Kings of Leon, Sex on Fire.

0: Jonas Blue. Edge of Desire. Om 12 voor 8 is de ochtendshow van 538. We hebben kaarten voor The Weeknd die we weg gaan geven. De Johan Cruijff Arena is het toneel waar hij zijn show gaat geven. En als je er naartoe wilt, dan zou ik nu de telefoon even pakken. Want via 0909-3000-538 zijn kaarten te verdienen voor The Weeknd.
1: What up, it's The Weeknd.
2: Ga naar The Weeknd, live in Amsterdam. Bel 0909-3000-538.
0: Nou, wil je erbij zijn? 16, 17 en 18 juli staat hij daar in de Johan Cruijff Arena. Bel hem maar 0909-3000-538. Dus 0909-3058 voor die kaarten voor The Weeknd.
3: En dit is de nieuwe Smulschijf.
0: Ja, die is deze week van Emma Heesters. Afgelopen vrijdag was ze hier, zong ze hem live. Deze hele leuke nieuwe single van haar. En die heet Hart te breken.
4: Ik ben...

0: spreek ik die van jou.
1: Wat een leuk liedje. De nieuwe single van Emma Heesters is deze week de smulschijf bij ons hier in de ochtendshow.
2: Met 538 naar The Weeknd.
1: Ja, dat is live, ja. 16, 17, 18 juli staat hij. Ja, dat zou een beetje gek zijn, ja, dat je naar de Weeknd zit.
3: Dat je niet denkt...
1: En dat er dan een filmpje op zit. In de Johan Cruijff Arena ga je het zien. Live, ja. Wil je daarbij zijn, en het gaat om de voorstelling van 17 juli... dan zou ik even bellen als je de oproep hoort. Dat geldt deze hele week, dus in ieder programma maak je de kans op. En Monique, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Jij zou dat wel een keer mee willen maken, een show van de Weeknd.
4: Oh ja, ik wil zo graag.
1: Maar heb je geprobeerd om kaarten te scoren?
4: Ja, heb ik geprobeerd, maar niet gelukt. En vorige week waren we al naar Bruno Mars. Dus
1: zo,
4: dat wordt ook
1: zo,
4: echt die hoofdprijzen die ze nu vragen.
1: Maar jij, het is wel gelukt dus om kaarten voor Bruno Mars te scoren.
4: Ja, daar was ik gewoon bij. Golden Circle, echt geweldig. Zo,
3: maar dat waren dure kaarten.
4: Ja, dat waren zeker dure kaarten.
3: Wat kostte die, 200, 300 euro?
4: Nee, 160 in de als je gewoon op tijd bent.
1: Oh, oké. Okay. En nou, je was in ieder geval op tijd. Maar hoe was die show dan van Bruno Mars?
4: Ja, geweldig. Mijn zoon liep als derde de arena binnen, dus ze stonden echt helemaal voor haar. Dus echt uw vragen.
1: Maar jij, het is wel gelukt dus om kaarten voor Bruno Mars te scoren.
4: Ja, daar was ik gewoon bij. Golden Circle, echt geweldig.
3: Zo, maar dat waren dure kaarten.
4: Ja, dat waren zeker dure kaarten.
3: Wat kostte die, 200, 300 euro?

0: Maar dan ben je echt een fan.
1: Mijn zoon. Ik ging voor mijn zoon mee en ik ben nu ook fan. Want die show, dat is echt een feest. Die is zo gaaf ook. En ik denk dat de weekend ook echt super gaaf is om erbij te zijn.
2: Dat denk ik ook.
0: Nou, dat ga je ervaren, want we kunnen je blij maken. Monique! Het is je gelukt, ja, niet op de officiële manier, maar via zeg maar, de lifeline die 538 je biedt. Je wint twee tickets voor The Weeknd. Komende vrijdag op 17 juli is dat in de Johan Cruijff Arena. Ga jij het meemaken? Ga je hem ook zien daar?
1: Oh, yes. Ik ben zo blij. En mijn zoon ook.
0: Want die ga je meenemen, denk ik, hè?
1: Ja, mijn kind gaat mee. Ja, die vindt het helemaal geweldig. Die heb ik helemaal gemaakt met concerten. Die gaat met me mee.
0: Nou, hartstikke leuk. Monique, en hoe heet je zoon?
1: Brent,
0: veel plezier bij The Weeknd.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Super. Nou, leuk, Monique gaat erheen en dat kan jou ook overkomen. Ja. Want zoals gezegd, de hele week nog. We hebben het afgelopen weekend al gestrooid met tickets. Maar dat blijven we deze hele week doen. Hoor je de oproep, bel en win.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
0: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En per snel. Snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
9: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie!
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
14: Fans van voordeel.
15: Aldi.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
14: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.

0: en wat je doet? Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op eyecare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. Eyecare.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: 538 Nieuws. 8 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. De extreme hitte in Frankrijk zorgt opnieuw voor grote problemen. Vlakbij Parijs woedt een bosbrand die steeds groter wordt. Honderden brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur verder overslaat naar allerlei dorpen. En zo'n 15 huizen zijn al ontruimd. Het is alle hens aan dek bij de waterschappen in Nederland. Die maken zich volgens de Telegraaf grote zorgen over de hardnekkige droogte. Zo mogen boeren in steeds meer regio's geen water meer uit sloten pompen voor hun oogst. En intussen roepen de waterbedrijven op, ga niet te lang douchen. En wie zich heeft aangemeld voor zwemles moet geduld hebben. Vooral in grote steden zijn de wachtlijsten lang. In Rotterdam bijvoorbeeld een half jaar, dat blijkt uit een rondgang van RTL. Op de wachtlijsten staan vooral mensen die uit landen komen waar zwemlessen niet standaard worden gegeven. Gaan we naar het weer. De dag begint op sommige plekken een beetje bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
10: Dankjewel Flo, dan naar de files. Rick heeft het overzicht. Begin op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 38 minuten vertraging. A16, Ridderkerk ter Bresseplein, Beijer ter Bresseplein, 37. En de laatste is de A73, Maasbracht, Nijmegen bij Bijlveld. De vertraging 25 minuten.
11: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profiadviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Begon jouw dag met ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The

Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl,

0: 538, goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: De eerste voor deze werkweek, de maandagmorgen editie. Het is 13 juli vandaag. Nou, maar even naar het WK voetbal. We weten wat de laatste vier landen zijn op dat grote toernooi. Argentinië, Spanje, Engeland en Frankrijk hebben het gehaald tot de halve finale.
3: Het zijn wel goede namen.
0: Het zijn we zeker. Het zijn allemaal mooie affiches.
3: Hadden wij daar maar tussen misstaan?
0: Ja.
3: Ja.
0: Nee, ja, nee, joh. Het had gekund, maar...
3: Oh.
0: Ik weet niet of we het hadden gered. Nee. Nou, ik weet eigenlijk wel. Aan tafel bij de Oranje Zomer waren ze niet te spreken over Argentinië trouwens. Het land won na verlenging met 3-1 van Zwitserland. Er staat dus in de halve finale, moet het opnemen tegen Engeland. Zwitserland moest met 10 man verder nadat een speler een tweede gele kaart kreeg voor een zwalbe. Volgens Theo Jansen was die kaart nooit uitgedeeld als het in het nadeel van Argentinië was geweest.
4: Zo werkt het gewoon in de voetballerij. Dat de grotere spelers die krijgen net sneller een vrije trap. Krijgen iets minder snel een gele of een rode kaart. En dat is heel normaal. Ik vond die gele kaart, die tweede gele kaart, ja. Is toch een terechte gele kaart?
5: Embolo. Nee, dat was het terechte.
4: Is een terechte gele kaart. Hij probeert gewoon iemand een gele kaart aan te naaien.
5: Mm-hmm.
4: Ja, dan vind ik het terecht dat hij
6: zelf.
4: Alleen Messi had hem niet gehad.
0: Nee, nou, dat is de conclusie die daar getrokken wordt.
7: Makkeli is ook exit, hè?
0: Is dat klaar nu?
7: Nou, vanochtend te horen gekregen dat het toernooi stopt.
0: Ach, wat
7: dus
0: jammer.
7: Die kan een koffertje pakken. Die had natuurlijk een beetje gehoopt van, nou ja, Nederland ligt eruit.
0: Ja.
3: Misschien krijgen we gewoon een halve of een finale.
7: Maar ze zochten meer een scheidsrechter die wat dieper in de... Die wat meer belangenverstrengelingen.
0: Ja, hij was toch, het bleek achteruit wat een paar gesprekjes gehad met Infantino, maar hij was niet om te kopen.
7: Hij was niet omkoopbaar. Hij wilde te eerlijk fluiten. Ja. Nou, dat kon
3: niet. Werd niet gewaardeerd door u.
0: Victor Vlam en de nieuwe shownieuwspresentatrice Maddy Jansen, die waren gisteren te gast bij de Oranje Zomer. Victor die gaf haar een opvallende tip om meer zendtijd te krijgen bij shownieuws.
8: Het verschil tussen shownieuws en een sportprogramma is dat er bij entertainmentfabrieken heel veel vrouwen en homo's werken. Dat betekent dat het een slangenkuil is.
5: Hoe kom je daar nou toch allemaal weer bij?
8: Dit is een feit.
5: Dus vrouwen en homo's en dan is het een slangenkuil.
8: Wij zijn valsen. Wat jij moet doen is af en toe een vervelende opmerking over een collega maken die dusdanig subtiel is.
9: Over jou?
8: Tooske, nee, okay. Want jij hebt geen concurrent meer bij. Tooske is een concurrent voor jou.
9: Nou.
8: Waarom zeg jij niet even subtiel iets over Tooske? Ziet ze er misschien wat ouder uit de laatste tijd?
5: Dit is zo slecht.
9: Nee, dit is van de week.
5: Maar weet je...
8: Zo werkt het in de televisie-industrie.
0: Zo werkt het in de tv-industrie.
3: En ik denk ook dat het zo is.
0: Ja, maar... Dit is natuurlijk jouw spindokter geweest. Hij heeft ervoor gezorgd dat jij als lijstduwer... dat je geen modderfiguur zou slaan. En dat is goed gelukt.
3: 300 zoveel stemmen.
0: Ja,
3: voorkeurstemmen.
0: Maar had hij dit soort tips voor jou ook?
3: Nee. Maar ik mag hem wel. Ik vind het een grappige vent, die Victor.
0: Nou, hij weet gewoon dat als hij dit soort dingen roept... als dan hij heel uitgesproken is, dan...
3: Dan krijg je aandacht.
0: Dan wordt er over gesproken.
9: Een beetje pedant is hij ook wel, hè?
0: Ja, maar dat is zijn
7: signatuur.
0: Ja. Ja. Rutger van Barneveld die heeft onverwacht een tweede hit te pakken... na het succes van Zwoele Zomer. Gaat nu ook de allereerste single van 20 jaar geleden van hem viraal. Zo even een stukje luisteren naar dat liedje. Het wordt heel veel onder TikTok.

0: Ja.
1: Is dit slecht, zeg?
0: Ja, dat is slecht.
2: Weet ik niet.
0: Maar volgens mij is dat het hele idee, dat het zo slecht is dat het heel leuk is. Ja.
1: Nou, het is wel goed gelukt.
0: Ja, dat is heel goed gelukt. Ja. Maar goed, al 20 jaar geleden, hè, scoorde hij daar een klein...
2: Ja.

0: samenwerking was dat destijds. True to your heart in de ochtendshow om 17 over 8. Goedemorgen. Jongens, er is groot showbiz nieuws.
1: Oh, wat dan?
0: Nou nee, er is weer een bekende Nederlander die een eigen real life soap gaat kijken.
2: Ah,
0: oh.
2: Vind ik toch altijd leuk.
0: Dat is heel leuk, want het is toch een kijkje in de keuken. Ja. En achter de schermen hoe het eraan toe gaat bij bijvoorbeeld een bekende ster thuis. In dit geval gaat het om Wolter Kroes. Dat heeft zijn manager afgelopen weekend bekendgemaakt. Maar ja, wat gaan we dan zien? Waar wordt het uitgezonden? Ja. Aan de telefoon, het leidend voorwoord zelf, Wolter Kroes. Wolter, goedemorgen.
3: Dag vrienden.
0: Ah. Goedemorgen.
2: Ja.
0: Nou, nou, nou, nou, nou, wat een nieuws.
4: Meneertje Kroes.
3: Goedemorgen, Florentien.
0: Ja, ja.
3: Ja, jongens, ik was zelf ook heel verbaasd.
0: Oh,
3: ik was zelf ook verbaasd.
2: Jij dacht niet erop dat 12 maanden een camera.
0: Wat zijn ze aan het doen?
3: Nee, tuurlijk wist ik dat het uiteindelijk wel ging gebeuren. Maar ik vond mezelf eigenlijk helemaal niet interessant genoeg voor een real-life soap. Althans, dat dacht ik.
2: Ja.
3: Ja, ja, totdat ik op een gegeven moment gebeld werd door mijn manager. Hij zei, Wol, er zijn 5 productiemaatschappijen die deze week gebeld hebben.
0: Nee, joh.
3: Dus ja, serieus. Om te praten over een real life. Dus ja, ik ga jullie in ieder geval 1 ding niet vertellen wie het uit gaat zenden nog.
0: Maar hoezo niet?
3: Want dat is echt, nee, dat mag ik echt nog niet vertellen, want dat is echt een streekgeheim. Maar dat maakt niet uit. Het wordt in ieder geval groot. Het wordt wel groot. Het wordt wel groot.
0: Maar gaat het achter de, is het er 1 voor de streamers of komt het echt op televisie?
3: Dat gaan jullie later zien, jongens. Dat gaan jullie zo meteen. Dat duurt niet zo heel lang meer, maar daar komen jullie wel
4: achter. Het gaat gewoon op Vierland-achtig iets.
3: Het komt in ieder geval op de buis. Dat kunnen jullie. Dat is wel heel leuk. Dat is wel heel leuk.
0: Hé, maar even. Alleen, zijn ze al begonnen met filmen dan, Wolter?
3: Nou, we hebben gisteren. Eigenlijk voor het eerst hebben we een paar uur gefilmd.
0: Ja?
3: Okay. En vandaag over precies een kwartier staat de crew weer helemaal voor de deur hier in het Noord-Hollandse Westzaan. En dan gaan we weer beginnen. Dus,
2: maar is ook even voor jouw gezin wel even een dingetje. Daar moet je toch ook met je gezin wel even over hebben. Van jongens, pa gaat een real life draaien.
3: Daar moeten we natuurlijk wel even goed over praten. Tuurlijk. En wat wel, wat niet. Maar ja, ik zei net al, ik vond mezelf niet zo interessant eigenlijk in eerste instantie, maar ja, als je een gezin hebt met 5 volwassen kinderen, want die jongste is nu ook 18, die allemaal best wel een heel leuk leven hebben en leuke dingen doen. Nou ja, de zanger, de vader, de presentator van de vriendenloterij, de duiker, de boterman, alles
2: bij elkaar bleek het
3: toch wel wat te filmen te zijn.
2: Meneertje, we zijn er weer bij.
3: Jongens, er was toch wel stof tot filmen blijkbaar.
0: Maar ik kan me voorstellen, ik bedoel, jij zegt er zijn 5 maatschappijen geweest die hebben zich gemeld. Er is iets van een proefopname geweest, dat kan niet anders.
2: Jullie hebben een bandje gedropt.
3: Ja, zeker. Nou, die videomaatschappij, althans, die maatschappij die het gaat filmen, productiemaatschappij, die is het ook geworden.
0: Ja.
3: En toen bleek dus dat zeg maar degene die het uit gaat zenden, de zender, wordt heel erg enthousiast.
0: Ja.
3: Want we hadden toen al het hele gezin bij elkaar, eventjes bij ons op kantoor. En toen zijn we toch over stag maar gegaan.
0: Wat leuk zeg.
3: Superleuk.
0: Hoe ver ga jij? Want er zijn van die soaps geweest waarbij het echt tot in de slaapkamer mensen gefilmd werd. Die zag je echt wakker worden en s'avonds ook het bed instappen. Gaat het bij jou ook zover?
3: Ik ga sowieso niet met mijn snorkel onder de douche op beeld. Dat kun je wel vast.
0: Gelukkig.
3: Dat gaat niet, want dan ben ik al mijn fans in 1 keer kwijt. Dat is niet de bedoeling.
0: Ja, of je krijgt een hoop bij, dat kan natuurlijk ook.
3: Weet je, de slaapkamer is toch ook niet zo heel interessant. Ja,
0: dat zeg jij nou, maar dat zegt wel iets over mensen. Hoe de slaapkamer erbij is.
2: Ja,
0: maar ik hoef verder niet te zien hoe je daar.
2: Je wil botten.
3: Nee,
0: je bent toch nieuwsgierig.
3: Het is wel echt thuis, echt hier binnen ook.
0: Ja.
3: Ze gaan wel het leven van Wolter Kroes met zijn gezin zien. Dat absoluut.
2: Hoe gaat die eten, de soap?
3: Ik zou het nog niet weten, maar ik kan me voorstellen dat het... jongens, hoor wat ik zeg.
0: Ja.
3: Het zouden bijvoorbeeld de Kroesjes kunnen zijn natuurlijk.
0: Ja, Kroesjes.
3: Ja.
0: Of Wolter op 6.
3: Ja, nee, dat denk ik niet.
2: Oh.
3: Dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Oh. Dat weet ik niet. Dat moet nog bedacht worden. Maar laten we beginnen met de Kroesjes.
0: De Kroesjes.
2: De Kroesjes.
0: Ja.
2: Dat is de werktitel.
0: Okay.
3: En we zijn allemaal levensgenieters. We houden allemaal van plezier en lol maken en gezelligheid. En buiten de artiest Wolter Kroes is natuurlijk ook gewoon het leven van Wolter Kroes er nog. Ja, en ja, het wordt wel gezellig. We zijn natuurlijk gek op Spanje. Ja. Dat zou ook nog kunnen. We gaan veel dingen doen, dus het wordt spannend.
0: En hoe lang ga je je laten volgen nu?
3: Nou, wel een paar maanden hoor.
0: Zo.
1: Echt?
3: Echt wel een paar maandjes is het. Zo. Voordat dus het allemaal op beeld staat.
0: Het duurt ook wel eventjes voordat we het kunnen zien, begrijp ik.
3: Nou, het ergens dit jaar al komt het op televisie, begrijp ik. Dus het is spannend.
2: Na de zomer.
3: Het is spannend.
0: Het komt op televisie.
3: Na de zomer. In ieder geval na de zomer. Ja.
0: Nou ja, we zijn heel erg benieuwd, Wolter.
2: En we hadden nu bedacht je platen draaien, maar omdat jij niet vertelt waar je het uit gaat zenden.
4: Dan gaan we gewoon iets van Gordon draaien.
3: Nou ja, luister, als jullie daar zin in hebben, mogen jullie dat voor mij doen. Ja. Als jullie nog maar wel even 10 keer Route Soleil pakken voor me.
0: Ja, uiteindelijk straf je jezelf ermee als je iets van Gordon opzet. Ja, ja dat heb je natuurlijk. Ja. Ja.
3: Nee hoor. Nou, ik moet zeggen, ik kwam hem van de week tegen bij Tros Muziekfeest.
4: Hij ziet er goed uit, hè?
2: Zo.
3: Hij zag er fantastisch uit.
0: Ja.
3: Ja.
4: Laat dat een aansporing zijn.
3: Ik moet nog even aan de bak. Ja, voor de show. Zullen we dat maar niet doen?
0: Nee, ik kijk er enorm naar uit, Wolter, naar jouw eigen serie.
2: Ja, ik ben wel benieuwd.
3: Dank je wel.
0: De cruises.
3: Dank je wel, jongen. De cruises.
0: Ja. Ja. Nou, we houden het in de gaten. Als er meer nieuws is, dan mag je natuurlijk melden. Want we zijn
3: dan ga ik me absoluut melden, jongens. Beloofd.
0: Super.
3: Oké.
0: Okay. Leuk je gesproken te hebben en een mooie ochtend.
3: Hey, de route is voorbij.
0: Maar daar word je vrolijk van, toch? Weer een single van Wolter Kruis. Binnenkort is te zien in zijn eigen reality-serie. Dit is Route du Soleil.

0: Ze roeten ze lei.
1: Ik ben erachter.
2: Heb je het al?
1: Ik heb het al...
3: Nee, ja, waar het uitgezonden wordt.
1: Ja, ja, ja.
2: De Real Life Soap van Walter Kroes.
1: Nou, we doen het een beetje hier. Maar het wordt TLC.
2: Oh, daar wordt het
3: TLC. TLC. Oh, dan wordt hij de opvolger van de Vrogertjes.
1: Juist.
3: Want die zijn naar Videoland verkast, toch?
2: Ja, dat klopt.
3: En die zitten natuurlijk met een gat.
1: Ja.
3: Maar is het niet zo dat dat soort televisiestations zoveel procent Nederlands product uit moeten zenden? Omdat het internationaal vanuit het buitenland is?
2: Het is wel zo'n soort quotum dat ze moeten halen.
3: Zoiets, toch?
2: Ja, dat dacht ik wel. Maar
1: ik vind het wel leuk, hoor. Ik zou best wel willen weten wat Kroes allemaal doet.
3: Ja, man.
2: Nou, volgens mij werd die soap van René Vroger daar, die werd echt heel goed bekeken.
3: Zeker.
2: Die haalde gewoon af en toe 500.000 kijkers. Maar leuk. Walter Kroes, dus jij zegt TLC.
3: TLC.
2: Heb jij gehoord in de wandelgangen?
1: Ja, dankjewel, Walter.
2: 4:09, het laatste nieuws zometeen van Florentien. Wat zit erin?
4: Ja, op diesel, benzine of elektrisch. Hoe weet goedkoopste uit richting het zuiden?
2: Dat is wel even interessant voor de prijsbewuste luisteraar. Dat zometeen hier.
5: Hey, hallo, Martijn en Julia hier. Uit het weekend van 538.
6: Vergeet niet te smeren, hè. Zonnebrand, aftersun.
5: Insectenspray, muggenmelk en je boterhammen voor onderweg.
6: Nou, ik smeer hem, hoor. Fijne zomer. Doei!
5: De zomer vier je samen met Radio 538.
6: En de 538 lekkerste zomerhits.
5: De zomer top 538. Vanmiddag vanaf 12 uur.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Alle verf super voordelig.
10: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
8: Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.

0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Odido, welkom bij de Versa.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ja, goedemorgen. Vanochtend in het zuiden volop zonnig. Elders zijn eerst nog wat wolken. Vanmiddag schijnt overal de zon. Het wordt een warme zomerdag met 23 graden op de Wadden tot 31 lokaal in het binnenland. Een overzicht van de files. Rick weet waar ze staan.
6: Begin op de A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel. 37 minuten vertraging. A16 Ridderkerk te Bresseplein. Bij het te Bresseplein 26. Pak even de jingle hand in eigen boezem er even bij.
5: Oh.
6: A73 Maasbach Nijmegen bij Tiglia. 25 minuten.
5: Heb je hem nu al nodig? Hè?
7: Ja. 538 Ochtendshow. Hand in eigen boezem.
6: Het wordt geen TLC.
5: Maar het wordt toch niet TLC waar het wordt uitgezonden. Maar hoe kwam je daarbij dan?
6: Ja, via een tipgever. Man met een regenjas.
8: Slechte tipgever. Ja, maar die tipgever heeft zelf gezegd, het is niet zo. Of heeft Kloes...
6: een kennis van de tipgever heeft gezegd dat het niet zo is.
5: Oké. Okay. Oh. Ja. Nou, dus bij deze trekken we dat weer.
8: Dan wordt het toch Videoland.
5: Maar er komt wel een real life soap rondom Wolter Koes.
6: Ja.
5: Oké, dan het nieuws. Want er is 8:45. Floortien, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Bewoners van een dorp bij Parijs zijn hun huizen uitgehaald vanwege een grote bosbrand. Het vuur heeft al veel natuur in de as gelegd en is nog steeds niet onder controle. Er zijn meerdere plusvliegtuigen ingezet ondertussen. Er is een massaclaim gestart tegen de koop nu betaal later dienst Klarna. Volgens een consumentenclub gaat het om leningen en moet er dus gecheckt worden of iemand die wel kan terugbetalen. Maar dat doet Klarna niet. En er zijn steeds meer zorgen over de aanhoudende droogte. Door de lage waterstanden mogen schepen minder lading meenemen. En op steeds meer plekken mogen boeren geen water meer gebruiken uit sloten en beken.
5: Ja, ik was douchen. Er is een watertekort dreigt, hè? Dat is echt wel een dingetje.
6: Houden jullie al aan de zeg maar, adviezen? Douche al korter.
5: Ik douche sowieso niet zo lang.
8: Nee.
5: Altijd een minuut of vijf. Dat is heel veel langer heb ik niet nodig.
6: Nee.
5: Ja, jij kan nog veel sneller. Jij kan het echt in een minuut, vertelde je van de week.
6: Ja, maar ik ben een stuk kleiner. ik vind lang douchen vind ik ook niet lekker.
5: Nee?
6: Nee, ik vind het niet lekker.
5: Nou, je kan wel eens onder de douche staan dat je denkt, ik heb eigenlijk geen zin om eronder uit te gaan.
6: Oh, ja.
9: Ja. Ja, de autovakantie wordt dit jaar door de gestegen energieprijzen duurder dan voorgaande jaren. Wie een retourtje Barcelona rijdt, is vooral met een elektrische auto duur uit als de laadsessies niet zorgvuldig worden gepland. Ja, wie met de auto van Utrecht naar Barcelona en terugrijdt, is met diesel €310 kwijt.
6: Zo?
9: Ja, met een benzineauto €365 duurder. En wie met een elektrische auto zonder abonnement laadt, moet €415 betalen.
5: Oh, wat grappig.
9: En met een abonnement kan dat wel enorm dalen naar €355.
5: Maar dan is het nog steeds de duurste manier van vervoeren met de elektrische auto.
6: Dat klopt geen reden.
9: Met abonnement is benzine het duurste.
5: Oh ja, wacht, 365, ja. Maar dat scheelt met elektrisch. Dat scheelt
9: bijna tientje. Niks.
5: Nee.
9: Nee, dat verwacht je toch niet.
5: En dan moet je dus echt nog je best doen om de goedkoopste laadpunten ertussenuit te pikken.
9: En het handigste is dus een kortlopend maandabonnement. De meeste mensen gaan niet langer dan een maand op vakantie. Moet je wel even goed die laadaanbieders checken wie het goedkoopste is. Want de prijzen verschillen enorm. Gordon dan onthulde dit weekend in RTL Boulevard dat hij na het stoppen van zijn ochtendshow op Radio 10 alweer druk is met nieuwe projecten.
8: Oh, wat leuk man.
9: Waaronder dus twee televisiedingen bij RTL.
5: Ja, dit is wel
9: grappig. RTL wist van niks.
8: Hoe kan dat nou?
9: In de Telegraaf zegt hij dat de interne communicatie gewoon niet helemaal optimaal is. Dus hij komt als gast in een bestaand programma.
8: Zou hij specialist worden, zo'n boulevardachtige setting?
5: Denk
8: of bij Renze als vaste...
5: Denk ik ook niet.
6: Wat dan?
10: Ja, ik denk dat hij...
8: Ja, wat dan?
10: Hij zit, denk ik, als kandidaat.
8: Of een panellid?
10: Hij zit waarschijnlijk in of de Verraders of de Perfecte Plaatje.
8: Oh, zoiets, ja.
10: Maar hij is gewoon gast. En hij roept nu van, ja, ik ben bij RTL, ben ik...
9: Ja. Maar, dan moet je eigenlijk niemand weten, omdat dat natuurlijk altijd...
8: Hij is meer kandidaat.
10: Dan ben je niet in dienst van RTL. Nee.
6: Ja, ik blijf erbij. Gorn is zo ontzettend ten goede veranderd.
10: Ja, maar jij hebt, je hebt een soort bondje nu met Gorn. Ja. Je hebt hem wel eens tegen in de sportschool.
6: Nee, maar hij... Met wie heeft hij de laatste tijd ruzie gemaakt? Met bijna niemand.
8: Nee, hij is wel rustig.
6: Hij ziet er onwijs goed uit.
9: Ja, en ik ben hem ook al een paar keer tegengekomen. Hij is echt...
6: Hij is super. Hij is eigenlijk zoals we hem vroeger kenden.
10: Ja, ja.
6: Hij is natuurlijk een tijdje een beetje van het padje af geweest.
10: Ja.
6: Maar hij is gewoon echt weer de ouderwetse, zoals je hem het liefst ziet. Alleen, hij heeft zijn imago natuurlijk nu een beetje tegen.
10: Ja, maar jij zegt, geef hem nog een kans.
6: Ja, 100%.
9: Nou, ja, hij gaat nu eerst even zijn Air Miles...
8: Ik zag hem in het vliegtuig zitten.
9: Hij gaat
8: op zijn Instagram vanochtend.
9: Griekenland, Seoul, Singapore, Bangkok, Malediven.
8: Zo.
6: Nou, daar zijn we
8: dat gaat hij allemaal in één keer doen?
9: Nou, ik weet niet of één, maar de komende maanden in ieder geval. Dus voorlopig zien we hem nog even niet, maar daarna dus per tel. En er is weer een schilderij opgedoken uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het werk lag dus jarenlang in een Amsterdamse kelder. De man die het dus in bezit had, die zegt in de Telegraaf dat hij het dus ongeveer 30, 20 jaar geleden bij het huisvuil op straat gewoon gevonden heeft.
6: Oh.
9: En dat vond hij zonde, dus hij heeft het gewoon mee naar huis genomen. En nu blijkt het dus heel veel waard te zijn.
10: Ja, ja. Was die Arthur Brand weer hierbij betrokken? Dat zal haast wel, toch?
6: Dat was die
10: kunstdetective.
6: Ja.
10: Ik moet wel altijd om hem lachen. Er is op de een of andere manier, maar hij heeft altijd wel de echte grote kunstwerken. Die weet hij dan toch altijd weer te achterhalen.
8: Maar zou je uiteindelijk ervoor kiezen om toch dit kunstwerk voor een paar ton of miljoen te verkopen? Of zou je er toch denken, ik hou het? Zou je liever het geld willen hebben of dat prentje aan de muur?
6: De poet.
10: Ja, ik denk toch ook het geld.
8: Maar ja, in de loop der jaren, het wordt alleen maar meer waard.
6: Jawel.
10: Ja, maar je kan ook denken, ik verkoop het aan een of een verzamelaar of een museum. Die worden er echt blij van.
8: Ja.
10: Die weten ook wat de waarde ervan is. En dan kan ik er leuke dingen van doen.
8: Want hoeveel was het waard?
9: Ja, maar in dit geval gaat het terug naar de nabestaanden van die goudsteen.
8: Nee,
9: Ik weet het niet.
8: Je hoort natuurlijk wel vaker dat de bekende kunst en kids, dat je hebt iets op zolder en dat blijkt 1,2 miljoen waard te zijn. Ja. En dat heb je ergens op een rommelmarkt gekocht. Dan ben ik toch benieuwd wat je ermee zou doen. Of je het uiteindelijk voor de cash zou gaan. Of dat je denkt, nou, ik bewaar het. Is een,
10: hangt er misschien ook
8: wordt
10: van
8: alleen maar meer,
9: wat
8: maar
9: zou
10: of
9: jij
10: het een
9: doen
10: familiestuk
9: dan,
10: is.
9: Niels?
8: Ik vind het... ik zou het uiteindelijk denk ik wel verkopen. Omdat je dan je kinderen de poed na kan laten. Maar ja, echt lastig.
9: Hangt er ook vanaf hoe mooi het is.
8: En ik zou alleen maar denken, ja, de volgende krijgt er nog meer voor. Snap je? Het wordt uiteindelijk...
10: Maar het is ook een hoop gezeik, hoor, zo'n schilder. Want je moet het verzekeren.
9: Ja, en bang voor inbrekers.
10: En je moet het ook een keer schoon laten maken nog. Dat kost ook een vermogen.
8: Ja, verkopen. Laten... Weg ermee.
10: Ja, weg
8: geld harken.
10: Flo, dankjewel. 10 over 8:30. De ochtendshow met Sander. Homewrecker.

0: Ja, Paradis en Be My Baby bij 538. Het is 14 minuten voor 9 uur in deze ochtendshow. Goedemorgen. Ja, het is groot nieuws vanochtend. In diverse kranten wordt erover gerept. Even serieus, een van de opvallendste acts van vorig jaar. Doordat zij een gigantische hit scoorde met het liedje Baila de Gasolina.
1: Dat was de zomer, toch?
0: Absoluut. Dat kun je wel stellen. Ja. Die zijn dit jaar uitgenodigd door de organisatie van de Zwarte Cross om daar lekker op te treden. Met één restrictie. Een kleine voorwaarde die werd gesteld. Hun grote hit, Baila de Gasolina, mag niet worden gespeeld tijdens dat optreden.
2: Hè?
0: Ja.
2: Hè?
0: Aan de telefoon hebben wij Stefan Visser. Hij is van Even Serieus. Ja. Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Wat gaan jullie dan doen?
3: Nou, wij hebben altijd alle DJ-act. En wij stonden al voordat we Baila de Gasolina überhaupt hadden gemaakt op de Zwarte Cross. Dus we gaan een andere plaat spelen.
0: Maar Stefan, om even jullie bandnaam maar te gaan te gooien, even serieus. Hoe kan je nou, iemand uitnodigen die zo'n gigantische hit heeft gescoord zoals jullie dat hebben gedaan en vervolgens vragen, doe die maar niet?
3: Ja, die vraag zouden we eigenlijk aan de Zwarte Cross moeten stellen. Maar wij hebben gewoon de mail gehad met verzoek, of eigenlijk verzoek, niet eens verzoek, niet spelen. Anders trekken we de stekker eruit.
1: Maar dan zeg je toch, joh, gaan niet.
2: Ja, stekker,
1: we komen niet.
3: Ja, dat snap ik die vraag. Ja. Dat snap ik echt die vraag. Alleen, voor ons is de Zwarte Cross echt een hoogtepunt. Echt een optreden waar we al een hele tijd naar uitkijken. Ja. De Zwarte Cross zaterdagavond is gewoon echt een fantastische plek. En iets waar wij gewoon heel graag willen staan. En proberen we toch met het team straks te verzinnen waarom we... Of wat we wel gaan doen, maar vooralsnog geen Baila de Gasolina.
2: Maar doen ze dat bij elke act? Dat ze zeggen, joh, jullie grootste act.
1: Bluff, leuk dat jullie komen spelen. Maar Zoutelanden.
2: Zoutelanden, doen we even niet.
0: Liever niet, vinden we niet zo leuk. Maar weet je überhaupt wat de reden is dat jullie hem niet mogen spelen?
3: Nou, ze zeggen inderdaad dat te veel personeel niet wil werken als hij gespeeld wordt.
2: Nou, wat onzin.
0: Maar dit is toch eigenlijk gewoon censuur? Ik bedoel, jullie zijn muzikanten. Jullie hebben je ziel en zaligheid in dat liedje gelegd. Tenminste, daar ga ik een beetje van uit. En vervolgens is er iemand die zegt, ja, er zijn een paar mensen die vinden het hier niet leuk om te horen, dus speel het maar niet.
3: Nou, ik weet niet of je ooit naar de tekst geluisterd hebt, maar echt ziel en zaligheid is wel iets anders. Zaligheid is dan de mayonaise misschien, maar... Nee, kijk, terecht dat je dat zegt, hè. Ik bedoel, wij willen hem ook heel graag spelen. En wat ons betreft moeten we het ook gewoon doen, hè. Dus wij hopen echt nog met de Zwarte Cross in gesprek te komen. Maar
1: weet je wat ik denk? Even je onderbreken. Ik denk dat jullie onder één hoedje spelen met elkaar. Ja. Zowel even serieus als de Zwarte Cross. Dit is gewoon... Zwarte Cross, een hele slimme organisatie.
0: Ja,
1: die hebben altijd leuke, grappige, ludieke acties.
0: Vorige week al met die grasmaaiers natuurlijk. Was ook hartstikke
1: jullie
0: grappig.
1: Jullie zijn gewoon geboekt door de Zwarte Cross. Dus als je in gesprek wil met ze, pak je je telefoon, had je al lang dit gesprek kunnen voeren.
3: Ja, nou zeker. En dit gesprek willen wij ook voeren. Alleen tot nu toe gewoon niet degene die wij moeten spreken.
1: Is niet waar. Joh. Is niet waar.
3: Nee. En vervolgens gaat gewoon de accreditatie door. En we krijgen alles binnen om zaterdag te optreden te doen.
1: Ik zeg,
3: dat is ongelooflijk.
1: Nee, dit is de band onder één hoedje.
2: Ja, de band.
1: En dit is gewoon zo.
3: Ja, wat we zo, jongens.
1: Zeg, geef het nou gewoon toe. Het is een opzetje.
3: Nee, ik moet zeggen, eerlijk, vanuit onze kant geen grap. Wij hebben de mail gehad en daar hebben wij naar gehandeld. Dus in zoverre wisten wij ook niet. Wij hebben het statement naar buiten gebracht omdat we wilden laten weten aan de mensen die daar dadelijk staan dat wij het niet gaan spelen.
0: Ja.
3: Op verzoek van de Zwarte Cross. En niet dat wij dat
1: maar
3: zelf
1: denk
3: bedenken.
1: Nou serieus, Suzanne en Freek worden geboekt en zij zeggen, jongens, jullie mogen
2: goud
1: niet doen. Dan... Denk je nou echt dat doet een organisatie, doet dat niet?
2: Nee, die doet dat niet.
3: Nee, maar laat ik zo zeggen, Suzanne en Freek kunnen misschien iets meer eisen dan de jongens van FC.
1: Nou, dat denk ik niet.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nou ja, jullie worden geboekt omdat iedereen die grote hit Baila de Gasolina wil horen, toch?
2: Je stelt eigenlijk iedereen teleur.
3: Nou ja, precies. En daarvoor hebben wij ook naar buiten gebracht. Jongens, we gaan hem niet spelen op zoek van de Zwarte Cross. Wij willen hem graag doen.
0: Ja.
3: En we hopen echt dat ze zaterdagavond zeggen, jongens... geen probleem, lekker spelen. Hier heb je extra confetti en maak er een feestje van. Daar hopen we nog steeds.
1: Laatste liedje is gewoon Baila, niks aan de hand.
0: Hey, en dan trekken ze toch halverwege de stekker eruit. Nou, heb je niet al gedaan?
1: Ja, dat
0: ze
1: niet.
0: Nee, natuurlijk doen ze dat niet.
1: Het is onder één hoedje.
0: Ja, dat is een publiciteit. Nou, we hebben het er wel over, dus het werkt.
3: Ja, nou ja, vanuit onze kant in ieder geval niet. Dus als dit vanuit de Zwarte Cross een stunt is, dan doen ze het onwijs goed. Ik word de hele dag platgebeld.
1: Ja, precies.
3: Dan hebben wij er straks heel veel tijd in zitten. En dan gaan we alsnog spelen.
1: Nou ja, dan zou ik zeggen, van beloof dan hier plechtig dat jullie het ook daadwerkelijk niet gaan spelen zaterdag.
3: Als wij geen ander bericht krijgen, spelen wij hem zaterdag niet.
4: Ja.
1: Nee, ja maar.
3: Dus als zij zeggen straks, hé jongens, we hebben er alleen maar gezegd mee, lekker spelen. Ja, dan gaan we ervoor natuurlijk. Ja. Ons doel is om hem te spelen, hè jongens.
0: Ja, nee, tuurlijk. Dat snap ik. Stefan, ik weet nog niet wat ik ervan moet vinden. Ik heb ook een beetje het idee dat wij ook een beetje
1: in de maling worden. We worden enorm in de maling genomen.
2: We worden voor het karretje gespannen. Ja.
1: Nou, bij de neus. Bij de neus.
3: Ik hoop echt dat het een grapje is.
0: Nou, Stefan, ik vond het wel leuk je gesproken te hebben.
1: Goeie grap, eerlijk is eerlijk. Ja. Stunt is goed gelukt.
0: Veel plezier, hè, komend weekend.
3: Ja. En we houden hier op het oogje, jongens.
0: Mogen wij hem wel draaien, eigenlijk, van de Zwarte Cross?
1: Nee, van onze directie mag het niet.
0: Jawel, we draaien wel even, toch? Ik vind het
1: een beetje extra confetti.
0: Ja, daarom. Stefan, mooie dag, man.
3: Hoi.
0: Stefan Visser, hij is van Even Serieus. En dit liedje, ja, precies.

0: Saluna, even serieus. Ja, er gaat natuurlijk gewoon een hele zaal vol. Die gaat dit liedje natuurlijk gewoon drie kwartier lang inzetten. Bij elke noot die ze spelen gaan ze dit zingen.
1: Ja. Dit is de grootste hit. Hier ontploft de Zwarte Cross bij.
0: Ja.
1: Dus, nee, is goed bedacht. Eerlijk is eerlijk.
0: Ja, leuke stunt.
1: Leuke stunt.
0: Zometeen spelen wij begin de dag met een mooi bedrag. En dat betekent dat je zometeen dus €538 kunt winnen. Als jij met ons meeraadt van wie de stem vandaag is. Ik denk niet dat die heel lastig is.
2: Oh. Ik kwel mezelf dus elke dag met Trump-nieuws.
0: Ja.
3: Ja, makkelijk.
0: Ja. Ja, is heel makkelijk, toch? Ja. Straks spelen we om dat geld €538.
4: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
5: En vrijdagavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
4: Luister deze week naar 538.
5: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
6: Houd jouw feeling tonight.
5: The Weeknd.
4: Live.
5: Alle info 538.nl.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
9: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
14: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
15: hoi,
14: of binnenkort vertrekt,
16: adios.
14: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
15: Fijne vakantie.
17: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3.000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: 538 Nieuws.
6: 9 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Langs de A50 is vannacht een auto de shop van een tankstation binnengereden bij Gelderse Heteren. De man en vrouw in de auto zijn gecheckt door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. En ook in de shop zelf bleef iedereen ongedeerd. De auto kon niet stoppen, de cruise control bleef hangen. De grote bosbrand bij Parijs zorgt voor steeds meer problemen. Inmiddels zijn zo'n 400 mensen geëvacueerd en is een deel van de snelweg A6 naar Zuid-Frankrijk afgesloten. Dat is een populaire route voor vakantiegangers. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Acteur Sam Neill is overleden. We kennen hem vooral van de iconische dino-film Jurassic Park. Daarin speelde hij de rol van Dr. Alan Grant. Eerder dit jaar werd Sam Neill nog na een succesvolle behandeling kankervrij verklaard. Zijn dood komt daarom toch nog onverwacht. Sam Neill was 78 jaar. Gaan we naar het weer. De dag begint op sommige plekken een beetje bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
8: Dankjewel Flo. Files dan. Rick weet waar. Begin op de A2 Eindhoven Maastricht bij Kerensheide. 18 minuten vertraging. Dan de A2 Den Bosch Utrecht bij Empelbrug 45. En de laatste is de N62 Borselen Gent bij de Westerschelde-tunnel. De vertraging 19 minuten.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
15: laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja,
14: dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: 538. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Week.

0: verkeerde been je bed uit. Met de goede ochtendshow je dag in.
1: De 538 Ochtendshow.
0: Radio 538.

0: Enough is enough.
1: Genoeg is genoeg.
2: Dat is inderdaad fijn dat jij de vertaling af en toe doet.
3: Wanneer heb jij voor het laatst gehad dat je op mezelf... Nou, genoeg is genoeg.
2: Oeh, ja, jeetje. Ik denk elke
4: vrijdagavond.
2: Avond.
4: Ja, zaterdagavond.
3: Moet je niet... Nou ja.
4: Maar jij was nog bij Yves Berendsen gisteren.
2: Gisteren, ja.
4: Was het leuk in de tuin van Pleisterdijk?
2: Ja, dat was leuk.
4: Ach, gezellig.
2: Ja, ik was donderdag bij Nile Rodgers, wat echt fantastisch was. En Nile speelt alleen maar hits.
4: Ja.
2: En, want die heeft gewoon echt ontzettend veel van die muziek gemaakt. En dan merk je wel dat hij de mensen aardig meekrijgt. Maar Yves is overtreffende trap. Het is niet normaal wat daar gebeurt.
3: Ja, hè?
2: Ja.
4: Maar doet hij alleen van zichzelf of doet hij ook nog
2: Hij heeft
4: gasten erbij?
2: Een Robbie Williams medley heeft hij.
3: Oh, okay. Leuk.
2: Die doet hij nog eventjes. Hij doet een Italiaans liedje tussendoor. Maar over het algemeen wel liedjes van zichzelf. Maar het verbaast mij echt hoeveel mensen woordelijk bijna elke plaat van Yves Berendsen mee kunnen zien.
3: Ja, grappig.
2: Ja.
3: Is het allemaal uitverkocht? Hoeveel mensen
2: het was helemaal vol. Ja, er kwam 5000 man in.
3: Nou ja,
2: er zat ook 5000 man in. Dus ik zag het op. Ik zeg, joh, ik zie allemaal lege plekken op de tribune. Ja, hoorde ik van de organisator. Dat komt iedereen die daar zat, die is
4: gaan staan.
2: Die is gaan staan. Die zijn allemaal de vloer opgelopen. Want dat is veel leuker.
3: Ja, is ook zo.
2: Ja, dus mij, dat was echt
4: een
2: wel
4: een gezellig avondje.
2: Was echt een leuke avond.
3: Leuk. Maar jij gaat bijna elke avond erheen? Of?
2: Ik heb er nu 3 keer ben ik geweest.
4: Is nu klaar, toch?
2: Vanavond, Suzanne en Freek nog.
4: Ah, oké. Okay.
2: Ja, ook volle bak. Ja, dit is ook uitverkocht. Ja. Maar het is wel leuk hoor, dat Royal
4: sfeertje.
2: Park.
4: Het is een beetje festivaletje met voetdrukjes. Ja.
2: Maar er hangt een hele relaxte sfeer. Ja. Dat is, iedereen zit daar lekker. En die...
3: Mag je ook het paleis in, of niet?
4: Ik ben wel, ligt onder de mat, hè?
2: Ik ben het paleis wel in geweest zondagavond. Er is ook een radiostudiootje. Dus een van de organisatoren zei: vind je het even leuk om bij de radiostudio te kijken?
3: Ja, tuurlijk vind ik het leuk.
2: Maar dan moet je een hele lange weg door allemaal ondergrondse gangen naar dat studiootje. En dan ga je ook door de personeelskeuken en opslagplaatsen. Waar dus gewoon echt nog spullen van de Oranjes liggen. Ze hebben niet alles meegenomen.
4: Maar dat paleis is verkocht, toch? Aan een ontwikkelaar?
2: Ja, een partij die heeft gezegd van nou, we gaan er mooie dingen mee doen.
4: Maar ja, er gebeurt vrij weinig volgens mij.
2: Ik wou zeggen, ze doen vast mooie dingen, maar opknappen hoort daar niet bij. Want het is echt vergaan glorie.
3: Het is echt vergaan glorie.
2: Ja, dus je schrikt je te barst als je er binnen loopt.
4: Ik denk dat daar geen label A op zit.
2: Nee.
4: Dat je daar niet, dat je gewoon op de E-categorie zit.
2: Maar de verf bladdert eraf, er zitten barsten in de ramen, het behang komt van de muur.
3: Maar ik denk dat je echt een godsvermogen kwijt bent als je dat moet verven.
2: Ja, nou je zit alleen om met er moet gestookt worden. Zo'n pand, als je het niet stookt, dan vergaat het echt binnen een paar jaar.
4: Je moet het warm houden, echt waar?
2: Ja, ik geloof minimaal 16 of 17 graden moet het zijn daarbinnen. En dat is in de zomer geen probleem, maar in de winter is dat wel echt een ding.
4: En als je het nu koopt, moet je het natuurlijk helemaal naar vandaag de dag. Er moet een warmtepompje in, er moet een zonnepaneeltje op. Noem maar op.
2: Ik zou nog even een keer nadenken voordat je het aangaat.
4: Ik zou denken dat platgooien goedkoper is.
2: Het is een rijksmonument.
3: Echt zonde.
2: Je kan het niet zomaar plat schuiven.
4: Ik kan toch nabouwen.
2: Ietsje kleiner.
4: Nee, ja.
2: Nee, je zou hier een fantastisch hotel van kunnen maken.
4: Je bent het niet terug te verdienen.
3: Ja, nou, een hotel, jawel, man.
2: Ja, dat denk ik wel. Of een of ander wellness ding. Of er is vast wel iets te bedenken waarop je terug kan...
3: Een bordeel.
2: Bordeel.
3: Maar dat was het al, hè.
2: Wij spelen begin de dag met een mooi bedrag. Wij hebben deze stem. Ik ga hem 1 keer laten horen.
3: Oh ja.
2: Hij is echt makkelijk.
4: Het is zo'n inkop.
2: Dus we doen hem 1 keer en daarna laten we hem niet meer horen.
5: Ik kwel mezelf dus elke dag met Trump nieuws.
2: Veel te makkelijk, maar via 0909-30538 mag je meespelen. Dus 0909-30538. En dan maak je kans op 538 euro.

0: Since You've Been Gone van Kelly Clarkson in de 538 ochtendshow. Wij spelen begin de dag met een mooi bedrag. Normaal gesproken is dat best lastig. Maar vandaag hebben we een makkelijke stem, zo vinden we zelf. Dit is die stem.
1: Ik kwel mezelf dus elke dag met Trump nieuws.
0: We spelen om een lekker geldbedrag van 538 euro. En wie gaat er met dat

0: En is het Jonja?
1: Jonja,
0: goedemorgen in de starthouding om gewoon even een lekker geldbedrag te incasseren. Want jij weet wie het is, hè?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Nou, kom maar door.
1: Ik denk minister Sophie, vrouw van Annie van der Meijden.
0: De vrouw van,
2: ja.
0: Oh ja, Melissa.
2: Oh ja.
0: De vrouw van Andy.
1: Ja,
2: even klinkt wel die hezigheid.
0: Ja,
2: zij.
0: Die heeft dat ja. Ook.
3: Ik kwel mezelf dus elke dag met Trump nieuws.
0: Jonja, het is niet goed.
1: Ah, jammer.
0: Ja. Nou, dat is ook wel spijtig. Ik dacht dat hij heel goed te doen was. Fons, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou,
4: zeg jij... er al wel druk op, hè? Want jullie zeggen dat het makkelijk is.
0: Ja, hij is er ook makkelijk. Of valt het toch een beetje tegen?
4: Ik denk Roxanne Hazes.
0: Roxanne Hazes?
4: Ja.
3: Ik kwel mezelf dus elke dag met Trump-nieuws.
0: Is ook niet goed.
4: Jammer, jammer.
0: Ja, sorry, Fons.
4: Maar niet uit, helaas.
0: Ongelooflijk dit. Ramona, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hebben we hem dan toch... ik denk dat we dat wij hem makkelijk vonden, maar onze luisteraar is toch blijkbaar net wat lastiger. Of vond jij hem wel makkelijk?
5: Ik denk dat ik hem wel makkelijk vind.
0: Oh, wie is het dan volgens jou?
5: Ik denk Katja Schuurman.
0: Katja Schuurman.
3: Ik kwel mezelf dus elke dag met Trump-nieuws.
0: Ja! Tuurlijk is het Katja Schuurman.
5: Tuurlijk, geen twijfel over mogelijk.
0: Er is voor jou gedraaid.
5: Yes.
0: Altijd spannend wat er uit gaat komen.
6: Ja, dit gaat goed.
0: Oh.
5: Oh.
6: Het ging bijna nou, goed. Ja, 125 jongens. Euro is het.
5: 125?
6: Ja.
5: Oh, nou dat is toch hartstikke goed?
2: Ja.
0: Dat is, daar kan je leuke dingen van doen, toch?
5: Gaan we zeker doen, ja.
0: Ja, we zijn altijd nieuwsgierig waar het geld dan aan op wordt gemaakt.
5: Nou, we zijn onderweg naar de Efteling, dus ik gok dat we over een half uur bluff zijn.
2: Ja. Ja. Nou, dat houdt ruim aan. We parkeren daar niet dan.
0: Maar het is wel leuk toch, de Efteling?
2: Ja, maar het
5: is hartstikke leuk.
2: Het is wel duur.
0: Ja, het is duur. Alles is duur.
2: Maar je krijgt er wel waar voor je.
0: Ik wou zeggen, je hebt wel echt een hele leuke dag.
2: Ja.
0: Want je bent met de kids dan, denk ik.
5: Zeker, en mijn man.
0: Nou.
2: Zouden zij nog daar maatregelen nemen voor mensen die daar in de rij staan? Ik weet wel, bijvoorbeeld bij Walibi hadden ze op een gegeven moment, toen het zo warm was, een soort afdakkertjes gemaakt.
0: Oh ja.
2: Want je staat
5: ik heb geen idee. We wachten vandaag.
2: Ja, laat het even weten als je geweest bent. Ja. Ja.
5: Is goed.
0: Nou, heel veel plezier Ramona in de Efteling.
5: Dank
0: vandaag.
5: Je.
0: En toch een stukje tegemoetkoming in de kosten van 125 euro.
5: Hartstikke fijn, dank jullie wel.
0: Hoi, Ramona wint hier 125 euro. In begin de dag met een mooi bedrag. En ondertussen klinken de zoete klanken van deze gigahit van Bruno Mars. Risk It All in de ochtendshow.

0: Earth, Risk It All bij 538 in de ochtendshow met de Bouwstraat zo dadelijk hier in het vervolg.
1: Ja,
0: dat is leuk, hè? Muziek van Toto staat voor je klaar. En later vandaag, wel even goed om nog even te benoemen, hoor je de zomertop 538.
1: Ja, ja.
0: Gaat vanaf 12 uur vanmiddag gaat die van start.
1: Tot vanavond heel laat.
0: Ja, 10 uur vanavond. Lekker, en dan bouwen we dat zo de hele week door. En vrijdag rond 6 uur dan hoor je de ontknoping.
2: Ja, hallo Edwin Evers hier.

0: De Zomer Top 538. Vanmiddag vanaf 12 uur.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
3: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Hey, jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien. Niet dat eeuwige wachten op de groep. En er is geen zoektocht naar die vriend links voor. Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomer

0: als je daar nieuwe vrienden maakt. Geen plus één, kom alleen. Alle info op 538.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatje.
4: Met 20

0: countrydiscounter.nl.
1: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Ja, goedemorgen. Vanochtend in het zuiden volop zon. Elders kan de dag wat bewolkt starten, maar dat komt helemaal goed. De zon komt er overal bij en de temperatuur die stijgt 23 à 26 graden op de Wadden. En lokaal in het binnenland 31 graden vandaag. En dan de files waarvan Rick weet waar ze staan.
14: Begin op de A2 Sint-Michiels-Gestel, knooppunt Empel. Bij Empel 21 minuten vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht bij Empelbrug 19. En de laatste is de A76 Geleen-Keulen bij Duitsland 18 minuten.
13: Het is 3:30, de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Artsen zien steeds meer jongeren met gezondheidsklachten door vapen. Dit jaar zijn al net zoveel ernstige gevallen gemeld als in heel 24 en 25, meldt RTL. 1 op de 5 houdt blijvende klachten over aan vapen. Een ravage bij een pompstation langs de A50 bij het Gelderse Heteren. Daar is vannacht een auto de tankshop binnengereden. Heel veel schade, maar niemand raakte gewond. En de populaire koop nu betaal later dienst Klarna heeft een massaclaim aan de broek. Een consumentenclub eist €500 miljard. Ze zeggen dat Klarna leningen aanbiedt en zich daarbij niet aan de regels houdt.
13: Ja, je hoeft niks in te vullen, toch, als je Klarna aan het doet?
15: Nee, zo makkelijk.
13: Ja. Dankjewel, Flo, voor dit moment. Het is 3:30 met Toto.
16: Proces.

0: Magnetic in de 538 ochtendshow. Even benieuwd, Florentien, hoe is het met Billy?
1: Ja, met Billy hond. Zelf gaat het heel erg goed wel.
2: Oh. En met Emiel?
1: Ja. Nou ja, laat ik beginnen met Billy. Billy luistert een stuk beter. En hij kan, hij gaat aan de riem wandelen. Dus als voor zo'n. Ja, hij is nu 1 week bij ons. Vind ik best knap al dat hij dat doet. En hij is nog niet helemaal zindelijk. Dus, maar dat begint wel te komen.
0: Ik zag een filmpje bij Billy op zijn Instagram-pagina. Billy is overigens het nieuwe hondje van Florentien.
2: Ja,
0: een toypoedel.
2: Niet de partner.
0: Nee. Maar dat jij heel trots was dat hij een. Hij had gepoept op straat.
1: Oh. Ja. Ja, daarna is het wel weer misgegaan. Maar...
0: Heb je het opgeruimd?
1: Natuurlijk.
0: Ja, dat zie je,
1: ja, dat
0: niet, op, zie je niet op het filmpje.
1: Net van die zakjes.
0: Ja, nee, ja, dat weten we.
1: Ja, dus dat was de eerste keer dat hij echt op straat... Nou, überhaupt is dat knap dat een puppy al zo snel aan de riem...
2: Maar praat je ook tegen een puppy als tegen een klein kind?
1: Goed zo,
2: goed zo, Billy.
1: Heel triest.
2: Is dat het?
1: Maar, ja,
2: oké. Okay.
1: Billy, ja, dat doe je dan wel.
2: Ja. Ja, nee, hebben we de audio bij dat filmpje of niet? Dan hoor je dat ook.
1: Nee.
2: Ik heb het niet gezien, maar...
0: Het blijft toch bijzonder dat je een scheidende hond gaat zitten filmen. Ja. Dat blijft toch iets geks.
2: Ja.
1: Dat is gek.
0: Het is ook altijd heel leuk als je hondeneigenaren, als je die ziet kijken naar de hond die...
3: Gaan ze meedoen, hè?
0: Dan gaan ze meedoen, ja.
3: Yo, ze gaan meepersen.
0: Ja, het is heel grappig om te zien.
2: Maar als hond zit je ook... Het is natuurlijk al raarder dat je als hond moet kakken op straat waar iedereen bij zit. En dan ga je ook nog...
3: Beetje privacy is de hond.
2: Word je ook nog gefilmd door je baas. Ja. Dan moet die hond toch ook denken,
1: ja... Het is wel zo dat je niet moet weglopen bij een hond als hij aan het poepen is. Want dat is, hij kan even niks. Dus hij als bescherming.
0: Ah, oké.
1: Is het beter dat je een beetje in de buurt blijft... Ja. Dus nou ja, dat ik een film, dat heeft hij natuurlijk helemaal niet in de gaten.
2: Ja, dat vraag ik me af.
1: Nee joh, dat
2: heeft Billy in verband met de AVG akkoord. Die wordt maar gewoon exposed op een of ander Instagram accountje. Maar...
1: Dat merkt hem nog niet. Maar weet jij, en Emiel, ja, hij vindt het natuurlijk niet leuk dat nu alle aandacht naar Billy gaat.
2: Oh, maar jullie waren een weekend weg.
1: Nou, we zijn er eigenlijk maar 1 dag weg geweest.
2: Ja, maar wat is er met dat beest gebeurd?
1: Nou, we konden kiezen, we kunnen hem meenemen. Maar omdat hij nog zo jong is, dachten we van... Nou, de dochter van Emiel, die kwam thuis dat dagje en die heeft op hem gepast. Zodat hij in zijn eigen omgeving kon blijven. Lekker rustig, hij is helemaal tot rust gekomen.
0: En ging dat goed?
1: Ja, dat ging hartstikke goed.
0: Dus het is eigenlijk alleen Emiel met wie die een beetje, als ik het zo
2: overhoop ligt.
1: Nou, hij ligt niet overhoop met Emiel.
2: Nee, het is voor Emiel natuurlijk een enorme territorium.
1: Ja.
2: Ik bedoel, die
1: want hij zat gisteren te klagen, Emiel. Van ja, je zit de hele tijd boven Billy en hem te kriebelen. Terwijl,
0: ik wil ook kriebel iemand worden.
1: Ja. En ik kriebel Emiel normaal altijd op zijn rug.
2: Okay.
1: En dan zit ik aan hem en we zijn kleverig. Maar
3: hij gaat
1: alle aandacht naar Billy.
2: Ach.
1: Dat vindt hij niet zo leuk.
3: Zou ik...
2: Nee, maar goed. Maar
1: dat komt vast goed.
2: Ja. Moeten we daar nog naar een soort mediator?
1: Nee, nog niet.
2: Oké.
0: Okay. Maar ik denk wel, dit kan echt wicht tussen jullie drijven.
1: Ja, hij vindt dit al, dit had hij niet verwacht.
0: Nee.
1: Hij zei gisteren echt van, ja, ik vind het niet zo leuk dat jij nu weer de hele tijd bij Billy zit. Ik ben hier. Maar goed, dat komt vast goed.
0: Als hij maar geen gekke dingen gaat doen dan straks. Dat hij opeens belt van, nou, ik snap er niks van, Billy is weg.
1: Nee,
4: pas tweede kerstdag.
1: Zo hard is het niet.
4: 2026.
3: Maar ik houd hem.
0: Maar goed, het gaat goed met Billy. Dat is fijn om te horen.
1: Ja,
0: je kan hem volgen, stel dat je geïnteresseerd bent. Hè?
1: Ja.
0: Toypoedel Billy, hij heeft een Instagram-account. Dan kun je een beetje filmpjes bekijken van een scheidende hond. Ja. Lady Gaga, Bradley Cooper.

ze hebben heel veel legendarische liedjes afgeleverd al, maar dit is misschien wel de grootste hit van Coldplay. Viva la vida in de ochtendshow om 10 voor 10 met Ed Sheeran en Martin Garrix nu samen. Stay.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Wij zijn bijna rond als het gaat om de ochtendshow. Maar niet voordat we natuurlijk de vragen die vanochtend zijn binnengekomen even behandeld hebben.
1: De 538 Ochtendshow, Service Desk.
0: En of en aanmerkingen op het programma. Even kijken hoor, ik zie hier een berichtje binnenkomen van Mick. Die zegt, vorig jaar of een jaar of twee geleden hadden jullie een top 5 van foute uitspraken. En daar zat onder andere de term kids bij. Tim zegt dat altijd, net weer toen het over de Efteling ging. Groeten van Mick, vaste luisteraar.
2: Oh.
0: Ja, we hadden toen zo'n dingen die je eigenlijk niet meer kan zeggen. Die, okay. Die een beetje fout zijn.
3: Je moest kinderen zeggen.
0: Ja, ik zeg denk ik altijd kids, ja. Of, ja. Dus als het zo uitkomt.
3: Het is ook handig, makkelijk. Kids.
0: Ja, het is een berichtje binnenkomen van Mick. Die zegt, vorig jaar of een jaar of twee geleden hadden jullie een top 5 van foute uitspraken. En daar zat onder andere de term kids bij. Tim zegt dat altijd. Net weer toen het over de Efteling ging. Groeten van Mick, vaste luisteraar. Oh.

0: zijn meer lettergrepen. Ja. Maar Mick, dankjewel. Goed dat je het opgevallen is. Even kijken hoor. Goedemorgen. De ontvangst in de auto op de FM en DAB tussen Apeldoorn en Zwolle is sinds een paar weken heel slecht. Dat geldt ook voor een deel van Brabant.
1: Zijn we uit de lucht gehaald?
0: Jammer, want we luisteren heel graag naar 538 en willen dit blijven doen. Maar dan wel zonder onderbrekingen. Groetjes van Ria.
1: Oh, dan rijd ik straks even met mijn gereedschapskistje. Ik ga even aan de zender sleutelen.
0: Ja. Even de antenne aan de andere kant op draaien.
1: Recht zetten. Ja, misschien door de wind, hè?
0: Door de wind, de verkeerde kant op gewaaid.
1: Dat doe ik best wel.
2: Het mooie weer, hè? We krijgen van die atmosferische storingen.
0: Ja, van die condities noemen ze dat. Er zat vanochtend in Brabant zat ook een Duitse zender over ons heen.
1: Oh ja? Serieus? Ja, is het weer zover?
0: Ja, die worden weggedrukt.
1: Worden we weer overstemd?
0: maar er wordt aan gewerkt.
1: Ja, ik ga straks even kijken.
0: Even kijken. Hoi, klein vraagje. Please reageer. Wanneer geven jullie de tickets voor de weekend op Instagram weg? Want ik zag dat jullie dat daar ook gaan doen.
1: Weggeven woensdag?
0: Dat weet ik eigenlijk niet, maar dat weet Sophie wel.
3: Ja, die actie is dit weekend online gekomen en we gaan vandaag een winnaar kiezen. Dus er hebben ongeveer 1000 mensen gereageerd. Dus de kans van 1 op 1000, jongens.
0: Maar kan je nu nog reageren? Heeft dat nog zin?
3: Als je nu snel bent, wel.
0: Oké. Okay.
1: Heel snel.
0: Dus dat is gewoon
3: @538.
0: Ja. Instagram pagina van 538. Dan kun je op die manier ook nog kans maken op tickets voor de weekend. Maar je kan ook lekker de hele dag blijven luisteren. Ja, en dat geldt de rest van de week ook. Want we geven de hele week kaarten voor The Weeknd weg. Die staat binnenkort in de Johan Cruijff Arena. Vanaf aanstaande vrijdag kun je er naartoe. En zo dadelijk hier op de radio hoor je de 538 werkdag. Die om 12 uur overgaat in... Dat is echt heel erg leuk. De zomertop 538.
3: Heerlijk. Oeh, lekker.
0: Dus het is de hele dag genieten geblazen op 538. Mooie maandag en heel graag tot morgen.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
11: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
10: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
12: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win 150 euro boodschappen te goed voor bij jou op kantoor.
16: De 5 van het bedrijf.
17: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren.

0: zijn zakelijk. Dat werkt lekker.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
2: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-reizen. Live your dreams.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: 538 Nieuws.
12: 10 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Steeds meer jongeren krijgen gezondheidsklachten door vapen. Dit jaar zijn al bijna net zoveel ernstige gevallen gemeld als in 2024 en 2025 samen. Dat meldt RTL Nieuws. Artsen zien onder meer buikpijn, misselijkheid en hartkloppingen. En ook worden mentale problemen in verband gebracht met vapen. Een consumentenclub wil Koop Nu Betaal Later dienst Klarna aanpakken. Ze zijn een massaclaim begonnen en eisen €500 miljoen. Klarna biedt volgens de club leningen aan en zou zich daarbij niet aan de wet houden. Het bedrijf checkt bijvoorbeeld niet of iemand zo'n lening wel terug kan betalen. En het WK zit erop voor scheidsrechter Danny Makkely. Ja, die heeft van voetbalbond FIFA te horen gekregen dat hij niet meer in actie hoeft te komen. Ja, na de vroege uitschakeling van Oranje leek de kans groter dat Makkely bijvoorbeeld een halve finale zou mogen fluiten. Maar andere scheidsrechters die krijgen de voorkeur. Gaan we naar het weer. De dag begint op sommige plekken een beetje bewolkt. Later vandaag opnieuw heel veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
14: Dankjewel voor het team. Kijken wij naar de weg. Althans wat er nu gebeurt op dit moment. 9 vertragingen momenteel. 2 springen daaruit. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland daar 18 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen. Ook daar voordat je Duitsland in mag. Even geduld. 17 minuten. Daar is de weg helemaal dicht. Verder zijn er 19 controles. Veel doorgegevens. De A4 Leiden richting Amsterdam bij Nieuwewetering. Dat is bij 21.4. Dan de A6 Emmeloord naar Jouren bij band 290.8. Verder veel gespot de A10. Die weer richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam. Dat is bij 11.4. En de A27 Hilversum richting Utrecht bij Maartensdijk bij 87.9. Wil je het hele overzicht? Check de Flitsmeister app.
15: Hey, dat is Tom die net parkeert.
16: Hey! Oh, sorry.
15: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
17: Als je Vodafone Mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
17: krijg je tot wel €20 korting.
18: Elke maand weer.
12: En hoe meer data en snelheid,
19: hoe groter die korting.
20: Dat is One.
12: Van Vodafone.
19: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
22: 538.
23: Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
24: Zomer op je radio.
25: Martijn Lagraaf.
14: Goedemorgen. Een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuwe vijf van het bedrijf van Care for Chaos. En hier is Direct met...

Sportterras. Je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert? Bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op kantoor. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel.

0: Mark Owen. Tears don't lie op 538.
1: 538. Vijf van het bedrijf.
0: Hey Bart, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Waar heb jij Mark Owen met Tears don't lie opgeduikeld? Die was ik eigenlijk al helemaal vergeten, joh.
2: Ja, goede vraag. Ik denk vroeger in de discotheek.
0: Ja, dat denk ik ook. Echt een 90's rammer.
2: Nog diverse 90's parties. Ja, flink op gehorst.
0: Wat goed zeg. Hey, jij bent het brein achter de 500 bedrijven van vandaag. Jij werkt voor Care for Cows. Ik denk niet dat jullie in de paardenhandel zitten, maar leg even uit. Als ik jou tegenkom op een verjaardag en ik vraag aan jou, Bart, wat doe je voor werk? Wat zou je dan zeggen?
2: Ik zit in de buitendienst bij Care for Cows. En wij verkopen alles zeg maar, rondom het melken. Dus dat is een melktechniek. Dus dat gaat naar teelvervoeringen voor melkrobots en melkstallen.
0: Ah, oké. Okay.
2: En daarnaast doen wij een eigen sprayrobot die we hebben ontwikkeld om koeien te sprayen. Dus daar zijn geen mensen meer voor nodig.
0: Koeien sprayen? Wat betekent dat?
2: Ja, met een sprayrobot. Dus als ze gemolken zijn,
0: ja?
2: Daarna moeten ze dus weer gaan ze er stallen. En dan worden ze ervoor nog even gesprayed. Zeg maar,
0: gepoetst? Geschot.
2: Ja, nog even gepoetst. Zodat ze geen last van bacteriën krijgen.
0: Ik begrijp
2: dat. Zodat je ontsteking kunt voorkomen.
0: Een soort koeiendouche.
2: Een soort koeiendouche, okay. Ja, heel goed.
0: Oké, dus als ik in een boerderij die hele installatie zie waarmee koeien worden gemolken, daar ben jij eigenlijk grotendeels mee bezig.
2: Ja, dan kom ik even bij de boeren, ga even op bezoek. Ga kijken wat de mogelijkheid is. Dus we gaan even in de stal kijken.
0: Ja.
2: En dan kijken om om de melktechniek te optimaliseren bij de boer.
0: Dat is een super vette baan, joh.
2: Ja, dat dacht ik. En dat doe ik in Nederland, België, Duitsland, Denemarken. Dus we zitten goed vertegenwoordigd.
0: Oké, dus eigenlijk is het vrij bijzonder dat ik jou nu bel terwijl je thuis werkt. Want als ik zo hoor, dan zit jij de rest van de week eigenlijk gewoon in compleet Europa.
2: Volgende week Oostenrijk, vakantie. Maar vanmorgen even thuis, vanmiddag weer de weg op. Dus,
0: Alright. Hey, dankjewel voor jouw liedjes. Jouw vijf van het bedrijf voor Care for Cows. Omdat jij hebt gestemd via 538.nl/bedrijf, win jij €150 boodschappentegoed voor jou en je collega's om de zomer op kantoren te laten bezorgen. En die prijs wordt aangeboden door Albert Heijn Zakelijk.
2: Nou, kijk, dat is lekker.
0: Hoeveel collega's heb je eigenlijk?
2: Zo op kantoor en in de magazijn 10, 11, 12 personen.
0: Oeh, dan kun jij lekker uitpakken met die €150. Dat komt hartstikke goed.
2: Ja, dat gaat goed komen.
0: Hey, ik begreep dat jij thuis aan het werk was met de kinderen om je heen.
2: Ja, klopt.
0: Dan is deze wel leuk. Daddy Cool van Boney M.
2: Daddy Cool.
0: Dankjewel Bart, fijne dag vandaag. Ja. Hoi hoi. She's crazy.

Care for Cows. Een bedrijf wat alles regelt rondom het melken van koeien. Maar ook jij kunt een 5 van het bedrijf insturen. Hè? Want ik bedoel, of je nou in je proeftijd zit of tegen je pensioen aanleunt. Alle harde werkers mogen worden beloond. Dus je kunt jouw 5 van het bedrijf opgeven via 538.nl. Maak even een rondje langs je collega's of joh, doe het allemaal lekker zelf. Maar kom jouw lijstje deze week op de radio. Dan win je ook nog eens €150 boodschappengoed van Albert Heijn zakelijk. Voor op kantoor. Dus ga naar 538.nl. Maak een mooi lijstje. En wie weet hoor je het deze week terug op Radio 538. En scoor je €150 aan boodschappengoed bij Albert Heijn zakelijk. This Queen, the show must go on op 538.

0: Queen. Op 538, the show must go on. Maak je niet druk. Die show gaat wel door. Angelique, die app net. Oh, ik zou zo graag kaarten voor de weekend willen winnen. Nou, Angelique, en ook als dat voor jou geldt trouwens, blijf luisteren, want dat gaat binnen nu een paar minuten.
1: Hey, wij zijn Bas, Dylan en Eva van de 538 Avondshow.
2: Ja, mocht je nou voor de 538ste keer je zonnebril kwijt zijn,
3: moet je eerst even boven op je hoofd kijken. Dat scheelt weer zoeken.
4: Fijne zomer allemaal. Ah,
5: ja. Waar je ook bent, de zomer vier je samen met Radio 538.
4: En de 538 lekkerste zomerhits.
5: De zomer, top 538. Zometeen vanaf 12 uur.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro. De groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
7: Lidl. Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000

0: discounter.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Even bollen.

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Mam, waar is mijn zwembad?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
10: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
13: Binnen 1 minuut.
14: Meer muziek.
13: Tijdens de 538 werkdag.
15: De laatste ronde Zandvoort. Ben je erbij?
16: Ja, laatste kans.
15: Kom naar Shell. Klok jouw snelste rondje Zandvoort in de race simulator en win. Ja. Kijk op shell.nl/Zandvoort voor deelnemende stations.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
19: Martijn Lagarde.
20: Kaarten voor de weekend kun je zo meteen winnen hier op Radio 538. Maar eerst voor je Taylor Swift met...

0: Script op 538 met superhero. Speciaal voor al die helden en heldinnen van de werkvloer. Of de camping, of het vakantiepark, of het subtropisch zwemparadijs.
1: Met 538 daar. The Weeknd. Live.
0: Je bent een held. Dat je luistert naar 538. En dat gaan we belonen. Want je kunt ook naar een superheld toe die aanstaande vrijdag optreedt in de Johan Cruijff Arena. Ja, en als de nacht een soundtrack zou hebben, zou hem hebben gemaakt. The Weeknd. Beetje donker, hè? Beetje grimmig altijd wel. Maar ja, als je daarvan houdt, is het super vet. En met als een Blinding Lights komt hij dus komende week de Johan Cruijff Arena in Amsterdam op zijn kop zetten. Je kunt daarheen met z'n tweeën. Als je zometeen de oproep hoort om te bellen, bel dan meteen 0909-3000-538. Ik herhaal 0909-3000-538. Zodra je die oproep hoort, moet je dat even doen. Kom je dan in de uitzending en wij zoeken beller 36. Dan win je twee kaarten voor The Weeknd vrijdag in de Arena in Amsterdam. We konden het heel moeilijk maken, maar dat hebben we niet gedaan. 0909-3000-538 bellen. Zodra je de oproep hoort, word je straks beller 36. Ga je naar The Weeknd vrijdag in de Arena in Amsterdam.

0: En laten we de weekend niet vergeten. Het is net achter de rug. Maar Gerrit, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt wel oren naar een extra stukje weekend, begrijp ik.
1: Ja, zeker. Lekker.
0: Heb je hem ooit een keer live gezien al, ooit? Of niet?
1: Nee, nog nooit. Maar dat zou ik wel graag willen.
0: Nou, ik heb begrepen dat jouw vrouw dat met name graag wil.
1: Ja.
0: En dat ze jou, dat ze jou voor de kaartje heeft gespannen van regel het maar.
1: Nee, want dan weet je niet. Dat is juist een verrassing.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dan hoop ik niet dat ze luistert, want dan hebben we alles al doorgeprikt nu. Gerrit, ik begreep dat jullie het met meerdere telefoons ooit hebben geprobeerd in de normale ticketrij. Dat het één groot slagveld was, ja. Dat het niet is gelukt. En dat 538 eigenlijk je laatste kans is.
1: Hij is gewoon te populair.
0: Ja, ja, dat is zeker populair. Ja, ik maak het heel dramatisch nu, hè, maar... Gerrit, we zochten Bellen 36. Ik heb nieuws voor je, jongen. En goed nieuws ook, denk ik. Jij bent Bellen 36. Gefeliciteerd!
2: Oh, dankjewel. Geweldig.
0: Dus je mag je vrouw gaan vertellen dat je het allemaal geregeld hebt. Dat het in kannen en kruiken is dat jullie vrijdag in de arena staan met z'n tweeën voor het optreden van The Weeknd.
1: Mooi, dankjewel.
0: Veel plezier met de voorpret en een fijne show gewenst. Maak even wat fotootjes en stuur ze door met de F van 538 en weten hoe het was. Goed?
1: Gaan we doen.
0: Afgesproken, Gerrit. Fijne dag vandaag en gefeliciteerd met de kaart.
1: Ja, fijne dag. Dankjewel.
0: Dit is The Weeknd. Save your tears. 538.

0: van de week. The Weeknd. Klinkt verwarrend, maar je snapt wat ik bedoel. Deze hele week maak ik kans op kaarten voor zijn optreden. Vrijdag in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd hoor je op 538. Zometeen hoor je ook de vrouw die haar eigen stroop wafel enkelvoud meeneemt naar de werk. Die zat al heel lang in je tas, Esther, of niet?
1: Ja, die moet eigenlijk al een week op. Oh, hij is wel een beetje hard nu. Okay. Nou ja, dat is een beetje raar. Ja.
0: Nou, over hard gesproken. Hard nieuws ook zometeen. Wat heb je bij je?
1: Ja, je hoort zo aan welk stukje plastic we niet meer mogen lurken.
0: De man van de week. The Weeknd. Klinkt verwarrend, maar je snapt wat ik bedoel. Deze hele week maak ik kans op kaarten voor zijn optreden. Vrijdag in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd hoor je op 538. Zometeen hoor je ook de vrouw die haar eigen stroop wafel enkelvoud meeneemt.

0: weekend.
1: Luister deze week naar 538.
0: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
2: Houd jouw tieren tonight.
0: The Weeknd.
1: Live.
0: Alle info op 538.nl.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is een last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Fix die ruit voor je vakantie.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Die vakantie is dichter.

0: dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: 538 Nieuws.
2: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. In de binnenstad van Meppel in Drenthe is een grote brand uitgebroken bij een slagerij. Volgens de regionale omroep is het vuur overgeslagen naar huizen erboven. Voor zover we weten is er niemand gewond geraakt. Mensen in de buurt hebben een NL-alert gekregen met het advies om ramen en deuren te sluiten. Vapen zorgt bij steeds meer jongeren voor gezondheidsklachten aan hun longen en hart. Artsen die dat bijhouden hebben dit jaar al bijna net zoveel meldingen gedaan als in de afgelopen 2 jaar samen. De klachten worden ook steeds ernstiger. In 5 gevallen kwamen patiënten zelfs op de IC terecht. Het kan volgens de Franse brandweer nog dagen of misschien zelfs weken duren voordat de grote natuurbrand bij Parijs helemaal uit is. Sinds gistermiddag grijpt het vuur snel om zich heen. Honderden bewoners van een Frans dorp aan de rand van het bos zijn uit hun huizen gehaald. En een snelheidsduivel op de A6 bij Almere is van de weg gehaald. De man reed ruim dubbel zo hard als mag. Hij scheurde volgens regionale media met 212 kilometer over de snelweg. De man is in ieder geval zijn rijbewijs de komende maanden kwijt en moet ook rekening houden met een flinke boete. Het weer, vanmiddag veel zon en zo'n 23 tot 30 graden van noord naar zuid. En vanavond is het nog een tijd zonnig, met vooral in het zuiden wat bewolking. En tot zover het 538 Nieuws.
3: 212 kilometer per uur?
2: 212, ja.
3: Dat de politieauto's heeft die ook zo hard kunnen, vind ik al heel belangrijk.
2: Goed punt.
3: Esther, dankjewel. Dan het 538 verkeer. Op dit moment 14 vertragingen op de A-wegen in Nederland. En de 3 langste, die krijg je nu van me. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar tussen Wildenberg en Leende. Bijna een half uur extra reistijd. De A7 Westerbroek naar Bremen voor de grens met Duitsland. 23 minuten. En ook als je bij Oberhausen de Duitse grens over wil. 18 minuten vertraging daar. Verder heel veel flitscontroles. 25 zijn er op dit moment bekend bij Flitsmeister. Even een paar doorlopen die veel gemeld zijn. De A7 Drachten richting Groningen bij Leek. 182,8. De A9 Alkmaar naar Haarlem bij Heemskerk. 56,7. De Ring van Amsterdam. Diemen richting de Zeeburgertunnel bij 11,4. En de A12 Maarn richting Utrecht bij Driebergen. 75,0. En tot slot de A27 Hilversum-Utrecht bij Maartensdijk. 87,9. Maar wil je ze allemaal weten? Check de Flitsmeister app.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: krijg je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV. Salomon!
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
4: 538. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
5: Goed dat je de maandag bij de ballen pakt met Radio.

0: Kun jij je je eerste date met je huidige partner nog herinneren?
1: 538 Dance Smash Classic.
0: Was dat een beetje relaxed of was het een beetje nerveus? Ja, ik begin hierover omdat er achter goede tracks vaak goede verhalen zitten. En het Dance Smash Classic van vandaag heeft iets te maken met een eerste date. Indruk maken op een ander. Dat kan op heel veel manieren. En ook André Tannenberger, een Duitse producer, had op een gegeven moment een date met een meisje. En hij dacht van ja, hoe ga ik nou laten zien dat ik een ontzettend leuke en interessante gozer ben? Dus wat deed hij? Hij nam haar mee naar zijn kamer. Niet om te doen wat je denkt dat hij wilde doen. Nee, hij wilde graag zijn productiestudiootje laten zien. Zijn computertje en zijn keyboardje waarmee hij dus muziek maakt. En hij dacht, weet je wat, ik zal eens laten zien hoe ik dat doe. Dus hij begon een beetje te pielen op al die spullen. En maakte een melodietje daar gewoon on the spot voor dat meisje met die bas. En nou ja, dat bleek eigenlijk ineens een hele goede melodie te zijn. En toen dacht hij, ho zeven, hier moet ik mee door. Dus hij begon een beetje te pielen en te prutsen. En hij vergat zijn hele date tot dat meisje op een gegeven moment op zijn schouder tikte. En zei, lieverd, we moeten wel naar de bioscoop, anders is de film begonnen en zijn wij er nog niet. Dus André sloeg zijn project op om er de volgende dag mee verder te gaan. En voor het gemak noemt hij het bestand de tijd die op dat moment op de klok zag staan. En dat was dus 9 uur 's avonds. 9 p.m. De volgende dag ging hij verder prutsen. Kwam hij in zijn mailbox een nogal heigerige sample tegen. Till I Come. En toen dacht hij, nou, 1 en 1 is 5. En dan was hij, die wereldhit. Onder de naam ATB. 9 p.m. Till I Come is de Dance Mass Classic van...

0: Harry Styles. Ik pak heel even de koffiegong erbij. Vrijdag meer voor vandaag de ijskoffiegong.
1: De zomer top 538.
0: Want terwijl het kwik buiten oploopt, gaan we bij 538 juist aftellen. Zometeen om 12 uur beginnen we op het heetst van de dag met de 538 de zomer top 538. Even die speakers laten blazen voor een beetje verkoeling. Zometeen om 12 uur bijten we het spits af. Als het eerste hapje van je cornetto als het ware. Lindo begint met aftellen en de hele week hoor je vanaf 12 uur de allerlekkerste zomertracks op Radio 538 in de zomertop 538. Kid Rock, die komt eraan.

0: all summer long. Meestal krijg je de extraatjes aan het einde van de maand. Stop or go. Nu kun jij een extraatje voor jezelf fixen aan het begin van de week. Straks weer een nieuwe ronde Stop or Go. 1 minuut de tijd. 5 vragen die je goed moet beantwoorden. Iedere vraag is 20 euro waard. Dus 100 euro maximaal kun je scoren. Het mooie is dat je ook nog een categorie mag kiezen waarin je vragen krijgt. Dus denk aan algemene kennis, sport, topografie, showbiz, muziek, whatever. Je mag na iedere vraag ook gewoon stoppen. Dan krijg je het geld wat je op dat moment bij elkaar hebt gespeeld. Maar als je 1 vraag fout beantwoordt, ben je al je centen tot dan toe weer helemaal kwijt. Dat is hoe Stop or Go werkt. Wil je meespelen zometeen? App even Go met je naam erbij. Met de app van 538 deze kant op. Dus Go plus je naam in de app van 538. En wie weet zit je zometeen in Stop or Go.
1: Hey, hallo. Wij zijn Tim,
2: Rick,
3: Niels
4: en Florentien
1: van de 538 ochtendshow.
3: Oh, wat een weertje.
1: Ja, dit is echt genieten. Weet je wat het is? Het is heel warm, dus het is ook belangrijk om genoeg te drinken.
4: Ja, en ijsje telt natuurlijk ook mee.
1: Geniet van het mooie weer. Fijne zomer. Waar je ook bent, de zomer vier je samen met Radio 538.
5: En de 538 lekkerste zomerhits.
1: De zomer, top 538. Zometeen, vanaf 12 uur.
6: Waar ben jij?
7: Ik zit nog in de trein.
8: Het volgende station is station Antwerpen.
7: Ik denk dat het wat later wordt.
6: Je zat zeker weer je serie te kijken.
7: Nee.
6: Ja?
7: Ja, oké, sorry.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
10: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches are looking like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Lekker toch?
1: Simpel klantenservice met Els.
2: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
1: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
2: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
3: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
4: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
5: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: 538, Martijn Lagaal.
3: Met de 3J's zometeen, maar dan Just, Jackstyle en John. Na Sia

0: me dan anders? Just Jaxel en John, turn the lights off op Radio 5. Ja. Stop for now. Miranda, hallo.
1: Hallo.
0: Ja, ik heb al begrepen van de mensen achter de schermen dat jij een enthousiaste persoonlijkheid was, maar dat blijkt inderdaad.
1: Jazeker.
0: Heel goed. Hey, ik ken weinig mensen die zo positief aan een maandag beginnen zoals jij dat nu lijkt te doen. Hoe komt dat?
1: Wij zijn onderweg op vakantie. Dus
0: kijk aan.
1: Ik ben begonnen.
0: Een goed vooruitzicht, dat doet wat voor het humeur van de mens, hè?
1: Absoluut.
0: Waar ga je heen?
1: Wij gaan naar Limburg.
0: Oh, lekker. Gewoon in eigen land.
1: Ja hoor. Ja, en vanaf daar wel wat uitstapjes ook naar Duitsland. Maar in principe slapen we in Nederland.
0: Nou, hartstikke leuk. Ik wens je alvast een fijne vakantie. Misschien dat we het vakantiebudget een klein beetje kunnen ophogen met 100 euro in totaal.
1: Ja, dat zou leuk zijn.
0: Het werkt heel simpel. Je hebt de categorie algemene kennis gekozen. Dus ga ik zometeen 5 vragen op je afvuren in de categorie algemene kennis. Ja. Je mag na iedere goed beantwoorde vraag stoppen wanneer je wil. Iedere antwoord wat je goed hebt levert 20 euro op. Ja. Je kan ook doorspelen en er steeds meer geld van maken. Maar ik moet je wel waarschuwen, als je 1 fout antwoord geeft, ben je al je geld kwijt.
1: Ja.
0: Als jij go zegt, dan gaan we beginnen.
1: Nou, go!
0: Vraag 1. Welk land staat wereldwijd bekend om de kangeroe en de koala?
1: Australië.
0: Australië is hartstikke goed. Stop or go?
1: Go.
0: Go. Welk ingrediënt zorgt over het algemeen voor de groene kleur in pesto?
1: Basilicum.
0: Basilicum is hartstikke goed. 40 euro in de pocket. Stop or go?
1: Go.
0: Go. Noem de titel van de best verkochte boekenreeks van de 21ste eeuw. Welke serie is dat?
1: Harry Potter?
0: Ja, die is goed. Je twijfelt een klein beetje, of niet?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Hey, je zit nog hartstikke in de race. 60 euro op de teller. Stop or go?
1: Go.
0: Go. Welke reality-serie sloot in 1999 voor het eerst een groep mensen op in een huis vol met camera's?
1: Big Brother?
0: Big Brother is goed. 80 euro, Miranda. Wat doen we? Stop or go?
1: Go.
0: Oh, wat goed. Vraag 5. Voor 100 euro in totaal. Waarvoor is iemand met kinofobie doodsbang?
1: Oh, kinofobie.
0: Kinofobie.
1: Pino of kino?
0: Kino. K-Griekse I-N-O.
1: Honden.
0: Miranda, je hebt gewonnen! Honden, ja. 100 euro in de pocket. Goed gedaan.
1: Dankjewel.
0: Hey, je hebt het helemaal tot het goede einde gebracht. Hartstikke goed gespeeld, joh. 100 euro komt zo gauw mogelijk jouw kant op. En wie weet kun je het nog besteden aan de vakantie.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Dankjewel.
0: Heel fijne reis, heel fijne vakantie en leuk dat je meedeed.
1: Dankjewel.
0: Doei, Miranda. Hoi, hoi. Dit is Foreigner op 538.

muziekje van een cornetto. De hele week vanaf 12 uur zomerse hits op Radio 538. Dus pak een paar overwanten, want je toestel wordt zo heet. Als je hem iets harder wil zetten, heb je zo'n ding wel nodig. Zometeen Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, naar Bob Sinclar, Love Generation.

0: grappig om te zien hoe dit nummer bij sommige mensen de virtuele lasso tevoorschijn brengt.
1: Ja, toch?
0: Bijvoorbeeld bij Esther. Wat het nieuws.
1: Jij deed ook mee.
0: Ja, ik deed ook mee.
1: Ja.
0: Het is maandag en het kan soms een hele taaie dag zijn. Ik hoop voor jou dat het meevalt. Maar bij sommige mensen valt het niet mee, begrijp ik? Hey,
1: zo erg als deze man gaat het niet worden. Hij zit op dit moment ergens in vast. En het stinkt er ook nog behoorlijk.
2: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: 538. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie.
0: Mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie.

0: dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals

0: profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-reizen. Live your dreams.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar.

0: Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
1: 538 Nieuws.
2: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In Rotterdam is een man in een vuilniswagen beland. Hij zit daar nu vast tussen het vuil en klem met zijn been. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden. Regiozender Rijnmond zegt dat de man mogelijk lag te slapen in een container met vuilnis. En daarna is hij samen met het afval in een vuilniswagen gekieperd. Brussel komt na de zomer met een plan voor een minimumleeftijd voor sociale media. De Europese Commissie vindt dat kinderen pas vanaf een bepaalde leeftijd toegang horen te krijgen tot bijvoorbeeld TikTok en Instagram. Onder andere Spanje en Denemarken hebben al een social media verbod voor jonge gebruikers of hebben dat aangekondigd. Het lijkt erop dat de grote natuurbrand bij Parijs is aangestoken. Er zijn meerdere brandhaarden gevonden, waaronder twee langs de snelweg. Rond 900 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. En het kan nog dagen of zelfs weken duren voordat het vuur helemaal uit is. Frankrijk heeft al te maken met de derde hittegolf van dit jaar. En acteur Sam Neill is overleden. De acteur uit Nieuw-Zeeland werd wereldberoemd als Alan Grant in de filmreeks Jurassic Park. En ook werd hij bekend als majoor Chester Campbell in de serie Peaky Blinders. Neill overleed onverwachts, omringd door zijn familie. Hij werd 78 jaar. Het weer vanmiddag wordt het veel zon met 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig, vooral in het zuiden wat bewolking. En vannacht blijft het droog en is het tussen de 16 en 20 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
3: Ja, zo blijft het ook wel, toch? Dat weer een beetje deze week.
2: Het blijft nog goed tot woensdag, volgens mij.
3: Nou, ook wel. Ja. Gaan we de top 538 doen van de zomerhits nu. Dus,
2: past perfect.
3: Ja, kan wel, hè? Ja. Even kijken naar het verkeer. Oh, wacht, laten we er meteen een beetje zomers bedje bij pakken, toch? Even kijken waar de vertragingen zijn. A2 Maastricht-Eindhoven voor Valkenswaard 17. En voor Batadorp nog eens een half uur extra. Daar 4 Den Haag Rotterdam voor de Keteltunnel een half uur. En de A7 op de Afsluitdijk richting Friesland. 20 minuten. Dan de A7 Heerenveen Den Oever. Ook dat is op de Afsluitdijk, dus richting Noord-Holland. 15 minuten. En nog de A50 Oost-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. 21 minuten. Ja, lekker. 538 zomerhits. Zometeen de start van de top 538 van de zomer met David Guetta.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in één week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
1: 538. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
9: De zomer top 538.
3: Een beetje koelte deze week. Lekker door je speakers met de zomertop.

0: Top 538.
1: Ja, je hoort het. De zomer knalt deze week uit je groenpaarse speaker. En zometeen in deze zomer top 538, waar we net mee gestart zijn. Je valt echt met je neus in de boter. Net gestart. Zometeen een verkoelende zomerhit uit 2012. En weet jij nog wat je deed in dat jaar? Want het was 2012 voor jou. Is dit iets waardoor het jaar heel bijzonder werd? Dat je zei, misschien heb je examen gehaald of je rijbewijs of getrouwd. Kan allemaal. Laat het eens weten. 2012. Waarom is dat jaar voor jou speciaal? Spreek het in via de 538-app. Hoor ik het graag van je. Gaan we samen richting dat jaar terug in de zomerlijst zo dadelijk. In volle vaart richting het heetste moment van de dag. En over heet gesproken, Dua Lipa. En Break My Heart op 536.

0: Savage Love, Jaws, 685 en Jason Derulo. In de zomerlijst, ja lekker!
1: Top 538.
0: En wat deed jij in 2012? Lisa zegt, de zomer van 2012 was voor mij een grote verslaving aan het spelletje Candy Crush. Ik speelde het echt overal. Oh ja, ik ook. Niet meer inmiddels. Moet ik bij. Bestaat dat nog? Jawel, toch? Candy Crush. Eens kijken of het nog werkt allemaal. Bob zegt, met vrienden op motorvakantie naar Italië in 2012. En ik had pas net het rijbewijs, dus een heel avontuur. En Tamara is getrouwd toen.
2: 21 juli 2012 trouwde ik met mijn man Ronald.
0: Ja, leuk zeg. Corine ook trouwens. Ja, niet met die Ronald, maar...
3: 2012 was voor mij heel speciaal, omdat mijn man, Gert-Jan en ik, getrouwd zijn in 2012 op 5 juli.
0: Dat is mooi, hè? En 5 jacht was erbij met deze zomerhit. Will and the People, Lion in the Morning Sun, op nummer 5.

0: zomertop 538 hier bij 538. Lekker, dag 1. Nog heel veel te gaan om je een beetje verkoeling te brengen deze week. Get Get Down, vorig jaar nog uitgeroepen tot beste... Nee, niet beste. Eén na beste house track aller tijden. Eén na beste. En wat is dan de allerbeste? Ja, dat wil je dan ook even horen, een stukje. Dat is deze. It's gonna set you free. Dit is de beste. It's gonna set you free. Ja, wel mee eens. Marcel Jefferson, move your body. Het is de zomer, top 538. Zometeen gaat hij verder met de man die iedereen eigenlijk al jaren een klein beetje voor de gek houdt met zijn stem. Wie dat is, dat hoor je zo.
1: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasausen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert
2: Heijn. Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot

0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Alle verf super voordelig.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
14: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: 18 plus, speelbewust.
1: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
19: 18.000, godverdikke me.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Hé hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
20: Vakantieveilingen. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus, speelbewust.
22: Binnen 1 minuut meer. Zomer top 538.
23: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
20: Yes!
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
23: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
20: Yes!

0: Shawn Mendes en Cabral Señorita.
1: De zomer top 538.
0: Ja, nummer 530, 531 daarvoor. Banana, Conquera en Shaggy. Die man met dat gekke stemgeluid. Hey, Shaggy. Hij heeft dat een beetje zelf bedacht. En zo klinkt hij eigenlijk niet. Hij deed het allemaal om een beetje die... ja, weet je wel, die sergeanten in het leger een beetje voor gek te zetten. Die schreeuwen altijd zo, weet je wel. En dat vond hij heel grappig, dus deed hij dat stemmetje na, zegt hij.
2: But I got this voice by mocking drill instructors in the military. Because in the Marines, the drill instructors would go, hey, boy, drop and give it 20. Let's go, boy. And I would mock him as a form of joking.
0: Het was een grapje van hem. En vervolgens moest hij elke nacht om 3 uur push-ups doen, weet je. Dat denk ik. Denk dat het zo gaat. Het is nummer 529 in deze zomer top 538. Room 5 and make love.

0: back. Sunshine Reggae. De zomer top 538 zo. En ja, waar je ook bent in Europa, je kan altijd via de app natuurlijk zorgen dat we met je meereizen op vakantie of zo. Gerrit, Gijs zit in Italië.
1: Goedemiddag, vrouw, kinderen, luisteraars, collega's. Groeten van Gijs uit Italië. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Lekker bezig, man. De 538-app houdt je gezelschap. En dat doen we met de zomer top 538 met Felix, Don't You Want Me, op 527.

0: Cloud in de top 50 van de zomer. Lella, good afternoon, Esther.
1: Hallo.
0: Esther, nieuws zometeen. Ja, bonjour. Ja, heel goed. Ja, daar spreekt een woordje Duits mee. Dat is heel goed. Je denkt altijd goedkoop tanken. En Luxemburg, toch? Goedkoop tanken.
1: Ja, en dat nog steeds, hoor. Maar er is een land waar jij misschien wel naartoe gaat op vakantie dat nog goedkoper is.
2: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: De Zomer Top 538.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatje.
6: Met 20.000.

0: discounter.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd leuk.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten.

0: nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
6: Hoe weet jij dat?
7: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis. Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Odido.
17: 538 Nieuws.
18: 1 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De wet intrekken die ervoor moet zorgen dat asielzoekers eerlijker over het land worden verdeeld is een slecht idee, dat zegt de Raad van State in een advies. 5 rechtse partijen willen van de spreidingswet af. Ze vinden dat ons land asielzoekers moet tegenhouden, maar dat heeft volgens de Raad niks te maken met hoe je mensen opvangt. Het ontruimde gebied rond de brand in Meppel wordt steeds groter. De achterkant van de slagerij brandt op dit moment nog flink. En daarom zijn de bibliotheek ernaast en de straat achter de slagerij ontruimd. Slachtoffers lijken er niet, zegt de veiligheidsregio.
20: Zover wij nu kunnen zien, zijn er geen gewonden. Is ook niet bij ons bekend.
19: Het dak van het pand is ingestort en dat maakt het voor de brandweer moeilijk om te blussen. Shorttrekker Sven Roes, die een tijdje vermist was, is weer terug in Nederland. Volgens schaatsbond KNSB is hij sinds gisteren weer terug bij zijn familie. De shorttrekker verdween eind vorige maand en ook collega-sporters maakten zich zorgen. Uiteindelijk bleek hij ergens in het buitenland te zitten. En ga je deze zomer binnen Europa met de auto op vakantie, dan tank je het voordeligst in Spanje. De Spanjaarden hebben Luxemburg ingehaald als goedkoopste tankland, zegt de ANWB. Een liter benzine kost je langs de snelweg in Spanje €1,65. Tank je verderop in een Spaans dorpje, dan ben je nog goedkoper uit. Het weer, veel zon met zo'n 24 graden in het noorden en 30 graden in het midden en zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog met 18 graden. Morgen zon en weer warm rond de 30 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
21: Hartstikke goed. Dankjewel. Even kijken naar de

0: Het is best druk wel. Dit zijn de meest opvallende vertragingen. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen het Gaag-Aquaduct en de Keteltunnel. Bijna een half uur door een pechgeval. De A6 Emmeloord-Lelystad voor de Ketelbrug kwartier. En de A7 op de Afsluitdijk richting Noord-Holland. Zo'n 11 minuten voor de sluizen. Dan nog de A50 Eindhoven-Arnhem van Ravenstein. Ruim een half uur. En van Arnhem naar Os tussen Ewijk en Paalgraven een kwartier. A59, dat is vanuit Os richting Paalgraven. Dat is dus richting Nijmegen, zeg maar, 22 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen voor het knooppunt Tiglia-Tilia 14. En de A76 voor de grens met Duitsland 20 minuten plus door grenscontrole. Controle langs de weg A4 naar Amsterdam 21-3. A7 Drachten-Groningen 182-2. De A10 Ring Amsterdam 11.4. A16 Rotterdam-Dordrecht 30-9. A27 Hilversum-Utrecht 87-9. En de A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep bij 20.3. De zomertop 58, zometeen met Accent Kylie.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: 538. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
2: De Zomertop 538.
3: Zometeen is zangeres waarvan ze dachten dat ze overleden was ineens. Hele familie in shock, niets aan de hand, ze leeft nog gelukkig.

0: zomer top 538.
1: Even terug naar het jaar 2005, waarin het gerucht ineens rondgaat dat een 538 zomerhitzangeres is overleden aan een overdosis in een hotel in Gran Canaria. Haar familie natuurlijk in totale paniek, want die zien dat in de media. Optredens worden gecanceld, want festivals denken, oh jee, overleden moet een andere act gaan boeken. Maar het blijkt te gaan om een vrouw met dezelfde voornaam. Maar het verhaal wordt wel gekoppeld aan de artiest die je net hoorde op 524 in deze zomerlijst, Lorna. Gelukkig leeft ze nog en was het toen allemaal paniek om, maar je zal het horen krijgen. Ineens in de media. Het is de zomertop 538, Wayne Wonder zometeen. En nu het meest iconische zomerdeuntje ooit, denk ik. Van Nathan Daw en Ella Henderson, 21 Reasons op nummer 523. Daar gaan we.

30 lekkerste zomerhits van jou op een rij op het heetste deel van de dag. Dus dat betekent elke dag vanaf je lunch tot 10 uur 's avonds. Dus als je vanavond de barbecue aanslingert, dan is 58 erbij. Oeh, lekker hoor.

0: Top 538.
1: Zon op je gezicht. Slippers aan. Slippers uit, kan ook nog. Slipje uit, kan ook nog. Cocktail erbij. En dan deze door de speakers. Miley Cyrus Flowers in de zomer Top 538. Meer heb je soms niet nodig ook, hè? Ja, of misschien wel tickets voor de weekend. Zou dat leuk zijn voor je? Deze vrijdag al in Amsterdam. Wij hebben de tickets en jij wint ze zometeen hier.
2: Hey, wij zijn Bas, Dylan en Eva van de 538 Avondshow.
3: Ja, mocht je nou voor de 538ste keer je zonnebril kwijt zijn...
4: moet je eerst even bovenop je hoofd kijken.
5: Ja, dat scheelt weer zoeken.
3: Ook zo, ja.
6: Maak er een mooie zomer van. Joe.
7: Geniet van het lekkere weer.
8: Samen met Radio 538.
9: Jouw zomer, jouw 538.
10: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
13: hoi,
12: of binnenkort vertrekt,
14: adios.
12: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
13: Fijne vakantie.
15: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit. En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
13: Ja, nee, ben alweer.
15: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
21: Social deal, wellness deals, take 1 en...
22: Wow, wow, waarom heb je niks aan?
23: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
22: Ja, werkt wel.
23: Social deal, deals die je niet mag missen.
24: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
25: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
26: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
27: Honda, the power of dreams.
28: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
29: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
30: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
8: Binnen 1 minuut meer. Zomer Top 538.
31: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
32: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
31: En er is geen zoektocht naar die vriend linksvoor.
32: Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
8: Luister deze week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Met 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
32: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
8: Geen plus 1, kom alleen. Alle info op 538.nl.
0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
1: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
8: De zomer top 538.
2: Zometeen tickets voor de weekend te winnen. En nu...

0: man. Ik krijg toch zin om allerlei dingen te gaan likken nu, weet je. Dit, hoor.
1: De Zomer Top 538.
0: Hou het dan bij een ijsje, anders wordt het heel gek, weet je wel. Dat je zomaar op aan een ding gaat likken. Lantaarnpalen, zo. Het ziet er niet uit. Maar toch, ik snap het wel, want dat is het gevoel dat je krijgt van de Zomer Top 538. Nummer 517, Fast Car, Jonas Blue en Dakota. En het is niet alleen maar de Zomer Top 538 deze week, maar ook kans op tickets voor The Weeknd. En dat concert is vrijdag al, daar kan je bij zijn. Tickets win je alleen hier en ook nu.
2: What up, it's The Weeknd.
3: Ga naar The Weeknd, live in Amsterdam. Bel 0909-3000-538.
0: En zorg even dat je beller 36 bent. 0909-3000-538 tickets voor The Weeknd voor deze vrijdag al. Nu, imagine.

0: op nummer 515 alweer.
1: Met 538 daar, The Weeknd live.
0: Vrijdag is het concert van de week. Een van de drie concerten, geloof ik, die hij doet. En vrijdag kan je erbij zijn via 538. Michelle uit Lelystad, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, heel goed.
0: Stel nou, hè, ik zet je even voor het blok. Stel nou, je mag naar de weekend, maar dan moet je wel kiezen. Je gaat met je baas of met je ex. Wie zou je dan kiezen?
2: Met mijn ex, want ik ben werkloos. Dus helemaal top.
0: Geen baas nu eventjes, nee. Maar, jij mag kiezen met wie je gaat. Het hoeft niet eens je ex te zijn. Je hebt 2 tickets voor The Weeknd.
2: Woehoe.
0: Michelle, gefeliciteerd. Wie mag er dan wel met je mee?
2: Ik denk een hele goede vriendin van mij. Die ga ik hier heel blij mee maken.
0: Hartstikke leuk. Je bent er vrijdag bij. Veel plezier daar. En geniet van de zomer top 538. Hoi, hoi.
2: Doei.
1: De zomer top 538.
0: Meer tickets voor de weekend. Je wint ze hier deze week. En ook de zomer top 538. Met nu een echte dance classic. Op nummer 514. En ja, jij kan hem ook meezingen. Laten we het gewoon doen. Kan ons het schelen. Hathaway, What is Love?

0: genieten. Zometeen met Mark en ook met Esther in het nieuws. Het gaat even over de Vierdaagse volgende week in Nijmegen. Ja, waar duizenden mensen op afkomen.
1: Ja, 45.000 wandelaars alleen nog maar. En ondanks die drukte wordt het wel makkelijker om er te komen.
2: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: zomer top 538.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker. 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
0: En vrijdagavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
1: Luister deze week naar 538.
0: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd.
1: Live.
0: Alle info op 538.nl.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa.
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Hey.
11: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
10: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
11: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
13: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
12: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
14: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
15: Yes! Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy!
14: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
15: Yes!
16: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
17: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Overweegt u een tuin?
15: Live happy!
14: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
15: Yes!
16: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het.

0: tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
7: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja.
15: Echt serieus?
14: Oh,
15: wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus, speelbewust.
18: 538 Nieuws.
19: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In Alkmaar is de eerste zitting geweest in de moordzaak rond een vrouw in Nieuw-Vennep. Zij werd eerder dit jaar door een man doodgestoken op een parkeerplaats van het station. Waarom is nog onduidelijk, dat zei de officier van justitie.
20: Nu verdachte tot op heden geen enkele verklaring heeft afgelegd over het feit, blijft onduidelijk wat het motief is geweest. En mede in het licht van het feit dat erop lijkt dat verdachte die dag meerdere vrouwen heeft lastiggevallen.
19: Ja, zeker 4 vrouwen zijn daarom naar de politie gestapt. De verdachte is een arbeidsmigrant uit Italië. In Rotterdam is een man bevrijd die ruim 2 uur lang heeft klemgezeten in een vuilniswagen. Volgens het AD is hij zwaar gewond en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man lag waarschijnlijk te slapen in een vuilcontainer en die werd geleegd in de vuilniswagen. En toen zat de man er waarschijnlijk nog in. NS en Arriva zetten extra en langere treinen in tijdens de Nijmeegse Vierdaagse volgende week. Ook rijden er extra vroege treinen en nachttreinen. Zo zijn de wandelaars op tijd voor de start en kunnen feestvierders nog terug naar huis. Op het station van Nijmegen komen extra toegangspoortjes om alle reizigers te controleren. En het ontsnapte zwarte kuifaapje uit safaripark Beekse Bergen loopt nog steeds vrij rond. Een kleine maand na zijn ontsnapping laat hij zich nog altijd niet vangen. Beekse Bergen zegt dat hij nog leeft, want af en toe laat hij zich wel zien in de omgeving. Hij blijft volgens de dierentuin dus wel in de buurt. Het weer, veel zon en met zo'n 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden en midden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog met ongeveer 18 graden. Morgen zonnig en wederom warm en rond de 30 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
21: Ja, Esther, dankjewel. Dan eens even kijken naar het verkeer voor dit moment. De 3 grootste files, A4 Amsterdam-Den Haag voor Nieuw-Vennep door een vrachtwagen met pech. Half uur extra reistijd. A4 Den Haag-Rotterdam bij Schipluiden 22 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn voor Waterberg vanuit Renkum een klein half uurtje. En dan de belangrijkste controles. A9 bij Heemskerk richting Haarlem 56.6. A16 Dordrecht-Breda Prinsenbeek 59.3. A16 verderop richting Breda bij 71.0. Dan de A29 Dinteloord Rotterdam bij Heinenoord 14.6. A30 naar Ede bij 16.3. De A59 Den Bosch richting Breda, opgepast bij 111.7. En de A67, dat is de grens met België richting Eindhoven, daar controle bij 5.9. Hey, de zomer is niet alleen maar cocktails en verbrande oogleden. Er gebeuren ook mysterieuze dingen, zoals de zomers dat mensen werden geteisterd.

0: door de geest uit de bossen. Waar gebeurt het verhaal? De rest zometeen in de Zomertop 538.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: prijs. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
4: De Zomertop 538.
5: Zomer op je radio. Yes, yes, yes.
4: Maart Labrand.
5: Oh, lekker. Op het heetste moment van de dag verder met de zomerlijst. Met zometeen Justin Timberlake. En eerst...

0: Summer Top 538.
1: Ja, dat was ie. Alok en Deep Down op nummer 510 in de bloedje hete Zomer Top 538. Zo, koffers liggen achterin. Navigatie geeft nog 538 kilometer aan. En ja, maar strandje. Spanje, Zuid-Frankrijk, wat gaat het worden? Intussen de radio lekker op 538, terwijl de kinderen achterin je leer voorzien van Fristi. Is dat een beetje de sfeer waarin je nu in gedijt? In ieder geval, bij 538, 538 zwetende artiesten deze week. Want dit is hem dus, de Zomertop 538. De hele week vanaf het heetste moment van de dag, vanaf ongeveer 12 uur. Tot en met komende vrijdag 6 uur, dan de onthulling van de nummer 1.
0: De Zomertop 538.
1: Ja. Nu London Beat, uit de zomer dat president George Bush openlijk in opstand kwam. Dat gebeurt niet vaak bij een president. Hij verklaarde officieel dat hij van zijn moeder altijd broccoli moest eten. Ja, maar in dat jaar zei hij: ik ben de president van Amerika, dus als ik geen broccoli wil eten, dan eet ik ook geen broccoli. Dat was wereldnieuws, hè, toen. Zouden we nu niet eens een pushmelding halen, denk ik. Uit dat jaar, deze zomerrit, 538. Dit is London.

40 geleden luisterde iedereen naar deze Rise Up. Je hoorde Yves LaRock op 508 in de zomer top 538. Nu terug naar de hete zomer van de geest uit het bos. Mwahaha. Ja, dat is een waar gebeurd verhaal over een Amerikaanse dude met de naam Chris, die op een dag met een lege tank terechtkwam in de bossen. En hij besloot daar te blijven. Lekker man. Ja, hij liet niemand iets weten en maakte al snel een verstopte gecamoufleerde hut die voor niemand te zien was. Hij bleef in leven door 's nachts in te breken in vakantiehuizen om zo voedsel te stelen. En hij deed dat zo stil dat mensen bijna 30 jaar lang dachten dat er een geest in de bossen woonde die hun spullen meenam. Uiteindelijk werd hij toch een keer tijdens een inbraak betrapt. De politie vroeg: waarom, Chris, ben je 3 decennia verdwenen? En hij zei: ja, ik wilde gewoon graag alleen zijn. Ja. En waarschijnlijk is hij na het zien van een influencer gewoon weer terug de bossen ingevlucht. Ja. Dit spelletje verstoppertje begon in de 80's. En toen was dit een zomerhit. Op nummer 507 in de zomertop.

0: 538.
1: Oh, je wordt er toch helemaal plakkerig van, hè? Someone Loves You Honey, June Lorch en Prince Mohammed op 507 in de Zomertop 538. Je bent altijd welkom in de 538 Airbox. Laat weten hoe lekker ga je op deze lijst. Arjan is ook present.
2: Hey, Marky, laat zonder brando. Knallen met die zomerhits en smeren. En hydrateren.
1: Gezellig. Hey, zometeen de man die van wieten, beats en ontbijt een carrière maakte. En verder hoor je Kygo, Snap en Bob Marley.
3: Hey, hallo, Martijn en Julia hier. Uit het weekend van 538.
4: Vergeet niet te smeren, hè. Zonnebrand, aftersun.
3: Insectenspray, muggenmelk en je boterhammen voor onderweg.
4: Nou, ik smeer hem, hoor. Fijne zomer. Doei!
3: Waar je ook bent.
4: Geniet van het lekkere weer.
3: Samen met Radio 538.
4: Jouw zomer, jouw 538.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
8: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
10: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
20: Binnen 1 minuut meer. Zomer top 538.
21: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
24: Simyo.
25: De zomer top 538.
1: Yes, met zometeen

0: is with you.
1: Nummer 504, Kygo en DNCE. Daarvoor nog Snoop Dogg. De man die ooit iemand in dienst had, hè, die de hele dag joints voor hem draaide. En hij heeft ook zijn eigen kookboek. Ja, en dan verwacht je 50 recepten voor spacecake. Waardoor je als een soort van slak achter je inductieplaat staat. Maar niets is minder waar. Ontbijt, streetfood staat erin, desserts, cocktails. En de titel is, als je het mij vraagt, perfect. From Crook to Cook. Dus van boef naar kok. Mooi gevonden. Man van vele talenten, Snoop Dogg, hoort ook thuis in de zomer top 538. Net als deze, Snap en Rhythm is a Dancer. 538.

0: Ja, joh. Maandag. Verzellinkje lager mag ook wel, hè? Bob Marley hielp je daarbij met The Wailers. You're the Stirred Up.
1: Top 538.
0: Leuk, joh, in de Airbox. Volop feestdagen ook. Mark, dit is genieten, joh. Ik zit nog achter mijn laptop, maar met deze lijst voelt het kantoor toch een beetje als een strandtent. En dat verdien ik vandaag, zegt Jochem uit Waarland. Kijk, dit is een beter bericht. Ligt aan het zwembad met de 538 af aan, op Mallorca. Met een koud drankje en lekker de radio dus in mijn oren. Beter wordt mijn maandagmiddag echt niet. Groetjes van Jip. En barbecue aan, buren erbij. En de kinderen rennen met waterpistolen door de tuin. Deze lijst is de ultieme soundtrack. Groeten Jente uit Breukelen. Hey, lekker joh. De Gypsy Kings komen eraan en nu zijn we bij nummer

0: Gypsy Kings. Alsof je gewoon lekker op het terrasje zit op vakantie, hè? Nou, en zo hoort hij ook te klinken. En het goede nieuws, het duurt nog tot en met komende vrijdag deze zomertop 58. Dan zijn we pas bij de nummer 1. Iris, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Shorttrekker Sven Roes heeft een statement gedeeld over zijn vermissing.
0: En je hoort meer over de zomer dat een man werd gearresteerd omdat hij zich had vermomd als... autostoel.
2: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: zomer top 538. Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week, Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken...
5: Last Minute Super Sale.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo.

0: Van der Brom.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op een Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
10: Honda, the power of dreams.
11: 538 Nieuws.
10: 3 uur.
12: Ik ben Iris Schut. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Dat meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink zou als VAR met Danny Makkely meegaan naar het WK. Maar de FIFA trok zijn deelname in door een ontuchtzaak na een Europese wedstrijd. Die zaak werd geseponeerd. Rob Dieperink was 38 jaar. Een jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft 14 jaar cel gekregen. Hij heeft volgens de rechter te maken met 2 moorden die meer dan 10 jaar geleden werden gepleegd. Er was levenslang geëist voor 5 moorden, maar van sommige liquidaties is hij vrijgesproken omdat er geen bewijs was. Problemen voor vakantiegangers die richting het zuiden gaan. De A6, ook wel bekend als de Route du Soleil, is in beide richtingen dicht tussen Parijs en Dijon. Dat komt door enorme bosbranden die zijn uitgebroken rond Parijs. En de shorttracker Sven Roes, die een tijdje werd vermist, heeft een statement gedeeld. Daarin vertelt hij dat hij niet meer verder wilde leven door de druk die hij zichzelf oplegde. Hij wilde presteren, hij wilde Olympisch goud, maar zijn lichaam werkte niet mee en dat voelde als falen. En daarom is hij weggevlucht. Hij is nu terug in Nederland en gaat hier professionele hulp zoeken. Krijg je nog het weer droog en zonnig bij een graad of 28. Vanavond en vannacht is het ook droog en ongeveer 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
13: Iris, dankjewel. Dan de 3 belangrijkste files. A4 Rotterdam-Den Haag tussen de Keteltunnel en Delft. 26 minuten, dat komt door een ongeluk. A16 Rotterdam richting Breda bij Feyenoord door een pechgeval 20. En iets langer, een ruim half uur voor de A76 geleden naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. En dat komt door een ongeluk. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgaan. Geven de A2 bij Breukelen richting Utrecht vanuit Amsterdam, 49.6. Dan de A9 Alkmaar naar Haarlem bij 56.6. De A16 Rotterdam-Dordrecht, Ridderkerk, 25.8. A16 verderop Dordrecht richting Breda, 59.3. A30 Barneveld-Ede bij 16.3. En de A59 Den Bosch-Breda. Opgepast Spankapelle, 111.7. Alle controles checken via app van Flitsmeister.
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij

0: luchtbed. En natuurlijk die knakworstjes. En hoedels. En soep.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: 538. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
6: De zomer top 538.
7: Zomer op je radio.
8: Hey, goedemiddag.
9: Ja, en je hoort zometeen meer over de zomer dat een man werd gearresteerd omdat hij zich had vermomd als autostoel. En ook Chef komt eraan en Enrique nu.
10: Radio 538.

0: 538.
1: Ja, en nu terug naar een hele rare zomer. Een man die van Mexico naar de VS wilde vluchten, had zichzelf vermomd als autostoel. Ja, hij had zichzelf in de stoel laten naaien met schuim en bekleding om zich heen. Toch werd hij gepakt bij de grens van Mexico, omdat de grenswachters vonden dat de stoel een zeer onnatuurlijke vorm had. En dus moest hij na een tijdje in de bak weer terug naar Mexico. Dat vertelde zijn neef allemaal, het dashboardkastje. Oké, hier moet je even een beeld bij zien. De foto van deze man in die stoel genaaid staat op mijn Insta-stories. @Labrando. Dus Labrand, erachteraan een O. Check mijn stories. En uit dat jaar, 2001, Lady Marmalade.
2: Where's all my soul, sisters? Let me

Bob Sinclair op 495 in de zomer top 538. En de dude achter de volgende zomerknaller begon zijn carrière helemaal niet met zomerse feestmuziek. Nee, David Johansen begon als zanger van een punkband genaamd New York Dolls. Even, ja, qua contrast, dat is echt alsof je Frans Bauer komend weekend tegenkomt in de Rave Cave bij Tomorrowland. Totaal anders. Nummer 494 in de lijst. Hot, hot, hot. Dit is Buster Poindexter.

0: 538.
1: Ja, als Hot Hot Hot niet in de lijst staat, ja, dan is er toch iets fout gegaan. Op 494 in de zomer top 538. Hey, welke liefdesbreuk er dik 20 jaar geleden voor zorgde dat je nu nog steeds lekker kan dansen, hoor je zo meteen in deze lijst. En verder, Jimmy Cliff, MVP, Rock Your Body en Clean Bandit. Ze komen eraan.
2: Hey, Frank en Eirene hier van de 538-middagshow.
3: Ga je nog barbecuen?
2: En vergeet niet, hè, zwart geblakende worstjes, die horen er nou eenmaal bij.
3: Ja joh, en zolang de buurman de brandweer niet belt, is er niks aan de hand.
2: Geniet van het heerlijke weer.
3: En veel plezier deze zomer. Waar je ook bent.
2: Geniet van het lekkere weer.
3: Samen met Radio 538.
2: Jouw zomer, jouw 538.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het. Stel je voor. Jij. Zorgeloos

0: 10.000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Lidl. Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Waar ben jij?
8: Ik zit nog in de trein.
9: Het volgende station is station Antwerpen.
8: Ik denk dat het wat later wordt.
7: Je zat zeker weer je serie te kijken.
8: Nee.
7: Ja?
8: Ja, oké, sorry.
10: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
10: Albert Heijn. Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
17: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
19: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
20: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
22: Binnen 1 minuut meer. Zomer top 538.
23: Kies voor gaan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop. Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
25: De zomer top 538.
26: Yes, met Alice, DJ en DJ Jurgen zometeen na Clean Bandit.
27: Radio 538.
28: 493.

MVP in de zomertop 538. En over 6 dagen is het precies 27 jaar geleden dat deze all-time dance klassieker uitkwam. Producer Sebastian had de melodie al, maar de tekst ontbrak nog. En na een break-up met zijn vriendinnetje begon hij over de instrumentale versie heen te neurien. Do you think you're better off alone? En het klonk meteen zo sterk, ja, als hij het deed, hè, dat ze besloten er zang aan toe te voegen. En daarmee was een van de grootste dancehooks ooit geboren. In de zomertop 538, DJ Jurgen.

De radio harder dan de ventilator. Dit is de Zomertop 538. Hij gaat door zometeen bij Frank en Iron. Met ook nog kans op tickets voor The Weeknd. En dit is Loreen, Tattoo op nummer 488.

0: in de Zomertop 538. Iris komt eraan met het nieuws. Wat heb je zometeen?
1: Nog een onderzoek naar het grote datalek bij Odido.
2: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: Zomer Top 538.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win 150 euro boodschappen te goed voor bij jou op kantoor.
4: De 5 van het bedrijf.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
3: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert,

0: maatwerk lekker.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
4: Grand Italia. Thuis in Italië. Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
7: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben!
11: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
13: onlineveilingmeester.nl.
14: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: onlineveilingmeester.nl.
15: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
16: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
17: Huh?
16: Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.
15: Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad.

0: Voordelig bij de verfzaak.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: 538 Nieuws.
3: 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De KNVB is diep bedroefd door het overlijden van Rob Dieperink. We verliezen een gewaardeerde scheidsrechter met internationale ervaring, maar vooral een fijne en betrokken collega, schrijft de bond. Rob was 38 jaar en floot in de eredivisie. Hij zou ook naar het WK gaan als VAR, maar van de FIFA mocht hij uiteindelijk niet komen na een beschuldiging van ontucht vorig jaar. Het datalek bij Odido wordt ook onderzocht door de ACM. De inspectie deed al onderzoek of de beveiliging wel goed genoeg was. En nu zoekt de privacybaakhond uit of Odido zijn klantgegevens niet te lang bewaarde. En de ACM haakt nu aan om te zien of Odido zich wel aan de zorgplicht heeft gehouden. President Trump zinspeelt opnieuw over de inname van de straat van Hormuz. Bij Fox News zei hij dat Amerika de belangrijke zeestraat zal gaan runnen en daarvoor een vergoeding zou moeten krijgen. Je kan niet verwachten dat we de straat van Hormuz voor niets beschermen, zei Trump. En er worden steeds meer maatregelen genomen om de droogte tegen te gaan. In een groot deel van Brabant mag vanaf morgen overdag geen water meer uit de sloten worden gehaald om de tuin of akker te besproeien. En waterbedrijven roepen op om in heel Nederland zuinig om te gaan met drinkwater. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht? Is het droog en ongeveer 18 graden. Morgen volop zon en temperaturen rond de 30 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
6: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
7: Er staan 49 files, de langste nu op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk, 38 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velsen door werkzaamheden staat daar 39 minuten. En de A76 tussen Geleen en Keulen, daar staat voor de Duitse grens door controles daar 37 minuten. Er zijn flitsers op de A1 tussen Deventer en Hengelo bij 105.5. Op de A4 tussen de grens en Bergen-op-Zoom bij 245.1. De A9 Alkmaar-Haarlem 56.6. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 59.9. De A30 Barneveld-Ede 16.3. A59 Den Bosch-Breda bij 111.7. En de laatste de A59 Den Bosch-Breda bij 102.9.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AHA Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Van Albert Heijn.
8: Wat ook helpt, zijn de Hubo Zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang... voor maar €44,99 met de Hubo Club App. Hubo helpt.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
15: De Zomer Top 538.
16: Zomer op je radio.
15: De 538 Middagshow.
6: Zomer top 538 met Rio en Adina Howard zometeen. Eerste Google Jobs Project op 486.
15: Radio 538. 486.
17: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

De zomertop 538. OMC en how bizar. Het is maandag, het is 13 juli. Het is stralend weer. En van harte welkom bij de 538 Middagshow.

0: bij wie eigenlijk iets geks met zijn geparkeerde auto is gebeurd tijdens de vakantie.
1: Ik heb wel eens gehoord van het fenomeen. Ja. Maar er moeten mensen zitten te luisteren die dat hebben meegemaakt. Dus je gaat op vakantie.
0: Ja.
1: Je parkeert je auto ergens op Schiphol of je bij op zo'n veldje ergens. En je krijgt hem terug met een paar duizend kilometer extra erop.
0: En je hebt soms ook dat je je auto kan achterlaten als zij hem naar een veldje brengen.
1: Ja, ja.
0: Een soort valetparking.
2: Ja, dan lever je je sleutels in natuurlijk.
0: Ja. Ja. En dan is die sleutel daar bij die mensen van het kantoortje.
1: Oh, ik hoop zo dat er iemand zit te luisteren die dit heeft meegemaakt en hoe je daar dan achter komt. Of dat je op vakantie zit. En sommige auto's hebben toch zo'n tracksysteem.
0: Dat zou kunnen.
1: Dat je ziet dat je auto in Zuid-Frankrijk staat. Dat je denkt, hè?
0: Of dat je gewoon iets in de auto aantreft waar je denkt, dat is niet van.
1: Dat is gek, ja. Ja. Dus. Dat er inderdaad uit Milaan in één keer wat pizza zakken in de auto liggen.
2: Salami uit Milaan. Wow.
1: Dat is gek. Oh, wil je ons bellen? 0909-30538. Als je dit hebt meegemaakt, is dat jij op vakantie ging, je had je auto geparkeerd en die heeft even een toertje gemaakt.
0: Ja, dan kijk je misschien op de kilometer en denk je, nou, dat was hem niet hoor.
1: Bel even of laat het weten in de 538-app. En welkom bij de middagshow met Idina Howard zometeen in de zomer top 538. En nu Rio. 404.

0: Bert op 483 in de zomer top 538. Het is de middagshow en we zijn weer op zoek. Zit er iemand te luisteren die op vakantie ging, auto had geparkeerd en de auto had andere dingen gedaan. Ja. Zeg maar. Mark!
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij had de auto geparkeerd toen je op vakantie ging, maar daar is het een en ander mee gebeurd.
1: Nou, het was ook mooier. Hij is voor ons geparkeerd. Het was ferryparking. En we kwamen aan op Schiphol, ochtends vroeg. En we hebben hem afgegeven aan een beste meneer. En die had beloofd dat hij er zou zijn als we terugkwamen. We konden een nummer bellen als we bij de koffer stonden. En dan zou die auto weer gebracht worden. Maar die auto is nooit meer gebracht.
0: Je hebt je auto helemaal niet meer gekregen?
1: Nee. Dus wij stonden er keurig te wachten bij onze koffertjes. Maar het telefoonnummer dat werd niet opgenomen. Dus daar stonden we dan met onze koffertjes en wij naar boven gelopen, kijken of die taxi aankwam of dat die wagen eraan kwam, maar helemaal niks. Dus wij naar de marché toe op Schiphol en die zeiden, oh ja, daar hebben we meer van gehoord. De bedrijf dat is met de Noorderzon vertrokken.
2: Oh, jeetje.
1: Maar wij hebben hier een telefoonnummer en dan kun je bellen en misschien dat je daar terecht kunt. Nou, wij dat nummer gebeld. Dat bleek een bedrijf in Aalsmeer te zijn. En daar konden we toekomen. En gelukkig hadden ze onze sleutelbos.
0: En je auto stond er
1: maar
0: ook?
1: De auto? Nee, de auto die stond in de wijk. De politie had opdracht gegeven aan dat bedrijf van... kunnen jullie het allemaal afhandelen? En die hebben al die auto's in de wijk neergezet. En toen zijn we in de wijk met een auto gaan zoeken. En toen kwamen we bij de auto... Aan de buitenkant niks te zien. Alles goed. Keek op de kilometerstand. Toen was er 550 kilometer mee gereden.
0: Mark! Wat een tuig!
2: 550.
0: Wat een tuig! Maar ook jouw auto... Ja, één, weet je wel, je kon niet bij je auto. Twee, ze hadden hem gewoon in een wijkje ergens neergezet. En drie, waar zijn ze naartoe geweest dan, denk je?
1: Ik heb geen idee. En ik heb het ook niet terug kunnen kijken. En ik heb ook geen aangifte gedaan bij de politie. Ik denk, daar kunnen en doen ze toch niks mee. Het enige wat ik had, van wat is er gebeurd? En krijg ik nog bekeuringen binnen.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat is niet gebeurd.
0: Maar dat is even naar, wat is het? Ik denk eventjes naar Antwerpen op en neer. Wauw.
1: Het zou zomaar kunnen.
2: Maar dan heb je paniek. Dan denk je toch echt dat je auto op een gegeven moment gewoon weg is.
0: Ah, maar wat een schofte, Mark. En wat een goed verhaal. Wat ben ik blij dat je even hebt gebeld. Want ik wist dat dit soort dingen gebeurden. En nu heb ik iemand gesproken die heeft het meegemaakt.
3: Ik ga met de trein.
0: Heel veel dank, Mark.
1: Ik ga nooit meer in Amsterdam.
0: Hoi.

0: Dre, Morgan Wallen en What I Want. In de zomertop 538. Zometeen George Michael, Fate. Robin S. komt er ook nog aan bij ons in de lijst. En kaarten voor de weekend.
1: Ja, er valt wat te winnen.
0: Ja, het is vrijdag al. Vrijdag is de weekend in Nederland. Je kunt erbij zijn als je straks de oproep hoort. En het nieuws komt eraan met Iris. Wat heb je mee, Iris?
2: Waren er opeens heel veel Erling Haalandjes rondkruipen?
0: Hey, hallo. Wij zijn Tim,
3: Rick,
4: Niels
5: en Florentien
0: van de 538 Ochtendshow.
3: Oh, wat een weertje.
0: Ja, dit is echt genieten. Weet je wat het is? Het is heel warm, dus het is ook belangrijk om genoeg te drinken.
5: Ja, en ijsje telt natuurlijk ook mee.
0: Geniet van het mooie weer. Fijne zomer. Waar je ook bent.

0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
18: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
22: De laatste ronde Zandvoort. Ben je erbij?
23: Ja, laatste kans.
22: Kom naar Shell. Klok jouw snelste rondje Zandvoort in de race simulator en win. Ja. Kijk op shell.nl/Zandvoort voor deelnemende stations.
24: Alle verf super voordelig.
25: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
26: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer van minder. Simpel.
3: 538 weerbericht. Vanavond en vannacht droog en ongeveer 18 graden. Morgen is er weer volop zon. Het wordt een prachtige dag morgen. Het is morgen 30 graden. En dan heel graag het verkeer, Jelte.
4: Er staan 56 files, waaronder een hele lange op de A4. Den Haag-Amsterdam. Er staat tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp door een ongeluk. Nu 1:22. Op de A27 Utrecht-Gorkum voor Nieuwegein staat 36 minuten. En op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Utrecht Science Park en Soesterberg 3 kwartier. Er zijn flitsers op de A4 tussen de Grenzenbergen op Zoom bij 245.1. Op de A9 Alkmaar-Haarlem bij 56.6. De A12 Arnhem-Ede bij 133.8. En op de A30 Barneveld-Ede bij 16.3. De A50 Zwolle-Apeldoorn 213.2. En de laatste de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 111.7.
3: Het is 5:01. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
5: Goedemiddag. Een jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft 14 jaar cel gekregen. Hij heeft volgens de rechter met 2 moorden van 10 jaar geleden te maken. Van sommige liquidaties is hij vrijgesproken omdat er geen bewijs was. Vapen zorgt bij steeds meer jongeren voor gezondheidsklachten aan hun longen en hart. Er zijn bijna net zoveel meldingen gedaan als in de afgelopen 2 jaar bij elkaar. De klachten worden ook steeds ernstiger. Er kwamen zelfs patiënten op de IC terecht. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Hij zou als VAR met Danny Makkelie meegaan naar het WK. Maar de FIFA trok zijn deelname in omdat hij in april een jongen van 17 zou hebben aangerand na een Europese wedstrijd in Londen. De zaak werd geseponeerd. Rob Dieperink was 38 jaar.
3: Weten we iets over hoe die is komen te overlijden?
5: Nee, de doodsoorzaak is nog niet bekend. Nee. Ga je deze zomer binnen Europa met de auto op vakantie, dan tank je het voordeligst in Spanje. De Spanjaarden hebben Luxemburg ingehaald als goedkoopste tankland, zegt de ANWB.
3: Ja, maar het is met die prijzen wel de route waard, denk ik.
4: Ja, maar je moet er wel helemaal heen. Dat kost je ondertussen. Je bent al 1000 euro verder.
3: Je hebt hem eruit, hoor.
4: Je
5: hebt hem eruit. Je heen ook nog. Een liter benzine kost je langs de snelweg in Spanje €1,65. En in de dorpjes ben je nog goedkoper uit. Shorttrekker Sven Roes, die al een tijdje vermist werd, is terug en heeft een nieuw statement gedeeld op Instagram. Daarin vertelt hij dat hij met zichzelf in de knoop zat, vooral door de druk die hij zichzelf oplegde. Hij wilde presteren, hij wilde Olympisch goud, maar zijn lichaam hield hem tegen al die jaren, waardoor hij niet op het wereldpodium terecht kwam. Dat voelde als falen en daarom is hij weggevlucht, zegt hij, naar het buitenland. Daar besefte hij al vrij snel wat hij zijn familie aandeed en hij gaat hier in Nederland professionele hulp zoeken.
3: Het is wel heel verdrietig als je dat leest. Hè? Die jongen die loopt met een hele hoop rond.
6: Maar weinig dat hij dat zo open en eerlijk gewoon vertelt.
3: Ja, hij moet. Heel Nederland heeft zich zorgen gemaakt.
6: Hij moet natuurlijk niks. Nee.
3: Nou, maar iedereen heeft zich toch druk gemaakt over die jongen?
6: Nee, als hij met zichzelf in de knoop zit, dan hoeft hij dit niet te uitleggen. Nee, absoluut niet. Maar ik snap wel heel erg.
3: Ik zou zelfs wel gewoon meer uitleggen. Ik had al, ja, maar waar is hij dan geweest? Waar was hij?
6: Ja.
3: En wat heeft hij dan gedaan? En toch?
6: Ja, ik denk niet dat er zoveel spectaculairs is gebeurd.
4: Ik vond inzicht dat hij had, dat hij dus dacht dat hij eigenlijk alleen maar belangrijk was als hij prijzen pakt en zo. Dat hij daar tot inkeer is gekomen en heeft beseft dat, joh, ik ben veel meer voor mijn familie dan alleen maar prijzen en winnen en al dat soort dingen. Dat is natuurlijk heel mooi, maar waar die is geweest, ja, geen idee.
5: En dan nog de Noorse voetballer Erling Haaland. Die heeft zijn ploeg helaas niet naar de halve finales van het WK kunnen loodsen. Maar toch maakte hij wereldwijd grote indruk. En dan vooral in Peru. Daar hebben ze namelijk een traditie van het vernoemen van kinderen naar bekende voetballers. 468 baby's hebben de naam Haaland. En 91 baby's hebben de hele naam Erling Haaland gekregen. Vooral na zijn 2 doelpunten voor Noorwegen tegen Brazilië. In de 8e finale was dat. Groeide het aantal Haalands flink.
4: Wat goed. Wel lekker voor ze daar dat Van der Goor of Hesseling nooit heel populair is geweest.

0: Cause I gotta have faith. George Michael op 480 in de zomer top 50, die ik op de valreep nog live heb gezien. Ik ben nog in de auto gestapt om George Michael even te gaan bekijken.
1: Wat?
0: Ja, dat was, daar ben ik achter. Het is ook het enige concert geweest dat een pauze had. Ben je ooit bij een concert geweest met een pauze?
1: Hoe lang duurde die pauze?
0: Nou, hij was natuurlijk al een beetje op leeftijd, George Michael. En dat ging ook niet zo goed met zijn gezondheid. Maar hij was er wel. En toen was gewoon midden in het concert opeens op zo'n scherm. Pauze.
2: Hij was toch helemaal stoned ook altijd?
0: Ja,
1: maar was het goed?
0: Het was wel waanzinnig. Hij kon geweldig zingen, ja. Maar die pauze is ook nooit meer vergeten. Van, alsof je in de bioscoop zit.
1: Ja.
0: Ja, pauze. En dan kwam hij na een kwartiertje kwam hij weer terug.
1: Oh, ik ben wel echt jaloers.
0: Fate hier in de zomer. Top 538.
3: What up, it's The Weeknd.
4: Ga naar The Weeknd. Live in Amsterdam. Bel 0909-30538.
0: Ja. Mensen, het is vrijdag al, hè? Je kan naar The Weeknd, onmogelijk om bij te zijn. Stijf uitverkocht. Maar als je nu belt 0909-30538, maak je kans.
1: Is er nog een beller?
0: Dat
1: of gewoon
0: is,
1: bellen? Ja, mag hoor.
0: Jij wil iedereen die belt een kaart geven.
1: Nee, dat jij gaat gewoon klikken ergens op eentje. En dan nemen die op en dan heeft die gewonnen.
0: Nee, zo werkt
1: het. Oké, nou, bij bellen.
0: Dat kan toch niet?
1: Dat is toch leuk?
0: Dat ik beslis.
1: Ja.
0: Nee, we moeten wel een beller aangeven.
1: Oké, 75.
0: 75, ja, meisje.
1: Ja.
0: Goh, ik ga niet aan de spelregels. Nee, doodeng wat jij doet. Robin S. op 479.

0: Amsterdam op 478 in de zomer tot 538.
1: Met 538 daar, The Weeknd live.
0: Nancy!
2: Hoi!
0: Hi, waar bellen we jou?
2: Nou, ik sta nu toevallig naast de auto.
0: Naast de...
2: We waren boodschap aan het doen.
0: Oh, en is het ook zo bloedheet bij jou?
2: Ja.
3: En wie is we?
2: Ik ben nu met mijn ouders.
3: Gezellig.
0: Okay. Heb jij vrijdagavond plannen?
2: Nog niet.
3: Ben je groot fan van The Weeknd?
2: Ja. Zelfs mijn ringtoon is van The Weeknd.
0: Oh, dat zegt heel veel.
3: Ben je wel eens geweest?
2: Ja.
3: Ben je wel eens geweest naar een concert?
2: Wel een concert, maar niet van The Weeknd of wat.
3: Oh.
0: Nancy, jij gaat vrijdag naar The Weeknd!
3: Oh, ik hoor bijna.
2: Wauw, dit is leuk.
0: Je wint 2 tickets voor The Weeknd. Dat is komende vrijdag 17 juli in de Johan Cruijff Arena. Nancy, je bent erbij.
3: Veel plezier.
2: Dankjewel. Helemaal leuk.
0: Wie neem je mee?
2: Mijn broertje.
0: Gezellig. Geniet ervan. Ja. Once in a lifetime.
2: Dankjewel.
0: Doei.
2: Oké, dank. Doei.
0: Doei. Empire of the Sun, Walking on a Dream op 477 in de top 538.

0: Jobby 40, sing our own song op 476 in de zomertop 538. Het is 5 minuten voor 5 uur. Zometeen natuurlijk weer het nieuws. En wat heb je dan mee voor ons?
1: Richard de Mos wordt weer wethouder in Den Haag.
2: Zometeen hoor je deze zomerhit.

0: en wereldwijd in stampvolle stadions.
1: En vrijdagavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
0: Luister deze week naar 538.
1: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd.
0: Live.
1: Alle info op 538.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja,
11: dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: sluiten iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win 150 euro boodschappen te goed voor bij jou op kantoor. De 5 van
1: het bedrijf. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.nl/bedrijf
0: en win 150 euro boodschappen te goed voor bij jou op kantoor. De 5 van
1: het bedrijf. Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI.

0: zakelijk. Dat werkt lekker.
1: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: 538 Nieuws.
3: 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Iris Schuts. President Trump stelt weer een blokkade in tegen Iran. Zo kunnen Iraanse schepen of klanten het land niet in of uit, zegt Trump. De Amerikanen gaan de straat van Hormuz runnen, maar wel tegen een vergoeding. Betekent dat landen een soort tol moeten betalen in ruil voor bescherming. De brand in de binnenstad van Meppel is onder controle. Het vuur ontstond vanmorgen in de meterkast van een slagerij en sloeg over. Daarom zijn er 2 NL alerts verstuurd. Een kinderdagverblijf in de buurt en de hele straat zijn ontruimd. Richard de Mos wordt weer wethouder in Den Haag. Dat was hij 6 jaar geleden ook, tot justitie hem beschuldigde van corruptie. Daarvan is hij later helemaal vrijgesproken. De partij van de Mos, Hart voor Den Haag, is bij de verkiezingen weer de grootste geworden. Donderdag wordt hij beëdigd. En veel reacties op de dood van scheidsrechter Rob Dieperink. Hij werd vandaag gevonden in zijn woonplaats Borculo. De politie heeft onderzoek gedaan en sluit uit dat er andere personen betrokken waren bij zijn dood. Dieperink zou naar het WK gaan als VAR in het team van Makkely, maar mocht niet meer mee na zijn arrestatie in Londen. Hij werd verdacht van het aanranden van een minderjarige jongen in een hotel. Die zaak werd uiteindelijk geseponeerd. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht droog en ongeveer 18 graden. Morgen volop zon en temperaturen rond de 30 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
5: En dan heel graag het verkeer. Jelte.
6: Er staan 56 files en de langste staan nu op de A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, een half uur. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam, daar zijn problemen voor Zoeterwoude-Dorp door een ongeluk. Daar staat nu 1 uur en 20 minuten. En op de A76, daar staat tussen Geleen en Keulen voor de grens door controles daar 35 minuten. Er zijn flitsers op de A4, voor Bergen-op-Zoom staat een flitser bij 245. Op de A9 Alkmaar-Haarlem bij 56,6. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij 59,9. De A30 Barneveld-Ede 16,3. De A50 Zwolle-Apeldoorn bij 213,2. En de laatste op de A59 Den Bosch-Breda bij 111,7.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
9: 18.000, tot verdikken me.
10: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
12: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
13: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen. 1+1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram. 2+2 gratis. En per snelfilter. Maling

0: www.bnr.nl/zomer.be. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
1: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
1: Fijne vakantie.
3: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
4: 538. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
5: De zomertop 538.

0: even wat advies van je nodig.
1: Oké. Ik zou inderdaad naar de kapper gaan. Het is tijd.
0: Ja, moet ik weer?
1: Of ging het daar niet over?
0: Nee, daar ging het niet over. Okay. Nee, ik heb mijn vriendin ergens op betrapt. En ik wil van jou horen of het oké is allemaal.
1: Vertel me alles.
0: Ja? Oké. Nee.
2: Moet het niet om 6:15?
0: Betrapt op 7?
1: Ja, is het?
0: Nee, ja. God, ja vertel het mij. Want, nou, laat ik het zo zeggen. Als jij een berichtje krijgt van iemand, hè? Ja. En jij wil alleen maar laten weten dat je het berichtje gelezen hebt, hè?
1: Ja.
0: Nou goed. Mijn vriendin die was aan het appen met de sporttrainer van mijn zoontje. En het ging over een afspraak wanneer Ole weer iets ging sporten of wat dan ook. En dus er kwam even een bevestiging van dat is inderdaad dan en dan.
1: Ja.
0: En ik zag dat zij 3 hartjes stuurde naar die man. Dus ik zeg wat een. Waarom stuur jij 3 hartjes? Zeg maar, dan weet hij dat ik het gelezen heb en dat het oké is. Als jij een appje krijgt en jij wil dat bevestigen, dan doe je dat met hartjes. Ja, dat doe ik eigenlijk altijd.
1: Is dat zo? Is dat zo, Frank?
0: Is dat normaal?
1: Nee. Ook nog. Men moet weten dat Mila is een soort een Jennifer Lopez. Dus die ziet er ook nog eens heel goed uit. Dus als zij wat hartjes gaat strooien, vind ik riskant.
0: Zij deed echt uit. Weet je wel, ik doe een duimpje. Of ik doe een. Ja. Toch van.
1: Ja, high five.
2: Duimpje van opa, maar kan.
0: Maar ik zou toch een van high five. Die kan ook van oké, gelezen, goed, weet je wel. Allemaal gaan we doen.
1: Maar
0: zij blijkt dat dus
1: naar. Rode hartjes?
0: Zij. Naar iedereen, weet je wel, iedereen die haar een appje stuurt met een cadeautje gekocht of wat dan ook. Van heb jij dat al geregeld, hartje?
1: Maar heb jij dat gecontroleerd?
0: Zegt ze. Ze is er heel openlijk over. Zegt ze. Ja, ze is er heel openlijk over. Dat de bevestiging op een appje is een hartje. En ik doe een hartje als iemand, weet je wel, als iemand is heel erg ziek of zo, weet je wel. En die stuur ik dan, beterschap, hartje.
1: Ja.
0: Daar gebruik ik het hartje voor. Zij gebruikt hem dus gewoon als dagelijks. Ze strooit met hartjes.
1: Even kijken. Heb jij het nummer van Mila? Want dan bellen wij even 6:45, denk ik.
2: Ja, alleen maar hartjes.
0: Ik vind het wel heerlijk dat ik hier zo mijn hart op tafel lig. En dat jij...
1: Ja, nou, ik vind,
0: jij gaat er gewoon even op staan.
1: Maar jij wil me niet
0: het is erger dan ik denk.
1: Ja, ik vind dit wel risky. Kijk, als het inderdaad naar iedereen stuurt en ze kan dat laten zien.
0: Ja, dat laat ze zien. Ze is heel openlijk over. Gewoon een hartje.
1: Dan is het oké. Ja. Nog steeds gek. Een beetje gevaarlijk ook.
0: Ja.
1: Dat ze dat doet.
0: Wat gek is, als ik haar stuur, ik hou van jou, krijg ik een duimpje.
1: Ja, dat verbaast me dan weer niks.
0: Benga Boys in de zomer top 538 op 473.

0: Bakermat in de zomer top 538 hier in de middagshow.
1: Er schijnen dus mensen die geven alles wat ze hebben in huis, of in ieder geval één ding, een naam.
0: Oh ja, ja, ik ga niet de stofzuiger halen, maar ik ga stoffie halen of zo.
1: Ja.
0: Ik heb daar zelf geen last van, jij?
1: Ik ook totaal. Nee, ik zou het ook weer vergeten welke naam ik het ook
2: had. Wij hadden hier in de studio toch het confetti-kanon?
1: Hoe heet ze ook weer?
2: Gerda.
1: Oh ja, Gerda. Oh mijn god.
0: Ja, maar dit is goed van Iris. Wij denken dat we het niet doen.
2: Maar wij doen er net zo hard aan
0: mee. Dat is waar, we hadden een confetti-kanon.
1: Maar als iemand iets een naam geeft, doe ik er zeker aan mee. Ik vind het heel gezellig. Maar
0: het is wel gezellig, ja.
1: Ik mezelf niet op. Maar ik weet zeker dat mensen hele gezellige namen hebben voor apparaten en spullen. En
0: we willen alle verhalen voor zometeen weer gaan verzamelen. Dus mocht jij een apparaat thuis hebben wat jij een naam geeft.
1: En dat heb jij. Jij zit te luisteren, jij hebt dat.
0: Ja, we hebben het over jou.
1: Ja.
0: Wil je dat even doorgeven? Misschien makkelijkst in de app.
1: Leuk.
0: We zijn natuurlijk bang dat we gewoon...
1: Ja, maar ik kan langzaam aan de telefoon. Terwijl we krijgen natuurlijk heel veel binnen.
0: Je bent een beetje kletsig inderdaad. Ja. App alsjeblieft even. Ja. Appen.
1: Appen, inderdaad. Appen. Onze app.
3: Gewoon in de app en dan doe je dat met Hans, je telefoon.
1: Ja. Oh, kijk.
0: Even een app sturen, even een berichtje met de 538-app, want we gaan alle verhalen verzamelen. Dus heb jij een apparaat thuis dat jij een naam hebt gegeven? Ja. Wat is dat voor apparaat? Hoe heet die dan? Even doorappen. Je mag ook wel bellen hoor, 0909-3000-538. Nieuws komt eraan, Iris. Wat heb je mee?
2: Een broodje eten achter het stuur richting de camping, dat mag dus lang niet overal.

0: Sportjes, lekker toch?
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
13: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
9: Hoe weet jij dat?
14: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.

0: laagste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV. Summer Mode on.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: 538 weerbericht. Vanavond en vannacht is het droog. Het is zo'n 18 graden. Dan morgen vol op zon. Het wordt een prachtige zomerse dag. We gaan temperaturen van de 30 graden halen. En dan verkeer graag, Jelte.
6: Er staan 59 files. De langste nu op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Voor Rijswijk staat 33 minuten. De A20 Hoek van Holland-Gouda. Daar is een ongeluk gebeurd. Er staat voor Krooswijk 35 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen. Daarvoor de grens 38 minuten door controles daar. Er zijn flitsers op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij 33.1. Ook een controle op de A1 bij Amsterdam bij 4.5. En op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch staan ze bij 61.2. Op de A9 Alkmaar Haarlem een flitser bij 56.6. De A12 Ede-Arnhem bij 119.8. Op de A30 Barneveld-Ede 16.3. En de laatste de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 213.2.
5: Het is exact 5:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
7: Goedemiddag. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel hoeven voortaan niet meer buiten te wachten. Ze worden opgevangen in een pand op het terrein, maar wel eerst gefouilleerd, zegt minister Van den Brink. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje om cyberaanvallen, zegt buitenlandminister Berendsen. Rusland hackt de camera's van burgers om militaire transporten te kunnen volgen.
5: Hoe werkt dat dan?
7: Ja, dan hebben ze ingebroken in die camera's.
5: Ja, ja, dus dan wordt jouw deurbel wordt gehackt of zo.
7: Ja.
5: Om te kijken of er bewegingen zijn.
7: Ja, of misschien camera's op de weg.
5: Ja.
7: Ja. Het WK zit erop.
5: Dit gebeurt zoveel meer dan wij doorhebben.
7: Ja,
5: dat hacken.
7: Ja. Het WK zit erop voor scheidsrechter Danny Makkely. Door de vroege uitschakeling van Oranje leek de kans groter dat hij bijvoorbeeld een halve finale zou mogen fluiten. Maar andere scheidsrechters kregen de voorkeur. Marius Borg Heuby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag zijn voorarrest waarschijnlijk thuis uitzitten met een enkelband. Een rechter heeft dat besloten vandaag. Marius werd vorige maand tot 4 jaar cel veroordeeld voor onder meer 2 verkrachtingen en een mishandeling. Maar ging in hoger beroep.
6: Als jij een paleis hebt, dan is een toch een huisarrest.
5: Ja.
6: Ja, dan is het een hele stad van jezelf.
5: Ja.
6: Ja, dat is heel anders.
5: Dan kun je een paar kilometer bewegen, ja.
7: Rens Kroes, het zusje van Doutze Kroes dan, is in verwachting. De geruchten gingen al langer. Het wordt het tweede kindje van de schrijfster en haar man Sid. Die zit momenteel gevangenisstraf van 4,5 jaar uit voor verkrachting. Daartegen ging hij in cassatie, maar dat is vorig jaar verworpen. Rens die schrijft bij de foto dat ze stormen heeft doorstaan en haar kracht heeft gevonden.
5: En hoe werkt dat dan als je in de gevangenis zit?
7: Ja, dan heb je zo'n privékamertje waar je even naartoe mag als je bezoek krijgt.
5: Ja.
7: Ja.
5: Is, is dat een romantisch plekje? Of
7: nee,
5: is
7: dat,
5: gewoon
7: dat is geen romantisch plekje.
5: Het is gewoon een bed.
7: Ja, het is echt gewoon een kamertje.
5: Ja, en dan krijg je een kwartier.
7: Ja.
8: Oh, en daarom... ergens staat iemand te kloppen zo. Het kwartier is voorbij.
5: Ja. En dan bezwanger je je vriendin.
7: Ja.
5: En dan ga je terug naar de bak.
7: Ja, en dan kom je uit de gevangenis en dan heb je 2 kinderen.
6: Wat een situatie dit, zeg.
5: En wat is zij trouw aan hem, hè? Want hij, dat is echt een lelijk verhaal hoe hij een meisje een keer heeft verkracht. Ja. Gewoon bij haar thuis ook.
6: Ja. Ik zou toch denken dat je dan toch helemaal niks meer met zo'n kerel te maken wil hebben. Maar dat blijkbaar wel dus.
7: Ja. En ga je deze zomer met de auto op vakantie? Let dan goed op. Waarschuwt de ANWB in Frankrijk, België en ook Spanje. Kun je een boete krijgen als je achter het stuur een broodje eet. Of bijvoorbeeld je make-up opdoet. Als dat je rijgedrag beïnvloed.
8: Oh, daar zit ik goed.
7: In Spanje zijn
5: dan
7: ook...
5: Dan zit jij.
8: Dan zit ik
5: Het maakt daar ook helemaal niet uit.
8: Ik kan eten, ik kan rijden, dat komt helemaal goed.
5: Het autorijden staat echt onderaan de lijst wat jij doet achter het stuur.
8: Nee, ja, oké. Okay. Slechte gewoontes heb ik inderdaad. Maar ik doe wel altijd heel erg mijn best.
7: Ja, in Spanje mag je ook niet rijden op slippers. En zelfs in zwemkleding kan je een boete krijgen. En naar Engeland dan moet je oppassen met je hond. Want die mag niet met zijn kop uit het raam hangen.
8: Oh.
5: Iris Duik.
7: Graag gedaan.
9: De Zomer Top 538.
5: Met David Guetta en Kelly Rowland zometeen.

0: David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over, de zomer top 538. We gaan zo meteen alle verhalen verzamelen.
1: Het komt erop net, als je je robotstofzuiger geen naam hebt gegeven, heb je dan wel een robotstofzuiger?
0: Die is populair, hè, om een naam te geven.

0: geur van barbecue, het strand, de zonnebrand. Bert Hering, juli, juli op 468 in de zomertop 538, waar we alle verhalen gaan verzamelen.
1: Ja, voor welk ding in huis heb jij een naam?
0: Ja, is er een apparaat dat je een naam geeft? Ja, geweldig. Ja. Iemte?
2: Ja, ja.
0: Welk apparaat heb jij een naam gegeven?
2: Kan ik het al zeggen? Moet ik het verhaal eerst vertellen?
0: Wat je wil.
2: Ja, dus een paar jaar geleden waren wij onze GFT-bak kwijt. En ja, zonder het GFT-bak kan je niet zo heel veel. Dus hadden wij bij de gemeente een nieuwe aangevraagd. Maar plotseling kwam de originele of de eerste GFT-bak weer tevoorschijn. Dus hadden we er twee. En dat is wel handig, want de buren die dachten van, nou, wij hebben ook veel GFT-afval, dus laten we deze bak delen. En sinds die tijd, omdat er zoveel mensen gebruik maken van deze bak, noemen wij deze bak de slettenbak.
0: De slettenbak.
1: Goed. Ja, leuk.
0: Hij is mooi, Iemte. Dankjewel, hè.
2: Ja, hoor. Ja, gedaan. Hallo. Hoi.
0: Ellie.
3: Ja.
0: Hey.
3: Hoi.
0: Heb jij iets een naam gegeven, een ding of een apparaat?
3: Ja, mijn auto.
0: Je zit er ook in, zou ik horen.
3: Nee, ik zit er niet in.
1: Oh, zo klinkt dat.
3: Nee, dat was de koelkast. Die had ik te lang open.
0: Oh, oké. Je bedoelt koelie.
3: Koelie, ja. Koelie.
0: Hoe heet je auto?
3: Knorretje.
0: Knorretje?
3: Ja.
1: Want?
3: Eigenlijk vanaf het begin. We hadden zelf eigenlijk een gezamenlijke gezinsauto. Maar toen moest er toch nog een auto bij komen. En ja, het eerste wat ik zei van dat is, ik krijg een eigen knorretje. Dus vanaf dat moment was het knorretje.
1: Ach, gezellig.
0: Mooi, Eddie. Dankjewel. Jeffrey.
4: Hi, goedemiddag.
0: Wat heb jij een naam gegeven?
4: In mijn navigatiesysteem noem ik Miep.
0: Miep. Waar gaan we heen, Miep?
4: Ja. Ja, nou dat inderdaad. En komt eigenlijk door mijn vader. Die is daar vroeger mee begonnen. En als hij dan opbelde, dan zei hij al van ja, volgens Miep kom ik hem zo laat aan.
1: Leuk.
4: En dat heb ik overgenomen.
1: Ja.
0: Leuk. Jeffrey, dankjewel. Rick.
5: Ja, hi.
0: Welk apparaat heb jij een naam gegeven?
5: Onze robotmaaier, die heet Anita.
0: Anita Meijer. Anita Meijer.
1: Heel gezellig.
0: Oh. Rick, nee, is goed zeg, Anita Meijer. Dankjewel. Loor.
6: Ja, goed dat.
0: Hey, wat heb jij je naam gegeven?
6: Mijn picknickdeken, die heet Juan.
1: Je picknickdeken heet Juan? Hoezo?
6: Ja. Huh?
1: Hoezo? Juan.
6: Nou, ik woon in de buurt van Mexico en de verkoper van de dekens heette Juan. Dus het was een memoir naar hem. Dus Juan staat overal mee naartoe.
7: Ik wil zeggen, dan ga je af en toe even lekker onder Juan liggen.
6: Ja, op Juan. Op Juan.
0: Je woont in de buurt van Mexico?
6: Er woonde.
0: Woonde. Oh, ik wil zeggen. Oké, Loor, dankjewel. We doen er nog eentje. Romee.
8: Ja.
0: Hi, wat heb jij een naam gegeven? Je bent de laatste.
8: Wij hadden de koelkast bij ons op de zaak Edgar genoemd.
1: Edgar, oké.
8: Okay. Ja, wat? En dat kwam omdat Edgar er op een dag mee was gekapt. En toen hadden we een witgoedbedrijf gebeld. En daar kreeg iemand aan de telefoon, maar die werkte daar officieel niet. En die zei toen, ja, normaal is mijn collega daar, maar die heeft een burn-out. Dus Edgar zou jullie eigenlijk moeten helpen, maar ik weet het allemaal niet. En uiteindelijk is er niemand gekomen en hebben we dus de koelkast Edgar genoemd. Want die werkt ook niet, net als Edgar bij witgoedbedrijf.
0: Oké, heel leuk, Romee. Dankjewel!
8: Yes.
0: Hey. De zomer top 538 met Ricky Martin op 467.

0: 60 in de zomer top 538. Die zometeen verder gaat. En het nieuws van 6 uur komt eraan, Iris. En wat heb je mee voor ons?
1: Het Rode Kruis keert terug naar Ter Apel.
2: Zometeen hoor je deze zomerhit.

0: zomer top 538.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot

0: KPN.com/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 6 uur.
5: Ik ben Iris Schut. Extra maatregelen in Ter Apel. Ze komen er opvangplekken bij en wordt het voorterrein veiligheidsrisicogebied. Het was de afgelopen weken onrustig, waardoor het Rode Kruis was vertrokken. Maar met deze nieuwe maatregelen kunnen ze er weer veilig aan de slag. Nu mag de politie bijvoorbeeld preventief fouilleren en komen er meer camera's en beveiligers. Europa moet zich beter kunnen verdedigen tegen Russische raketten. Daarom komen 10 Europese landen, waaronder Nederland en Oekraïne, snel met eigen afweersystemen. Nu wordt vaak de Amerikaanse Patriot-raketten gebruikt, maar daar is een groot tekort aan. Vanwege de droogte geldt voor inwoners, boeren en bedrijven in delen van Brabant vanaf morgen een verbod. Ze mogen overdag geen water meer gebruiken uit sloten, beken en rivieren. Voor bijvoorbeeld het besproeien van de tuin, akkers of sportvelden. Van een drinkwatertekort is nog geen sprake. En veiligheidsinstanties in Amerika en Europa zijn een onderzoek begonnen naar het incident in een Ryanair afgelopen week. Tijdens een vlucht van Griekenland naar Duitsland brak een raampje, waardoor een man tot zijn schouders naar buiten werd gezogen. Andere passagiers hebben hem uiteindelijk teruggetrokken het vliegtuig weer in. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht droog en ongeveer 18 graden. Morgen volop zon en temperaturen rond de 30 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
6: Jij gaat je stoelindeling anders doen, hè, deze
7: wat
6: vakantie.
7: Wat erg.
6: Ja, ik heb
7: eng, hè?
6: Heb je die foto gezien ook, van dat raampje?
7: Ach, dat was helemaal verbrijzeld.
8: Nachtmerrie.
6: Ja, maar dat is echt een soort stofzuigster. Daar zit je dus vast.
7: Ik pas gewoon ook door zo'n raampje, dus ja, taak
6: ja, jij vliegt er gewoon doorheen, inderdaad. Ja, bizar verhaal. Dan verkeer graag, Jelte.
9: Er staan nog 38 files. De langste nu op de A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk een half uur. Op de A16 Ridderkerk te Brechtseplein. Op de hoofdrijbaan voor te Brechtseplein 34 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen. Daar staat voor de grens door controles 38 minuten. Er zijn flitsers op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 7.1. Op de A2 Eindhoven en Bosch bij 155.4. De A4 tussen de grens en Bergen-op-Zoom bij 245.1. En op de A9 Alkmaar-Haarlem bij 56.6. A28 Amersfoort-Zwolle 59.9. A38 bij Ridderkerk bij 20.2. Daardoor Rotterdam voor Rijswijk een half uur. Op de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein. Op de hoofdrijbaan voor Terbrechtseplein 34 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen. Daar staat voor de grens door controles 38 minuten. Er zijn flitsers op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 7.1. Op de A2 Eindhoven.

0: Brussel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
1: De Zomertop 538.

0: Denzel, Pump It Up op 4.65 in de zomer top 538. Hier in de middagshow. Geniet is het. Als het op het heetst is op de dag, doen wij die zomer top 538. Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Hey, we moeten het even hebben over dit weekend. De laatste. Ja, de laatste soldaat van Oranje in Katwijk. Er waren 3967 shows. Ooit begonnen in 2010. 4 miljoen mensen hebben dat ding gezien, de musical. 31 verschillende acteurs hebben de hoofdrol gespeeld. Er waren in totaal 29 verschillende casts. En volgens mij is er 350 miljoen euro mee verdiend.
1: Zo.
0: En ik ken eigenlijk die musical alleen maar van dat hij er was en dan soms wegging. En de dag daarna hoor je, hij is terug. Maar nu is het dus over en uit.
2: Echt, echt over en uit. Klaar, klaar, klaar. Nooit meer terug.
0: Maar hoe is het met Jessica, denk je?
2: Maar hoe vaak was Jessica geweest?
0: Oh, was het niet? Het was meer dan 50 keer volgens mij. Jessica?
3: Ja?
0: Hoe vaak was je nou geweest naar de Soldaat van Oranje?
3: En ik ben nu uiteindelijk 75 keer geweest.
2: 75 keer?
3: Ja.
0: Ja, maar
3: ik heb hem dit weekend precies op de 75 afgesloten.
0: En hoe was die allerlaatste voor jou, Jessica? Want jij bent echt fan.
3: Ja, het is toch wel gek natuurlijk als je daar dan naar binnen loopt en je denkt, oh ja, dit is nu de laatste keer dat ik hier naartoe rijd. De laatste keer dat we hier die theaterzaal inwandelen. Ja, het was toch een beetje gek. Maar
2: was het voor jou, kan je het wel geloven? Want jij hebt al 16 keer gedacht, dit is de laatste keer dat ik hem ga bekijken. En elke keer werd hij verlengd.
3: Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ze hebben gewoon nooit gezegd, we stoppen. Ze hebben altijd alleen maar gezegd, we gingen verlengen. Dus toen ze zeiden, we stoppen definitief, toen dacht ik wel, ja, dat woordje stoppen zit er nu wel echt in, dus... Ik denk wel, en een beetje de producent kennen, als hij iets zegt, doet hij het zwaar. Tenminste, zo is mijn ervaring een beetje. Dat ik denk, ja, ze gaan echt stoppen. Dus,
0: maar Jessica, even voor 75 keer. Waarom ging je maar steeds terug weer?
3: Ja, het blijkt gewoon natuurlijk een mooi verhaal. En wat je net zelf al zegt, 29 cast, dus ook heel veel verschillende mensen op dat toneel. Er blijft ook altijd wel weer wat nieuws... te zien, zeg maar. Dus elke keer als ik gewoon weer naar buiten liep en dacht, ja, ik heb echt een mooie avond gehad, dan, nou ja, dan zou ik nog wel een keer gaan.
0: Maar heb jij dit weekend bijvoorbeeld dingen gezien die je nog niet eerder had gezien?
3: Nou, het grappige is dat de acteur die Van het Zand speelde afgelopen zaterdagavond, dat ik die nog niet gezien had, dus zelfs de laatste heb ik nog iets nieuws gezien.
0: En heeft er wel eens echt een enorme prutser tussen gezeten, dat je echt dacht, met die heeft mijn avond vergald?
3: Nee. Nee, dat heb ik niet gehad. Nee,
2: was het emotioneel,
3: niet.
2: Die laatste?
3: Nou, voornamelijk na afloop wel een beetje, zeg maar. En ook met toch de acteurs die avond speelden, kon je ook wel merken dat daar, nou ja, emotie rondom hing, zeg maar. Want dit was echt de laatste voor het publiek. Zondag zouden ze alleen nog voor oud-collega's spelen. Dus,
0: en nu, Jessica?
2: Ja, nu.
0: Zuipen?
3: Nou, is niet mijn ding toevallig. Oh. Maar, nee.
0: Je moet wat nu?
2: Geld, tijd over, wat ga je
0: dat
2: doen?
0: Ook,
3: Er komen vast weer heel veel mooie nieuwe dingen aan. Daar twijfel ik niet aan.
0: Je bent niet al begonnen aan iets anders, weet je wel, waar je al 46 keer bent geweest?
3: Nee, het is ook nooit het plan, hoor, zo van om zo vaak mogelijk te gaan. Maar het pakt het net even zo uit.
0: Ik snap het. Nou, we moesten toch even aan je denken.
2: Ja, enorm.
3: Ja,
0: fijne avond, Jessica.
3: Doei!

0: Zomer op 538, Robert Miles en Children.
1: Elke dag om 6:15 doen wij Betrapt op een Scheve.
0: Elke dag gaan er ook mensen vreemd. Wat was het? 1 op de 4, toch?
1: 1 op de 4.
0: 1 op de 4 gaat vreemd. Dus dan hebben nog meer mensen te maken met vreemdgaan.
1: Zeker. En het gebeurt heel vaak. En het gebeurt niet altijd onverwachts. Soms denk je, diegene doet gewoon al een beetje raar.
0: Voelt het aan die onderbuik?
1: Dat is eigenlijk best wel vaak wat we horen. En soms ga je dan op onderzoek uit. Ga je toch eventjes kijken zo op die laptop of op die tablet of telefoon. Van klopt mijn gevoel nou? En heb jij dat een keer gedaan? Ben jij op onderzoek uitgegaan? En zit jij nou nog op een verhaal? Heb jij nou je partner betrapt op een scheve? En durf je dat te delen met ons? Dan ben je van harte welkom. Stuur even een berichtje in de app met daarin betrapt of scheve. En dan mag je je verhaal vertellen.
0: En zo

0: Zomertop 538, waar wij zo meteen Sean Kingston tegenkomen. En ook Iris tegenkomen met het nieuws van 6:30. En wat kijk jij dan mee, Iris?
1: Nou, ik heb slecht nieuws voor fans van Parmezaanse kaas.
2: Ja, hallo, Edwin Evers hier. Een tipje van mij, even kijk af en toe in je drankje. Hè? Je wilt tenslotte proosten met je vrienden. Niet met een wesp. Geniet ervan. Fijne zomer.

0: inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
3: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar €0,85. Lidl, je verdient het.

0: Bobbe Jaanland voor een hoedvol avontuur.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het, want thuis, daar draait het om.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
4: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben.
5: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: onlineveilingmeester.nl. Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Het is big sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
13: en ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo.
17: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
16: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
17: Rand? Nee.
16: Fair enough.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
17: ANWB en gaan. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
19: 538 weerbericht. Vanavond en vannacht droog. En het is zo'n 18 graden dan morgen. Morgen is er volop zon. De temperatuur is rond de 30 graden. Het wordt een prachtige zomerse dag morgen. En dan het verkeer graag, Jelte.
20: Er staan 17 files en de langste nu op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Dat staat voor Plaspoelpolder, 19 minuten. Op de A13 Rijswijk-Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd tussen het Prins Klausplein en Delft, staat nu 37 minuten. En op de A76 Geleen-Keulen, daar zijn problemen voor de grens. Er zijn daar controles en daarom staat er 3 kwartier file. Er zijn flitsers op de A4 tussen de grens met België en Bergen-op-Zoom met 245.1. Op de A9 Alkmaar-Haarlem bij 56.6 en op de A12 tussen Arnhem en Ede bij 134.0. A28 Amersfoort-Zwolle bij 59.9 en de andere kant op staan ze bij 62.0. En de laatste staat op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 213.2.
19: Het is exact 6:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
21: Goedenavond. Het Rode Kruis zegt weer veilig hulp te kunnen verlenen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers voor wie geen plek is, kunnen voortaan terecht in een pand op het terrein. Eerst moesten ze buiten wachten en ontstonden vaak opstootjes. Het terrein is nu veiligheidsrisicogebied, waardoor de politie ook mag fouilleren. Waterschappen raden aan om zuinig om te gaan met water, maar er is nog geen drinkwatertekort. Wel kan de druk hier en daar wat lager zijn. In grote delen van Brabant geldt vanaf morgen overdag een sproeiverbod van water uit sloten en rivieren. Problemen ook voor vakantiegangers die richting het zuiden gaan. De A6, ook wel bekend als de Route du Soleil, is in beide richtingen dicht tussen Parijs en Dijon. Dat komt door de enorme bosbranden die zijn uitgebroken rond Parijs. Slecht nieuws voor fans van Parmezaanse kaas. De extreme hitte in Italië beïnvloedt dan weer zowel de kwaliteit als de hoeveelheid melk daar. Koeien liggen meer, eten minder en produceren tot 10% minder melk. En die melk is één van de drie ingrediënten van de kaas, waardoor de productie echt in gevaar komt.
19: Ja, daar gaan de pasta's deze zomer.
7: Dat is het probleem.
19: Cruciaal.
7: Er moet wel kaas overheen.
19: Och, een goede Parmezaanse kaas.
21: Maar lekker. Dat is het toch? De fans van Goede Tijden, Slechte Tijden zaten in spanning vanmiddag. Want om 5 uur zou er groots nieuws aangekondigd worden. Er gingen geruchten dat de serie helemaal naar Videoland zou gaan. Of dat ze weer 5 dagen zouden uitzenden in plaats van 4. Of een acteur die de serie uit zou gaan. Bing bijvoorbeeld. Maar nee, Efron, die die rol speelt, heeft de castfoto gemaakt dit seizoen.
19: Nee, oh, was
21: nou,
19: dat het?
21: Wat een anticlimax, zeggen de fans. Heb ik hier 5 dagen
19: op. Oh, maar dan heb ik morgen ook nog een bekendmaker.
7: Kleine cliffhanger.
21: De film Michael heeft wereldwijd een nieuw record gevestigd. Het heeft meer dan $1 miljard opgebracht en is daarmee de eerste biopic die deze mijlpaal bereikt. Het gaat natuurlijk over Michael Jackson.
19: Onbegrijpelijk. Ik heb echt zitten opvreten.
7: Jij vond helemaal niks, hè?
19: Nou, je hoopt toch bij een biopic dat je een beetje iets, weet je, dat je Michael Jackson een beetje beter leert kennen. Nou, dat gebeurt niet. Het is een beetje van videoclip naar videoclip. De muziek is natuurlijk fantastisch. Ja. Daarom kijkt het wel lekker weg, maar meer dan dat.
9: En de familielid is toch ook gewoon goed?
19: De wie?
9: Het familielid speelde toch ook echt goed, of niet? Viel dat tegen?
19: Joe, ja. De vader. Ja. Ja, een beetje een verkleedpartijtje. Janet Jackson miste al, dus je hebt alleen maar Latoya aan de familie zitten. Oh, ja. Want ik denk dat Janet Jackson niet wilde dat ze erin zat of zo. Ja, het is
7: eigenlijk Latoya heeft precies dezelfde neus als Michael, toch? Dan zie je wel dat het familie is.
9: Ja.
19: Dezelfde dokter dus. Ja. Iris, dank.
9: Graag gedaan.
22: De Zomer Top 538.
19: Met zometeen No Mercy na Maloco.
22: Radio 538. 461.

0: Go op 460 in de zomertop 538 hier. Die je nog de hele week lekker blijft horen. En het wordt ook prachtig weer.
1: Ach, heerlijk.
0: Hey, ga er even voor zitten.
1: Dat zou ik zeker doen. Dit is een uitgebreide betrapt op een scheef, ja. Zometeen.
0: Zet de telefoon uit. Zorg ervoor dat je niet gestoord kan worden. Ja. Betrapt op een scheef. Om 7:15 zometeen. Mis die niet. Dit is Sean Kingston.
2: Zee ja!

0: Shauna Kingston, Beautiful Girls in de zomer top 538 op 459. Het is 7:15.
1: Dus hoogste tijd voor Betrapt op een Scheve.
0: Sylvia.
2: Ja?
0: Goedenavond en welkom bij Betrapt op een Scheve.
2: Ja, goedenavond.
0: Wat is er gebeurd?
2: Wat is er gebeurd? Ja, nou, ik weet niet meer precies welk jaar, maar ik hoor Klaus naar uitzending en Betrapt op een Scheve. En toen dacht ik bij mij, ja, dit verhaal wil ik gewoon ook wel eens eventjes kwijt. Het was in een periode dat de kinderen best wel klein waren en ik geregeld uitging en mijn ex een beetje zoiets. Waarom gaat zij uit? En dat deed ik eigenlijk gewoon voor de ontspanning, leuk met vriendinnen. Zoiets, ja, waarom ga jij nooit uit? Waarom ga je niet gewoon eens ook eens lekker de hort op? En gewoon eens met vrienden lekker eventjes een pilsje doen en zo. Dus dus op een gegeven moment dacht hij van, nou ja, laat ik dat ook eens doen met de buurman in de straat erop. Maar op een gegeven moment werd het toch wel een stukje meer dat hij steeds meer uitging. En toen dat vond ik eigenlijk een beetje vreemd. Dus op een gegeven moment had ik zoiets, ja, ook op een gegeven moment voelde ik ook dat hij toch een ambt was en dingen verborg. En ook meer met zijn telefoon bezig was en zo. En op een gegeven moment zei hij tegen mij van, ja, nou ja, vroeg ik ook waar hij die avond naartoe ging. En hij ging naar een discotheek. En hartstikke leuk, daar ging ik ook wel eens naartoe. Maar het voelde toch niet goed. En toen dacht ik bij mij, ja, wat ga ik doen? Dus ik heb mijn vriendin opgebeld. Ik denk, ik moet gewoon mijn gevoel volgen. En ik heb mijn vriendin opgebeld. En ik zeg, ja, ik moet echt nu weg. En ook verteld van, nou ja, wat ik eigenlijk van plan was. Dus die is op de kinderen komen passen. En heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en ben ik naar de discotheek gegaan, kaartje gekocht. Maar ik wilde het natuurlijk wel zeker weten. Dus ik ben, die discotheek had een balkon. En ik ben op het balkon gaan staan, eventjes kijken of ik hem kon zien. En ik spotte hem al vrij snel op de dansvloer met de buurman erbij. En ook met twee dames. Maar ja, goed, omdat het best wel ver weg was en donker was en ik het niet helemaal goed kon zien wie het waren, wist ik ook niet welke dames het waren, zeg maar. Maar op een gegeven moment zie ik dat de buurman, mijn ex een duwtje geeft van, ja, gaat er maar op af. Dus ik kijk verder en ik zie dat er op de dansvloer van alles gebeurt en eigenlijk wel heel intiem en zo op een gegeven moment. Ja, en toen zag ik dus, toen dacht ik, ja, nu moet ik erop af. Dus ik ben balkon naar beneden gelopen en ik ben de dansvloer opgegaan en ik ben tussen hem en haar in gaan staan. En toen voelde hij zich behoorlijk betrapt, maar niet alleen hij, ook de buurman.
0: Oh, dus,
2: tuurlijk. Ja, ja.
0: Jeetje, ja, dus, Sylvia, maar wat moet dat een ontzettend pijnlijk moment voor jou zijn geweest daar? Want heb je hem ter plekke aangesproken? Hebben jullie kunnen praten?
2: Ik heb hem ter plekke aangesproken en ik heb gezegd, ja, ga nu gelijk mee naar huis. Ja, blijf hier geen moment langer. Dit gaan we gewoon niet doen. Jij gaat thuis dit allemaal uitleggen. Dus toen is hij mee naar huis gegaan. Was wel heel moeilijk, maar goed, ja. Maar goed.
0: Wat zei hij?
2: Ja, wat hij zei, ja, uiteindelijk is het iemand die niet veel praat. En toen ook niet. En hij zei, ja, het is gewoon gebeurd. En daar kon ik het mee doen. En hij zei dat hij ermee zou stoppen. En ik kwam daar, maanden later kwam ik erachter dat hij nog steeds aan het afspreken was. Althans, dat hij nog steeds met zijn telefoon bezig was. En toen ben ik 's ochtends vroeg, dacht hij dat ik naar mijn werk ging. Heb ik de auto van mijn vriendin geleend. En ben ik gaan spotten en voor het huis, onopvallend. En toen reed hij weg. En toen reed hij dus naar een plek waar hij dus afgesproken had, weer met haar. En toen ben ik achter hem aangereden en toen was het wel heel erg duidelijk. En toen heb ik haar, toekomstige verloofde heb ik toen gebeld. Om hem het verhaal uit te leggen. Oh, ja.
0: Zo. Oké. En hoe is dat afgelopen?
2: Ja, nou, dat was... hij stond er aan de ene kant niet van te kijken. Want ook bij hem was er al iets gaande. Zij was vijf maanden zwanger. Dus mijn ex die ging met de 5 maanden zwangere vrouw. En ja, haar ex, hoe heet het, verloofde, ja, die had zoiets, ja, dit ga ik gewoon niet, dit is de druppel die Emma doet overlopen. Hij heeft gelijk nieuwe sloten opgedaan. En ja, dus het was wel heel erg heftig. Dus zij is op straat komen te staan, zwanger. Ja, en al, ja.
1: Oh, wat een verhaal, wat heftig allemaal.
0: En was het toen voor jou ook helemaal klaar?
2: Ja, voor mij was het helemaal klaar.
0: Gelukkig.
2: Ja, zeker. Maar Jezus. Ik moet zeggen, dit heeft mij heel goed gedaan dat ik haar teruggepakt heb. Klinkt heel vijandelijk, maar het heeft me wel heel wel geholpen.
0: Sylvia, bedankt voor het vertellen. We hingen aan je lippen.
2: Ja. Oh, oké.
0: En fijne avond.
2: Ja, fijne avond. Yeah, let's go to the beach.

0: De zomer top 538.
1: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
0: En vrijdagavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
1: Luister deze week naar 538.
0: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd.
1: Live.
0: Alle info op 538.nl.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win €150 boodschappen te goed voor bij jou op kantoor.
9: De 5 van het bedrijf.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op kantoor. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
11: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo'n zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
14: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl. Verfwinkel.nl.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk,

0: En natuurlijk die knakworstjes. En roedels. En soep.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: 538 Nieuws.
5: 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Het Rode Kruis hervat de hulpverlening bij het overvallen aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers voor wie geen plek is, kunnen voortaan terecht in een leegstaand pand op het terrein. Eerst moesten ze buiten wachten, maar vaak ontstonden daar vechtpartijen. Ook vluchtelingenwerk gaat er weer aan de slag. Omdat de Amerikaanse Patriot-raketten vaak niet geleverd kunnen worden, gaat Europa zelf een afweersysteem maken. 10 Europese landen werken eraan mee, waaronder Nederland en Oekraïne. Premier Jette zegt dat zo'n eigen systeem hard nodig is, vooral nu Rusland steeds meer raketten heeft die ver kunnen komen. Nederland roept ondertussen de Russische ambassadeur op het matje, omdat Rusland camera's van gewone mensen heeft gehackt. Daarmee werden routes bekeken waarmee militaire transporten in de gaten konden worden gehouden, zegt buitenlandminister Berendsen. Frankrijk en België hebben hun ambassadeurs ook ontboden. En het blussen van de grote natuurbrand bij Parijs kan misschien nog wel weken gaan duren. De brand in een bos ten Gis, vooral nu Rusland steeds meer raketten heeft die ver kunnen komen. Nederland roept ondertussen de Russische ambassadeur op het matje, omdat Rusland camera's van gewone mensen heeft gehackt. Daarmee werden routes bekeken waarmee militairen...

0: taxiverkeer heeft er ook last van. Krijg je nog het weer droog en ongeveer 18 graden vannacht. Morgen volop zon en temperaturen rond de 30 graden. En tot zover het 538 nieuws.
1: Iris, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A12 richting de grens door de controles 11 minuten. A67 Eindhoven-Venlo bij Helden door een auto met pech 14. En de A76 ook richting de grens. Door de controles is de weg dicht 47 minuten. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Eindhoven-Nembos, hectometerpaal 122.7. A4 Belgische grens Bergen-op-Zoom 245.1 en de A9 Alkmaar-Haarlem 56.6. A16 Breda-Dordrecht 48.8 en de A28 Amersfoort-Zwolle 59.9. A28 andere kant op Zwolle-Amersfoort 62.0 en de A50 Zwolle-Apeldoorn 213.2. Laatste van nu A67 Belgische grens in de richting Eindhoven. Op de rem bij 5.9.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
5: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting. Dat is one.
5: Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
7: De Zomertop 538. Zomer
1: op je radio. Goedenavond.
7: Floris Molenaar.
1: Het was een bericht vandaag. Chocola is goed voor het sporten en je hoeft het er niet voor te eten. Hoe dit in elkaar zit, hoor je zometeen. Dit is vet.

Spiller en Groove Jet, 456 in de zomer, top 538. Goedenavond, Floris hier. Ik las een tip over wat je kunt eten voor het sporten, waardoor je beter presteert. Het heeft iets te maken met chocola. Oké. Hoe dit in elkaar zit, hoor je over 6 minuten na Bruno Mars. De Lazy Song in de lijst op nummer 455.

0: De Nomads, Yakalelo 454. Hoe is het met je summer body?
1: De zomer top 538.
0: Ja, ik ben er wel mee aan de gang hoor. Zo 2 keer per week hardlopen, 2 keer per week spinnen in de sportschool. Ik denk dat ik zo eind september, dat ik dan een strak figuur heb. Net op tijd voor deze zomer. Ja, daar ga je ineens over nadenken als het van het lekkere weer is. Heb je dat ook? Nou, nu las ik dus een bericht op het internet over een onderzoek bij mensen die aan het sporten zijn. En die roken vlak voor en tijdens het sporten aan chocolade. Dat blijkt dan dus ook te helpen. Dat was dus het onderzoek van, ja, helpt het eigenlijk als je gewoon alleen ruikt aan chocola? Nou, die groep die aan chocolade rook, deed in dezelfde tijd 19 herhalingen meer van een beenspieroefening dan de groep die niet aan chocola rookt. Dus chocola ruiken, dat schijnt dus goed te zijn. De onderzoekers denken dat dat komt doordat je, ja, door die geur ben je minder hongerig en heb je wat meer energie die je voelt in je lichaam. En dat werkt dus, ja, je hoeft dus gewoon alleen te ruiken aan chocola om hetzelfde effect te krijgen als, ja, het eten van chocola. Het zou natuurlijk ook fantastisch zijn als dat met sporten ook zo werkt. Dat ik gewoon alleen al aan mijn sportschoenen ruik en dat ik dan mijn workout heb gehad. Super!
1: De zomer top 538.
0: En Shaggy, hey sexy lady, in de lijst op 453.

0: I'm king of my castle.
1: The Wham-Do Project op 451.
2: De zomer top 538.
1: Uitpuffen van een warme maandag met de zomerhits. Goedenavond, ik ben Floris. Ik zag een filmpje vandaag op Instagram over een spel dat ze hebben in Japan. Heel raar spel. Als je daar verliest, als je de verliezer bent van een potje, dan moet je een insect eten.
3: Huh?
1: Hoe dat in elkaar zit, hoor je zo.

0: aanpakken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia, movement that inspires.
11: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
12: Yes!
13: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
12: Yes!
15: Hey.
16: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
15: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
16: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
17: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
18: De zon op je huid, beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist, er is er maar één.
17: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
19: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win €150 boodschappen te goed voor bij jou op kantoor.
20: De 5 van het bedrijf.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras... je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert... bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op kantoor. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
22: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
23: Iedereen begrijpt elkaar.
24: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
25: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
26: Binnen 1 minuut meer. Zomer top 538.
27: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
28: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
29: Oh, nu al zin in zaterdag.
28: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
26: De zomer, top 538.
27: Justin Bieber, What Do You Mean op 400.

0: Daddy Yankee. Tuda 449. Wat een raar spel is dit, joh.
1: De zomer. Top 538.
0: Heb je dat wel eens? Dat je mensen uit een andere cultuur een spel ziet spelen of een wedstrijd. En dat je echt denkt van, nee, maar, hé? Hoe kom je hier nou bij om dit te gaan doen? Ik had dat vandaag. Ik lag even uit te puffen van de warmte. Op de bank, een beetje scrollen op Instagram. En dan zag ik ineens een filmpje over een spel uit Japan. Misschien heb je het wel eens gezien. Bug blowing. Dan heb je maar twee deelnemers die zetten hun mond aan het beide uiteinden van een doorzichtige buis. En in het midden van die buis zit een kever. Zo'n insect. Nou, het idee is eigenlijk zo hard mogelijk blazen in dat ding. Zodanig dat die kever bij de andere, dus bij je tegenstander, in de keel schiet. Lukt dat, dan heb je het potje gewonnen. Dat lijkt me toch vreselijk dat je dan ineens een kever in je mond hebt dat je moet opeten. Bug blowing. Mocht je een potje willen zien, ik zet het even op mijn Instagram, zo'n filmpje. @FlorisMolenaar, dus @FlorisMolenaar op mijn story. Daar zie je hem gaan. Potje bug blowing. Lijkt me echt vervelend als je verliest. Dat is echt even slikken, hè?
1: De zomer, top 538.
0: Oh, Limity, hoor je zo meteen na Ultranate. Free in de lijst op 448.

0: Pitbull en de Hotel Room Service op 445.
1: De Zomer Top 538.
0: Yo, goedenavond. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent. Deze week te winnen bij 538 tickets voor aankomende vrijdag voor het concert van The Weeknd. Komt optreden in een volle Johan Cruijff Arena. En jij kunt erbij zijn. Hoor je de oproep om te bellen? Dan bel je 0909-3000-538 voor jouw kans op die tickets. En het leuke is, die oproep hoor je al binnen nu en 20 minuten. En zometeen deze zomerhits.
2: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: 538.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Daar zit Sophie.
10: Hi.
9: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
10: Met Sophie.
9: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
18: Lekkere van Albert Heijn.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
24: Praxis.
0: 538 Nieuws.
4: 8 uur.
5: Mensen in Groningen en het noorden van Drenthe krijgen geld van het kabinet om hun huis te verduurzamen. Maximaal 40.000 euro. Veel oude huizen in het noorden zijn niet goed geïsoleerd. Dat zouden er 250.000 zijn. Binnen 10 jaar moeten die wel goed geïsoleerd zijn. Ook mensen in huurwoningen krijgen er geld voor. In Hongarije is de grondwet gewijzigd waardoor de president kan worden afgezet. Premier Magyar zegt dat de huidige president een marionet was van de vorige premier Orbán. De president heeft niet veel te zeggen in Hongarije, maar kan wel een veto uitspreken om een wet tegen te houden. Met de grondwetswijziging kan dat niet. De vier astronauten die in april een rondje om de maan vlogen zijn in Nederland. In het gebouw van het Europese ruimteagentschap ESA in Noordwijk spraken ze vandaag over hun missie. Ze hopen dat er in de toekomst meer Europese astronauten mee kunnen op gezamenlijke missies met de Amerikanen. En op het strand van Scheveningen is een opmerkelijk zandkunstwerk te zien. Het gaat om een aangeharkt, metersgroot gezicht van Harry Jekkers, meldt Omroep West. Het is een eerbetoon aan de Haagse cabaretier, zanger en liedjeschrijver. Gisteren nam Jekkers na 45 jaar officieel afscheid van het publiek. Het is vannacht in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het nieuws op 538.
10: Even een kleine update vanaf het afkoelende wegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen nog momenteel. Eerst op de A2 Maarsen Den Bosch bij het Nieuwegein. De parallelbaan 5 minuten. A12 richting de Duitse grens door de controles 9. En de A76 ook richting de Duitse grens 29 minuten. Dat komt door werkzaamheden op de A4 in Duitsland. En dan heb je dus in Nederland nog last van. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A1 naar de Amsterdam. Hectometerpaal 13.8. A2 Den Bosch-Eindhoven 123.0. En de andere kant op Eindhoven Den Bosch 121.6. Verder op de A2 Den Bosch-Utrecht 105.4. En de A4 Belgische grensbergen op Zoom 245.1. A9 Alkmaar-Haarlem 56.6. En de A12 richting de Duitse grens 133.9. A13 Rotterdam Rijswijk 13.4. En de A28 Amersfoort-Zwolle 59.9. A50 Zwolle-Apeldoorn 213.2 en de A67 de laatste. Belgische grenzen in de richting van Eindhoven op de rem bij 5.9. Tot op Eindhoven Den Bosch 121.6. Verder op de A2 Den Bosch-Utrecht 105.4 en de A4 Belgische grensbergen op Zoom 245.1. A9 Alkmaar-Haarlem 56.6 en de A12 richting de Duitse grens 133.9. A13 Rotterdam.

0: dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: 5-3-8. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
6: De zomertop 538.
7: En jouw kans op die tickets voor The Weeknd binnen nu en 9 minuten. Joe Cocker in de lijst nu. Summer in the City 404.

0: in de Johan Cruijff Arena. Deze hele week jouw kans op tickets voor The Weeknd. Komende vrijdag 17 juli in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam dus. Ja, lekker toch? Je weekend beginnen met The Weeknd zoals het hoort te zijn. Werkt vrij simpel. Hoor je de oproep om te bellen, dan bel je 0909-30538. Voor jouw kans op 2 tickets om erbij te zijn komende vrijdag. Ben je beller 20 vanavond? Dan ben je er dus bij komende vrijdag. En het leuke is, even tussen jou en mij, die oproep hoor je al binnen nu en 4 minuten.
1: De zomer, top 538.
0: En Madonna zometeen naar Color Me Bad. I Wanna Sex You Up op 442.
2: Radio 538.

0: Madonna, Into the Groove in de zomer top 538 op 441. Ik moet dan toch altijd denken aan de auditie van Herman bij Idols. Heb je die wel eens gehoord?
1: And you can dance for inspiration.
0: Ja, dat is toch spot on. Geweldig.
2: Met 538 daar, The Weeknd live.
0: Deze week jouw kans bij 538 op tickets voor The Weeknd. Komende vrijdag in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Hoor je de oproep om te bellen, dan bel je 0909-3000-538... voor jouw kans om erbij te zijn. Vanavond op zoek naar beller 20. Ik heb Iris aan de telefoon. Goedenavond.
3: Hi, goedenavond. Goedenavond.
0: Wat voor concertganger ben jij, Iris?
3: Nou, ik hou eigenlijk een beetje van diverse... Ja, concerten eigenlijk.
0: Maar als je bij een concert staat, ben je een fanatieke danser en een meezinger? Of ben je een beetje zoals ik, dat je aan de zijkant staat, een beetje kijken?
3: Nee, heel hysterisch, meedoen.
0: Oh, echt?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: En ken je bijvoorbeeld ook nummers van The Weeknd?
3: Wel een aantal.
0: Zullen we een heel klein stukje meezingen? Hysterisch meezingen?
3: Nee, dat kan echt niet. Oh,
0: maar dan moet je wel even oefenen, hoor.
3: Ja, dat kan ik echt doen.
0: Ja, moet je wel even oefenen, want je bent bijna 20! Nou, dat was al. Ik geloof dat stuk hysterisch, geloof ik echt direct.
3: Oh, ja.
0: Iris, jij bent bellen 20. Gefeliciteerd, jij wint 2 tickets voor The Weeknd. Komende vrijdag 17 juli in de Johan Cruijff Arena.
3: Nou, wat leuk!
0: We zullen doorgeven dat er een hysterische fan aankomt.
3: Ja, doe maar. Ik ga heel hard draaien en dansen.
0: Heel goed. Veel plezier vrijdag, Iris.
3: Dankjewel.
0: Hoi.
2: De zomer top 538.
0: Yves Berendsen, Rima ook zometeen naar Pasa. Dit is Dirty Cash op 440.

0: 438.
1: De Zomer Top 538.
0: Goedenavond, Floris hier. Ik zag een verhaal vandaag over een vrouw met een wereldrecord. Dat heeft iets te maken met haar handen. Ze heeft een wereldrecord met haar handen. En ik kwam bij dat verhaal door een bezoek aan de supermarkt. Daar raakte ik geïnspireerd. Oké, hoe dit in elkaar zit, hoor je zo.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
6: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
13: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
12: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
16: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
17: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3-sterrenslot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Binnen 1 minuut meer. Zomer Top 538.
22: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Fix die ruit voor je vakantie.
22: Opgelost. Autotaalglas.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: De zomer top 538.
0: DJ Antoine, welcome to Saint-Tropez 437.
1: Radio 538.
20: Welcome to Saint-Tropez.

0: Rosé, Bruno Mars, Apata 436. Wat is onhandig bij jouw werk?
1: De zomer top 538.
0: Ja, dat denk je misschien. Wat is onhandig bij jouw werk? Nou, dat er iets is aan jouw lichaam wat niet handig is voor het werk dat je doet. Bijvoorbeeld, hè, ik werk bij de radio en dat ik dan elke dag 4 pakken check rook, een fles whisky drink en dan, dat ik dan zo klink, zeg maar.
2: Doeken. D-O-E. K-E-N.
0: Nee, dat is niet handig. Dat is niet handig. Ja, hoe kom ik erop? Ik was van de week boodschappen doen. En ik werd gecontroleerd bij de zelfscankassa. Die dame die me kwam controleren, die had zulke lange nagels. Ja, dat apparaat waar ze mee moest scannen, ze kon het nauwelijks bedienen. Ze kon die knoppen allemaal niet indrukken. Elke knop die ze moest hebben, ging verkeerd. Drukte ze weer op een andere knop. Super onhandig. Toch als dat je werk is. Dat je dan van die enorme lange nagels, ja, ik moest ze 4 keer opnieuw scannen. Het duurde. Haal die dingen eraf of controleer me niet meer. Daar komt het op neer eigenlijk. Ik ben toen trouwens wel even gaan kijken naar mensen met lange nagels. Ik dacht, daar zijn sowieso grappige verhalen van. Ik kwam op het verhaal van Lee Redmond. Dat is een vrouw uit Amerika. Die wilde het wereldrecord verbreken voor de langste nagels. Die heeft 19 jaar lang haar nagels niet geknipt. 19 jaar lang. Waardoor ze dus op een gegeven moment ruim 7 meter aan nagels aan haar handen had zitten. Dan loop je echt met ongelooflijk lange nagels. Lijkt me super onhandig. Ja, 1 groot voordeel, dat is dan wel zo. Ja, waar ze ook jeuk heeft op haar rug, ze kan erbij.
1: De zomer top 538.
0: Simple Plan en Shanna Paul hoor je zo meteen naar de klankcarousel. De Zon en Towns op 435.

0: Will Smith en The Man in Black op 432.
1: De zomer top 538.
0: En Bas en Dylan die zometeen gaan verder gaan met de zomerhits. En tickets te winnen voor The Weeknd. Zometeen ook bij Bas en Dylan. Hoor je de oproep, dan bel je 0909-30538. Voor jouw kans om erbij te zijn komende vrijdag in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En dit op de planning aan zomerhits.
2: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: zomer top 538.
1: Telecom. 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
0: En vrijdagavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
1: Luister deze week naar 538.
0: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
2: Had je al veel te doen?
0: The Weeknd.
1: Live.
0: Alle info op 538.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stewell al vanaf 99 cent. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
9: ANWB en gaan.
10: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan, zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders grijp je mis.
11: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: De laatste ronde Zandvoort. Ben je erbij?
16: Ja, laatste kans.
15: Kom naar Shell. Klok jouw snelste rondje Zandvoort in de race simulator en win. Ja. Kijk op shell.nl/Zandvoort voor deelnemende stations.
17: Alle verf super voordelig.
18: Verfwinkel.nl. Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
19: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
20: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
21: Kia, movement that inspires.
19: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
22: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
23: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
24: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
25: 538 Nieuws,
26: 9 uur.
2: Nederland doet mee aan een internationale troepenmacht voor Oekraïne, heeft premier Jette gezegd. De militaire oefeningen worden de komende maanden gehouden in de buurlanden van Oekraïne. Eerder vanavond zei de Franse president Macron dat de troepenmacht wordt ingezet in Oekraïne zodra er een bestand is met Rusland. In Roermond is iemand neergestoken in de buurt van het station. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te helpen, maar die overleed later aan zijn verwondingen. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De dader zou op blote voeten zijn gevlucht. De politie van Roermond is nog naar hem op zoek. Scheidsrechter Danny Makkely noemt het onwerkelijk dat zijn collega en vriend Rob Dieperink is overleden. Ze spraken elkaar pas nog tijdens het WK. Daar zouden ze samen naartoe gaan, maar dat ging niet door na een beschuldiging van ontucht die niet werd bewezen. De 38-jarige Dieperink maakte als VAR deel uit van het team van Makkely. En het is goed dat asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel overdag terecht kunnen in een leegstaand pand op het terrein. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk helpen de asielzoekers dan weer. Maar de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, denkt niet dat de dagopvang genoeg is als de instroom weer toeneemt. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht komt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en niet werd bewezen. De 38-jarige Dieperink maakte als VAR deel uit van het team van Makkely. En het is goed dat asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel overdag terecht kunnen in een leegstaand pand op het terrein. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk helpen de asielzoekers.

0: België en Berg op Zoom bij 245.1. En op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.6. A12 Arnhem-Ede 134.0. Op de A15 tussen de Maasvlakte en Rotterdam bij 45.0. En op de A15 tussen Del en Gorkum bij 103.5. A20 Rotterdam-Gouda 29.0. A27 Hilversum-Almere 115.2. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle bij 59.9. En de andere kant op bij 62.0. Laatste voor nu vind je op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn, de hoogte van Vaassen. Oplet op je snelheid bij 213.2.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Je zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja?
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
6: 18 plus, speelbewust.
1: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nescafé IJskoffie.
11: 538. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
10: De zomertop 538.
12: Zomer op je radio.
13: Ja, ja, het is 9:04. Gloednieuwe avondshow.
0: Met de zomer top 538. Basshunter Bo Tana is dit.

0: Tickets voor The Weeknd. Hoor je de oproep, dan bel je 0909-3000-538-538.
1: Bas en Dylan.
0: Het is altijd gezeik bij die zelfscankassa. Vind ik altijd gedoe, weet je. Want dan heb ik dat mandje vol en dan kom ik bij die zelfscan aan. Dan ga ik afrekenen. En er is altijd controle. Nou, prima, dat geoude hoer kennen we allemaal. Maar toch had ik in deze saga weer een nieuw hoofdstuk. Namelijk, ik werd gecontroleerd en ik had te veel gescand.
2: Maar hoe krijg je dat dan voor elkaar?
3: Oh, dat heb ik ook wel eens.
0: Ja, maar...
3: Dat heb ik ook wel eens.
0: Ja?
3: Ja, ik heb wel eens dan... Ik scan altijd met mijn telefoon in de supermarkt.
2: Met je telefoon?
3: Ja, je kunt dus in de app van... Ja, ik ga geen namen noemen, het is zo'n supermarkt. Je ziet er blauw uit. En dan scan ik dus, heb ik mijn lijstje in de app. En daar kun je dus met de camera kun je scannen. En dan kun je het direct in je tas doen. Dat is dus super als je niet gecontroleerd wordt. Want dan is het gewoon... scannen, betalen. En binnen 10 seconden sta je buiten. Ik heb daar dus wel eens dat ik dan dus twee keer huttekezen. Dan zie je de bonus. En dan heb ik ze... Oké, ik klik er twee aan. Maar dan heb ik er maar één in mijn tas gedaan.
0: Oh, zo. Nou, wat ik had. Ik had een brood... Nee, ik had een broodje. Ik had gewoon zo'n klein... Gewoon een bolletje had ik uit het broodschap. En dan moet je dus daar... Er zit geen Q of geen code op, weet je wel. Niet zo'n streepjescode. Dus dan moet je zelf gaan kiezen. En dan zie je allemaal plaatjes van broden. En toen had ik daar blijkbaar... Ja, een groot brood, gewoon een volledig brood. En van de zuurdees, een pompoenjoekel van 4,5 euro. Had ik per ongeluk aangeklikt, terwijl ik een broodje van 30 cent had. Ja, dat is niet handig, weet je wel. Maar dat brood, dat is helemaal niet handig. Ik onthoud niet wat voor brood ik dan heb. Ik moet gewoon op de plaatjes kijken welke het meest lijkt. Ja, dan gaat het
2: mis. Maar jij zegt, er zit geen streepjescode op. Maar er zit toch in de winkel altijd zo'n streepjescode onder dat brood? Wat je dan even scant met de handscanner.
0: Niet het hele boodschap mee, of het hele boodschappenrek mee... naar de zelfscan.
2: Ja, maar je hebt toch een handscan bij je?
0: Ja, ik ben toch geen 80. Je gaat er niet met zo'n handscan door.
3: Dat is met je telefoon kun je dat.
2: Ja, dat is nog een extra laag.
0: Maar daar zou ik nog wel in kunnen komen. Maar je gaat toch niet met zo'n scan lopen?
2: Iedereen gebruikt toch de handscanner?
0: Ja, met zo'n handscanner. Er zitten toch mensen altijd te roepen liepen bij die...
2: Nee joh, die neemt toch een handscanner mee? Dat is toch totaal... Waarom ga je dan...
3: Dit is het mooie, want dit had je... Dan kun je net zo goed gewoon bij de bemande kassa gaan. Dat is nog sneller.
2: Dan sta je zelf bij de zelfscankassa, sta je al die dingen
0: Dat doet toch iedereen?
2: Nee, ik
0: zie iedereen om me heen altijd al die dingen scannen.
2: Het is toch veel efficiënter als je met de handscanner door de winkel gaat... en je blieft meteen alles en je doet het in je
0: thuis. Als ik in een bouwmarkt zou werken, dan zou ik met zo'n scanner door de winkel gaan. Om te kijken of alles er nog is, weet je wel. Dat jij dan zo met zo'n bliepding... Maar dit is gewoon vanuit vroeger. Dat je gewoon zeg maar als kind, hè, dan was het vet om dan zo'n mijn eigen kassaatje te hebben.
3: Maar die heb je in je hand, die kassa. Dus
2: even centraal. Als jij door die winkel loopt en jij scant meteen alles en je doet het in je boodschappentasje en je deelt het meteen een beetje goed in, weet je, dat je hem zo, dan kom je aan, doe je die handscan erin, je scant je kaart, je loopt weg en je hebt alles al ingepakt.
0: Ja, dat vind ik echt iets voor een 45-jarige Marianne die de weekboodschappen doet. Nou, ga ik toch niet doen?
2: Als iedereen dat zou doen, zou het zoveel efficiënter gaan met die zelfscan.
3: Marianne heeft het goed bekeken dan, hoor.
2: Ja, dat zeggen. Ik denk dat er niemand...
0: Maar het gebeurt dus nooit dat je het verkeerde brood aanslaat.
2: Nee, want je scant het meteen. Probeer het eens een keer, zou ik zeggen.
3: Dus op deze manier heb jij dus te veel gescand. Ja. Daar was je.
0: Ja, daar was ik.
2: Vanaf nu altijd de handscan gebruiken.
0: Nou ja, doen we het zo, Dylan. Ja. Dankjewel.

0: Jij bent de man van de nummertjes, Dylan.
1: 428, Bob Marley en Jabbing.
2: Met 538 naar The Weeknd.
1: Ja. Deze hele week maak je kans op tickets voor The Weeknd. Hoor je de oproep, dan bel je de studio. Dat is 0909-3000-538. En zojuist was daar de oproep. Jordi!
3: Hallo!
1: Hallo! Ik vind het wel mooi. Jij moest je dochter daar afzetten.
3: Ja, dat klopt. Die hebben
1: kaartjes, ja. Die ging al. En toen dacht je, nou, verdikken me, dan zou ik zelf ook wel willen. Je had 538 aanstaan, toen hoorde je de oproep.
3: Ik hoor heel de week al de muziek van het weekend. Ik denk, nou, dat is wel leuk om een wijntje te
1: maken. Dus je hebt een soort onbewust geoefend, heb je al. Jordi, je gaat!
3: Ja! Dat is mooi!
1: Ik ben zo blij dat de telefoonlijn eruit klapt, weet je wat. Jordi, gefeliciteerd. Je wint 2 tickets voor The Weeknd. Dat is komende vrijdag, 17 juli, in de Johan Cruijff Arena.
0: Ja, maar dat laatste wist je al natuurlijk.
1: Ja.
3: Dat wist ik al, ja.
1: Dat wist je al, uiteraard. Dankjewel en nou ja, veel plezier daar.
3: Ja, dankjewel. Bedankt.
1: Het is de zomer op 538 met Jonas Blue en Perfect Strangers op 427.

0: 5-3-0, Janice Blue en Perfect Strangers. Het is de avondshow, Bas en Dylan, en we hebben de oplossing voor je. Als je het een keer leuk vindt om gewoon in je eentje naar een festival te gaan en nieuwe mensen te ontmoeten.
1: Zeker weten.
0: We hebben kaarten voor je voor zin in de zomer, of eigenlijk een kaart.
1: Ja, nee, je moet het wel goed zeggen. Je gaat echt in je eentje, dat is wel het idee. Maar misschien ga je wel weg met een hele hoop vrienden, wie weet.
0: Absoluut, we gaan daar het solofest organiseren en je hoort zo dat het in elkaar zit.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterroute.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win €150 boodschappen te goed voor bij jou op kantoor.
13: De 5 van het bedrijf.
14: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op kantoor. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
2: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw

0: prijs.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank.

0: Mayot. Ja.
1: 538, je hoorde Sound of Freedom. Hey, de Nijmeegse Vierdaagse zit eraan te komen. Ik zeg dit woord en ik zie bij Dylan meteen allemaal de wenkbrauwen omhoog en zo. Ja, dit is volgende week.
2: Volgende week dinsdag begint hij. Ik loop hem mee. 4 keer 50 kilometer. En ik heb gehoord dat het een muzikaal spektakel is.
1: Ja.
2: De grote vraag is natuurlijk, wat wordt het muzikale anthem van dit jaar? En we gaan er deze week achter komen. Breek
1: het ijs. Dat zometeen binnen nu in een paar minuten. Maar eerst, we hebben de oplossing voor als je niemand kan vinden om mee naar een festival te gaan. En ja, dit is gewoon lullig. Weet je, als jij wel zin hebt, maar je vrienden niet, of iedereen is op vakantie. En we hebben nu de kans om alsnog naar een festival te gaan. En het kan je nog leukere vrienden opleveren dan die je hebt.
2: Ja, het Solofest gaan we organiseren. Het is een soort van pre-party voorzienende zomerfest. Dus op 9 augustus. En er is eigenlijk maar één regel. Geen plus één. Kom alleen.
1: Mooie marketing, hè? Mooie marketing.

0: Daarna? Na het solofest gewoon wel lekker naar in de zomerfest te gaan. Natuurlijk. Ja, gewoon op het terrein. De poorten gaan een uurtje eerder voor je open. Denk je nou, hey, dat is leuk, ik wil erbij zijn. Vanavond spelen we nog Breek het IJs. Maak je ook nog kans op een goed gevulde coolbox. Maar je kan ook even gaan naar 538.nl/solofest.
1: Zeker, meld jezelf aan, zien we je daar. En wij zorgen dat het niet ongemakkelijk wordt. 538.nl/solofest, daar moet je zijn.

0: En Hakuna Matata op 423. En komen we even aan het eind van de lijst. Tenminste, ja, voor vandaag.
1: Ja, dat is niet de nummer 1 geweest. Nee, nee. Morgen vanaf 12 uur 's middags gaat hij weer verder.
2: 538. Bas en Dylan.
1: Nou, wat wordt de grote hit van de Nijmeegse Vierdaagse? Ik ga hem lopen.
0: Ja.
1: 4 keer 50 kilometer.
0: Ja, het is echt... ga er maar aan staan.
1: Ga er maar aan staan. Ja, ik heb vorig jaar geroepen dat het allemaal wel een makkie is. En nu moet ik er toch echt aan gaan geloven. Tijdens de Vierdaagse zijn een hoop dingen belangrijk, heb ik geleerd. Maar één daarvan is muziek. Vorig jaar was het zoet, zout, zuur, heb ik mij laten vertellen. En de grote vraag is, wat wordt nou het anthem van dit jaar? En volgens de organisatie van de Vierdaagse zijn er drie grote gegadigden. Moet dat nou?
3: Moet dat nou? Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw.
1: Ongelooflijk.
0: Helemaal niet gek.
1: Ongelooflijk wat die plaat ook gedaan heeft.
0: Ja.
1: Natuurlijk Justin

0: natuurlijk de nieuwste van allemaal. Aan de telefoon, Rutger van Barneveld!
1: Goedenavond, mannen.
0: Wat waanzinnig dat je, nou ja, dat je nog tijd hebt om bij ons in de uitzending te komen. Wat gebeurt je allemaal, man?
1: Het is bizar wat er allemaal gebeurt. Ik ben nu ook op een maandag lekker onderweg naar twee stabbeltjes. Ja, ja. Heerlijk.
0: Ja, want zeg maar, gewoon als je een percentage moet noemen. Hoeveel procent zijn de stabbeltjes toegenomen in de afgelopen weken?
1: Nou, ik denk wel met 80% zeker.
0: Oh ja, wat goed, wat lekker. En wat een hit is het. Zou jij het kunnen zelf, 200 kilometer in 4 dagen?
1: Nee. Wel als er aan het eind een warm buffet staat, dan loop ik heel hard. Maar anders mij vooral niet bellen.
0: Ik heb vernomen dat er ergens, ze noemen dat de Via Frikandella, dat is ergens aan het einde van de vierde dag, de 50 kilometer, staan een hele rits met gasten alleen maar frikandellen te bakken.
2: Echt?
0: Dus ja, dat is een soort...
1: lekker.
0: Oh, dus uiteindelijk, Rutger, lopen we volgend jaar samen. Laten we dat dan...
1: Ja, dan ga ik hem meelopen.
0: Ben je te vinden ook in Nijmegen volgende week?
1: Jazeker, ik heb uiteraard mijn optredens, maar ik probeer ook altijd wel even een dagje lekker weg te sneaken naar de feesten. Dus ik hou er altijd wel van. En ik kijk altijd bij een kennis op een woensdag, die woont aan het parcours. Ja. Dus daar ga ik altijd woensdagsmorgens lekker zitten. Heerlijk.
0: Maar is dat, ja, dus zeg maar, ik weet dat je samen met een bekende Nijmegenaar in het programma Ik Geloof in Mij zat. Is dat dan toevallig die kennis ook, of niet?
1: Nee, dat is niet die kennis.
0: Het is niet René Leblanc.
1: Nee, het is niet René Leblanc, helaas.
0: Ga jij dan nog een biertje met hem drinken in zo'n week?
1: Nee, ja, eigenlijk zien we elkaar daar te weinig voor. Maar ik kan wel echt vieselijk goed met hem borrelen. De laatste keer dat ik bij hem was, toen ging om 3:00 of 4:00 s'morgens de deur uit.
0: Oh, lekker, dus, hè? Oh, zo had ik René niet ingeschat ook.
1: Ja, het is echt gezellig. Berengezellig.
0: Ja. Rutger, laten we eventjes ter zake komen. Kijk, Dylan gaat hem lopen volgende week. Ja. Wij willen graag muzikaal een beetje weten wat we kunnen verwachten. Je staat overal bovenaan in de hitlijsten. Maar waarom moet jij het anthem van de Vierdaagse worden? Kom maar op.
1: Nou ja, waarom moet ik het worden? Ik denk dat vooral de mensen dat moeten bepalen. Maar als ik het denk, ik denk dat mijn muziek wel lekker opzwepend is. Dat je het lekker mee kan zien. Dat je denkt van, ah joh, nog 10 keer dat liedje en ik heb hem zo uitgelopen, joh.
0: Ja, zullen we dat eens even proberen dan?
2: Zeker!
0: Lekker!
1: Laten we het doen!
0: Rutger, op een prachtige zomer voor jou, maar volgens mij zit het wel goed.
1: Ja, dat komt goed, man. En ik hoop jullie snel te zien.
0: En laten we hopen dat Dylan na volgende week dit liedje absoluut niet meer kan horen. Want dat is goed voor jou.

0: Lopez, David Guetta en Save Me Tonight. En zometeen spelen we ons favoriete spelletje, heet Kip of Ei. De vraag is elke avond hetzelfde. Welke van de twee gegeven opties bestond eerder?
1: Met vandaag, wat was er eerder? LG of Samsung? Twee Zuid-Koreaanse elektronica-giganten. Yeah. Maar ja, groot. Welke was er dus eerder? LG of Samsung? Kom maar door via de app van 538.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
5: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat. Alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
16: Honda, the power of dreams.
17: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
18: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
19: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder. Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen 1 plus 1 gratis. Alle Vivera ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
19: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
20: Hoi.
19: Of binnenkort vertrekt.
22: Adios.
19: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
20: Fijne vakantie.
23: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI.
7: Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: 538 Nieuws.
23: 10 uur.
24: Er zijn twee mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken, omdat er 10 verschillende brand

0: buiten te wachten. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Maar volgens het COA is het nog geen oplossing voor het structurele probleem, het landelijke tekort aan opvangplekken. En een deal die president Trump maakte met de Amerikaanse Belastingdienst is door de rechter van tafel geveegd. Zijn bedrijven zouden daardoor vergaande fiscale bescherming krijgen. In de eerste presidentstermijn van Trump lekte zijn belastinggegevens uit. De Belastingdienst had meer moeten doen om dat te voorkomen, vond hij. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: En dan het 538 verkeer zonder vertragingen. Wel nog flitsers en die heeft Dylan.
2: Op de A4 te beginnen tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom bij 245.1. Op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.6. En op de A15 tussen Del en Gorkum bij 103.5. A22 Velsen Beverwijk 9.5. De andere kant op bij 14.4. En op de A27 tussen Hilversum en Almere bij 115.2. A28 Amersfoort Zwolle 59.9. Op de A28 tussen Groningen en Assen bij 176.6. En de laatste voor nu op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn bij 213.2.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: 538.
3: Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
4: Zomer op je radio.
5: Bas en Dylan.
6: Zometeen.

0: twee Zuid-Koreaanse elektronica-giganten, LG of Samsung? Aan de telefoon is José. Hallo José.
1: Hi.
0: Hi, hallo, hi. Kijk je graag televisie?
1: Ja.
0: Ja. Ja, nou ja, ja. Ja, je luistert ook naar de radio, dat is leuk. Dat is maar, ja.
2: Maar ben je dan, een klassieke tv-kijker of doe je alleen maar Netflix en zo?
1: Allebei.
0: Ja, goed, en wat is je favoriete programma?
1: Heb ik eigenlijk niet.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Nou, dat maakt niet uit. Nou ja, we willen zo meteen van je horen wat eerder was LG of Samsung, maar we gaan eerst naar een kleine geschiedenisles. Ja, wil je er al heen?
2: Ja, dat lijkt me wel, ja.
0: Oké, okay, doen we dat. Laten we beginnen met LG, van telefoon tot tv's. Ze maken het allemaal. De naam LG komt van hun originele naam, Lucky Gold Star. Groeide binnen no time uit tot Zuid-Korea's grootste elektronica bedrijf. Dat stokje hebben ze inmiddels over moeten dragen aan, je raadt het niet, Samsung. Begon allemaal niet als elektronica bedrijf. Sterker nog, ze waren eerst een koning in het verkopen van gedroogde vis, noedels en groenten. En als onderdeel daarvan werd Samsung Electronics opgericht. Een vertakking van de Samsung groep was dat dan. Ja. Maar gedroogde vis of televisies, ja, het maakt niet uit. De vraag is, wat was er eerder? LG of Samsung, zegt u het maar?
1: Ik denk Samsung.
0: Samsung, denk jij?
1: Ja.
0: Vullen wij Samsung in en dan is dit de balans. LG komt uit 1947. Goh. En Samsung uit 1938.

0: maken krijgt.
1: Superleuk, dankjewel.
0: Dat is toch lekker in de week van zo'n hittegolf, heerlijk.
1: Ja, dan moet ik goed gebruiken hier in Noorwegen.
2: Sorry.
0: Noorwegen? Noorwegen?
1: Ja.
0: Maar ben je op vakantie of woon je daar?
1: Ik ben op vakantie.
2: Oh, anders dan zit ik ben van een sjaal en een muts op. Ja.

0: 538, you're the Three Doors Down and Kryptonite.
1: Met binnen nu een 30 seconden topic. En sorry papi, na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Waarom is de zus van Max Verstappen in het huwelijksbootje gestapt? Omdat ze, als ze ernaast zou stappen, nat zou zijn.
2: Het antwoord is...

0: Topic, Becky G en Sorry Papi. Breek het ijs. Lukt het mij om met een geheel onbekende naar een festival te gaan?
1: Jij hebt gebeld vanmiddag.
0: Klopt.
1: Hoe heb je dit gedaan?
0: Nou ja, kijk. Ik dacht, we moeten toch een beetje... We zijn dit spelletje 2 weken aan het doen. De vraag is, kunnen we het ijs breken met een onbekende? Goed, in het thema van dit alles dacht ik... Ik zoek eens gewoon een nummer op van iemand. Gewoon online, iemand die ik niet ken. Dus ik kwam terecht op Marktplaats. Gewoon een beetje zitten scrollen tot ik op een gegeven moment dacht... Oké, aan deze advertentie te zien is dit een beetje een jong persoon.
1: Ja.
0: Dus ik bellen. En dan is de vraag dus... Lukt het om met deze persoon naar een festival te gaan?
2: Hi, met Rens.
3: Hi, Rens.
4: Met Bas.
3: Alles goed?
2: Ja, met jou.
3: Ja, uitstekend. Ik zag dat jij een tent te koop had staan. En daar stond jouw nummer bij. Dus ik dacht, ik bel eventjes.
2: Oh, goed, ja. Die staat er al 2 maanden op. Maar die heb ik een rail, ja.
3: Heb je hem veel gebruikt?
2: Ja, veel was veel. Ik heb er een paar keer mee gekampeerd, maar geen rare fratsen mee uitgehaald verder. Dus het ziet er gewoon top uit. Gewoon een goed ding.
3: Ik wil hem voor een festivalletje gebruiken deze zomer. Dat is wel leuk toch. Ben je daar een beetje vanzelf?
2: Ikzelf?
3: Ja?
2: Heb ik hem ook wel eens voor gebruikt ook. Maar je wordt toch ouder, weet je wel. Die meerdaagse, dat is het gewoon niet meer voor mij, man.
3: Ja, ik word dit jaar 30 ook. Dus dan begin je dat op een gegeven moment wel een beetje te voelen.
4: Vallig lul.
2: Het tentje is daar ook geschikt voor. Kun je gewoon
4: slap gaan
3: meenemen. Hey, op zich wel lachen. Ik ga binnenkort naar Zin in de Zomerfest. Maar een maatje van mij die heeft afgezegd. Dat is gewoon 1 dag. Ik heb geen tent voor nodig. Maar ik heb een ticket over. Dus ja, als je zin hebt... Dan kun je mee.
4: Wat een slapgouwe hoer.
1: Wat nou, wat een slapgouwe hoer.
4: Dit gaat toch niet lukken?

0: voor een hoedvol avontuur.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Hey.
7: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
6: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
7: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
10: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
14: De laatste ronde Zandvoort. Ben je erbij?
15: Ja, laatste kans.
14: Kom naar Shell. Klok jouw snelste rondje Zandvoort in de race simulator en win. Ja. Kijk op shell.nl/Zandvoort voor deelnemende stations.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks bo!
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie, olifant!
18: Stel je voor... Jij... Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
18: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
20: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: 538. Bas en Dylan.
15: Lukt het om zomaar iemand op te bellen en daarmee dan naar een festival te gaan? Radio 538. Antwoord hoor je zo.

0: away. Offenbach en Miles Away.
1: Breek het ijs.
0: We hebben een coolbox vol met Nescafé ijskoffie voor je. En je wordt uitgenodigd voor het Solofest. Dat is een beetje de pre-party van Zin in de Zomerfest. Supervet festival. Daar kun je dan de hele dag naartoe. Maar wel in je eentje.
2: Ja, je krijgt één ticket. En dan is het eigenlijk aan jou de edele taak om nieuwe vrienden te maken.
0: Nou ja, precies.
2: Misschien vind je nog wel een leuke schartlook. Je weet het nog. Hè?
0: Zo is het. Hallo Joyce.
3: Hoi.
0: Hi, hallo. Doe je wel eens alleen dingen?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Niet?
2: Het zou een unicum zijn.
0: Oh, het is niet dat jij alleen op reis gaat of zo. Nee.
3: Nee, zeker niet. Nee.
0: Ja, je moet er niet aan denken, hoor. Het Solofest, daar gaan we bewijzen dat het heel makkelijk is om allemaal vrienden te maken. En het is een supervet festival.
2: Ja, laten we heel even luisteren naar de opgave. Want de grote vraag is, lukt het Bas om het ijs te breken?
0: Ja, en dan is het goed om te weten. Hè, ik heb gewoon willekeurig iemand gebeld van een advertentie op internet. Er had een tent te koop staan. En toen raakten we een beetje aan de babbel over festivals.
4: Ben je daar een beetje van zelf?
5: Ik zelf?
4: Ja.
5: Ja, heb ik hem ook wel eens voor gebruikt ook. Maar je wordt toch ouder, weet je wel. Die meerdaagse, dat is gewoon niet meer voor mij, man.
4: Ja, ik word dit jaar 30 ook. Dus dan begin je dat op een gegeven moment wel een beetje te voelen.
5: Maar het tentje is daar ook geschikt voor. Kun je gewoon meenemen.
4: Op zich wel lachen. Ik ga binnenkort naar Zin in de Zomerfest. Maar een maatje van mij die heeft afgezegd. Dat is gewoon één dag. Daar heb je geen tent voor nodig. Maar ik heb een ticket over. Dus ja, als je zin hebt, dan kun je mee.
0: Ja, Joyce. Zeg het maar. Ja. Wat denk je?
3: Ja, ik denk dat hij meegaat.
0: Hij gaat mee?
4: Weet jullie?
3: Ja.
2: Nou ja, je denkt
0: dat hij meegaat.
2: Ja? Nou ja, goed, laten we maar eens even luisteren naar het antwoord dan.
4: Maar ik heb een ticket over, dus als je zin hebt, dan kun je mee.
5: Zin in de zomer. Ja. Toevallig met een maatje over gehad om dit jaar misschien te gaan.
4: Ja,
5: kan hem
4: leuk.
5: Even vragen. Misschien wil hij wel mee.
4: Oh. Fucking gezellig.
5: Ja, ken jou niet, maar ik ga maar gewoon met z'n drieën.
4: Ja, oh. Leuk man.
5: Nou, hartstikke mooi.
4: Ja, super. Echt top.
5: Ja, als jij een ticket hebt, krijg je die tent van mij.
4: De meen je niet,
0: man. Joyce!
3: Ja!
0: De mensheid is gered. Dit is toch waanzinnig?
3: Ja. Ja, super toch?
0: Ja, we gaan je feliciteren. Je wint toegang tot het Solofest. Dat is op zaterdag 9 augustus tijdens Zin in de Zomerfest. En een gevulde coolbox met Nescafé ijskoffies.
3: Geweldig.
0: Komt je kant op.
3: Superleuk. I would always

0: 538, hoorde David Guetta, Third Party en Human.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over een heel specifiek onderwerp.
2: Donkere humor, want... Oh ja. Hou je van donkere humor, dan ben je een stuk slimmer dan anderen. Onderzoekers hebben het onderzocht en die zeggen dat je gevoel voor humor iets kan zeggen over je intelligentie. En dan vooral mensen die donkere of hele complexe humor begrijpen en waarderen, scoorden in onderzoeken gemiddeld hoger op intelligentietest. Dit soort grappen bevatten vaak meerdere lagen, ironie, onverwachte verbanden, waardoor je brein meer moet verwerken. En dezelfde groep scoorde ook hoger op emotionele stabiliteit en lager op agressie.
0: Oh, echt waar? Ja?
2: Dus als je echt, of het nou gaat over ziektes of gitzwarte humor.
0: Ja.
2: Ja, die mensen die scoren dus op heel veel vlakken een heel stuk beter. Ben jij dan iemand die dan, als dan iemand een grap maakt, je dan zo... Oh.
0: Nee.
2: Oh.
0: Nee, het kan mij echt. Nou, het kan mij niet heftig genoeg. En dat klinkt echt kut, maar dat vind ik gewoon. Zeg maar, als ik bij een comedian zit... Ja, dan lach ik het hardst als iemand gewoon zwaar aan het vernederen is. Maar dat vind ik zelf ook erg, dat dat zo is. Maar ja, dat vind ik toch lekker. Ik hou gewoon van dingen die dan niet kunnen in humor. En heel eerlijk, ja, op de radio kunnen we het ook niet zomaar doen. Ja, maar dan moeten we ons soms echt inhouden.
2: Nee, kijk, dat is het ding wat ze altijd zeggen over mensen die radio maken. Kijk, als je naar een comedian gaat, dan kies je ervoor om in je auto te stappen. Heb je een kaartje gekocht, ga je naar binnen. En binnen die vier muren mag je ongegeneerd lachen. En dan kom je daarna weer gewoon in een normale bewoonde wereld. En dan kan je die dingen zeg maar niet meer zeggen. Kijk, en mensen hebben nu gewoon 538 aan staan. En die denken de hele tijd, hey, we zijn die twee vervelende gasten die door mijn muziek heen zitten te praten.
0: Ja.
2: En als we het dan gaan doen, dan ja... Dat is niet leuk, zeg maar.
0: Nee, maar goed, je zou het wel in het absurde kunnen zoeken. Kijk, ik moet denken aan Stefano Keizers, die ooit zijn show begon. En zei, ik ga over 35 minuten mijn piemel aan jullie laten zien.
2: Ja.
0: En dat er toen een timer ging lopen. En toen, na 35 minuten ging hij inderdaad zijn piemel laten zien.
2: Ja.
0: Nee, ik zit in verhaal te verdenen. Nee, dit kan ook niet op de radio. Nee, dat werkt gewoon niet.
2: Nou, dan weet ik het goed gemaakt, laat ik over 20 minuten mijn piemel zien.
0: Leuk.
2: Dat is leuk voor de radio.
0: Ja, leuk voor de radio. Nou, in ieder geval leuk voor Bas Menting. Ja. Ik ga er wel klaar voor zitten.

0: Countrix en Golden. Zometeen spelen we de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro. Het is een makkelijke quiz. Daar kom je makkelijk doorheen.
1: Ja.
0: En trap hem even af door antwoord te geven op de kwalificatievraag.
1: En die is als volgt. De Route du Soleil is afgesloten vanwege een brand. Maar in welk land is deze weg? Oh. De Route du Soleil. Kom maar door via de Apple 538. Daar kan je je antwoord in sturen. Heb je sowieso een 538 strandlaken zometeen. En misschien ben je dan aan het einde van de week ook nog 100 euro rijker.
2: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
3: En vrijdagavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
2: Luister deze week naar 538.
3: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
4: Had y'all feeling tonight?
3: The Weeknd.
2: Live.
3: Alle info 538.nl.
5: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl. Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl. Nieuwe hond?
9: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je én gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
10: Ja, nee, ik ben al weg!
9: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Hey, jij daar!
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
15: 538 Nieuws.
16: 11 uur.
17: Premier Jette denkt dat een nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze de raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. In Rotterdam is een stadsbus geraakt door een kogel bij een schietpartij. Een man op straat raakte gewond, maar volgens regionale media kwamen de mensen in de bus met de schrik vrij. Waarom er werd geschoten is niet bekend, er is wel iemand aangehouden. Daarbij heeft de politie een stroomstootwapen gebruikt. En president Trump houdt komende donderdag op vrijdagnacht een toespraak op de Amerikaanse televisie. Waar die toespraak over zal gaan, zegt hij niet. Volgens Amerikaanse media gaat hij het hebben over buitenlandse inmenging bij de verkiezingen van 2020. Die verloor Trump van Joe Biden. Bewijs voor die fraude is nooit geleverd. Het is vanavond in het zuiden nog lang warm, rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden. En dit was het nieuws op 538.
18: De verkeer, er is één vertraging. Die vind je op de A15 tussen Nijmegen en Gorkum. Dat is 13 minuten. En de flitsers die heeft Dylan.
19: Te beginnen op de A4 tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom bij 245.1. Op de A4 tussen Den Haag en Leiden bij 37.1. En op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.6. A10 richting de A10 Noord vanuit de Zeeburgertunnel 4.4. Op de A15 tussen Rotterdam en Gorkum bij 75.5. En op diezelfde A15 tussen Del en Gorkum bij 103.5. A27 Hilversum Almere 115.2. A28 Amersfoort Zwolle 59.9. En de laatste voor nu op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn bij 213.2.
20: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk...

0: ijsje niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
3: Zomer op je radio.
4: Bas en Dylan.
5: Zometeen de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro.
6: Ook de script onderweg met I Want It All. Naar Shakira, Burna Boy. Dit is Die Die.

0: Calvin Harris en Blessings bij 538. Peerte.
1: Hoi.
0: Hoi, de route Soleil die is afgesloten vanwege een brand. In welk land is deze weg?
1: Ja, dat is Frankrijk, hè?
2: Ja!
0: Ja!

0: aan het einde van de week. 100 euro, dat is de grote hoofdprijs. Als je meespeelt, ben je al een 538 strandlaken rijker. Dus nou ja, dat ben je al, Meerte. Je krijgt zometeen 90 seconden de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. En een belangrijke regel is, je mag niet passen. Dus als je het niet weet, moet je een woord roepen. En heb je zo'n woord in je hoofd?
1: Ja, ik had stokbrood
0: gezegd. Stokbrood. Is lang. Even een beetje slag op de goed usolij. Helemaal goed, dan zijn wij ready. En als jij ready bent, dan mag je go zeggen. En dan gaan we beginnen.
1: Go.
2: De live-action film van Moana is geen succes. Hoe heet Moana in het Nederlands?
1: Stokbrood.
0: Spanje is het goedkoopste land om in te tanken. Wat is de hoofdstad van Spanje?
1: Madrid.
2: Walter Cruz krijgt een real-life soap. Noem een nummer van Walter Cruz.
0: De zus van Max Verstappen is getrouwd. Hoe heet haar vader?
1: Jos.
2: De film over Michael Jackson is de eerste biopic die meer dan 1 miljard dollar heeft opgebracht. Hoeveel nullen heeft 1 miljard?
1: 9.
0: Wilfred Gené is toe aan rust na een lang Vandaag in Sight seizoen. Op welke zender wordt VI uitgezonden?
1: RTL 7?
2: Nee. Het Songfestival is volgend jaar in Sofia. In welk land is dat?
1: Stokbrood.
0: Kandidaat Meert heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
1: Stokbrood.
2: Acteur Tom Holland heeft medelijden met historicus die dezelfde naam heeft. Hoe heet die historicus?
1: Stokbrood.
0: En ontsnapte aap uit de Beekse Bergen is na een maand nog steeds niet gevangen. In welke provincie is de Beekse Bergen?
1: Helderland.
2: Je maakt bij 538 kans op kaarten voor The Weeknd. Uit welk land komt The Weeknd?
1: Canada.
0: Niemand wil de vakantiewoning van de Meilandjes kopen in Italië. Hoe heet de vader van de familie Meiland?
1: Martien.
2: Dumpert compenseert abonnees voor een prijsverhoging. Welke kleur heeft het logo van Dumpert?
1: Roze.
0: Trump gaat donderdag een tv-toespraak geven. Wat is de voornaam van Trump?
1: Donald.
2: Nou. Ja. Dit is een score.
0: Nou, voor mij helemaal niet zo heel gek. Ik was wel, het was een beetje een instinker. Ja, acteur Tom Holland heeft een medelijden met een historicus die dezelfde naam heeft. Hoe heet die historicus? Zei je stokbrood?
1: Ja.
0: Dat is dezelfde naam, was dan Tom Holland geweest. Ja. Meerte, je staat bovenaan in het W-klassement. Het is tenslotte ook maandag. Helemaal geen gekke score. Je had er 7 goed. Ja!
2: Gefeliciteerd, sowieso een strandlaken. En ben je op donderdag de weekwinnaar, dan hoor je nog van ons. Krijg je 100 euro.

0: Kijk eens op de klok, Bas. Ik heb jou wat beloofd.
1: Oh, inderdaad, ja.
0: Ja, een half uur geleden hadden we in het nieuws zitten over... Hè, als je donkere humor hebt, ben je slimmer.
1: Mm-hmm.
0: En toen gaf jij het voorbeeld van Stefano Keizers... die ooit tijdens een optreden of een show zei... over 30 of 35 minuten laat ik mijn lul zien.
1: Ja, en dat deed hij toen ook.
0: En dat deed hij
1: startte een timer en die ging aflopen. Ja, dan zit je natuurlijk in de zaal en dan denk je... ja,
0: dat
1: ja
0: zei
1: gaat hij dat dan echt doen?
0: Nou, dat zei ik 29 minuten en 45 seconden geleden.
1: Ja.
0: Dus eens even kijken. Dat is 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Oh!
0: Nou, bij deze pas.
1: Lekker zeg.

0: Queen en Somewhere Only We Know. Het is Radio 538. Zometeen het nieuws van Dylan.
1: Ja, kun je heel erg ziek worden van een vegetarische burger? Zometeen het antwoord.
0: Wat is dit nou weer? Jij denkt eventjes, Eva is er niet.
1: Ja, die is natuurlijk zo'n fop-vegetariër. We gaan zo meteen eventjes alles debunken over de vegetarische burger.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
6: Nee, niet die ober.
5: Zullen we deze zomer weer?
6: Boah, ik vind het hier veel lekkerder.
7: Grand Italia. Thuis in Italië.
8: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
9: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
10: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
11: Simpel klantenservice met Els.
12: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
11: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar 2,50 euro.
12: Zo, hé. Dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
13: 40 gigabyte voor maar 2,50 euro per maand. Meer voor minder.
14: Simpel.
10: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
15: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
16: Honda, the power of dreams.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
19: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
20: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
19: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
21: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in één van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
23: Als je Vodafone mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
23: krijg je tot wel €20 korting.

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: 538. Bas en Dylan.
5: Zometeen in het nieuws kun je ziek worden van een vegetarische burger.

0: 538 worden de Bausa en Magnetic.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over lekker eten.
0: Kun je ziek worden van een vegetarische burger? Daar is de quest in gedoken. Veel mensen halen een vegetarische burger namelijk eerder uit de pan of eerder van de barbecue of eerder uit de airfryer, omdat ze denken, ja, het is toch gewoon dik veel troep. Ja. Daar kan ik niet ziek van worden. Nou, het zit wel iets complexer dan dat. Tijdens de productie kunnen bacteriën namelijk gewoon door de hele burger terechtkomen. Niet alleen aan de buitenkant. De kans op een voedselinfectie is wel kleiner dan bij vlees, maar niet nul. En als het bijvoorbeeld alleen een bruin korstje heeft, betekent het niet automatisch dat de binnenkant heet genoeg is geweest. Als ik ooit in mijn leven dat ik een keer een vegetarische burger heb.
2: Ah, joh.
0: Als het dan een beetje donker aan de randjes is, dan denk ik, oh, hij zal nu wel klaar zijn. Ik denk al die dingen zijn allemaal voorgegaard.
2: Ja.
0: Maar dat is dus echt niet zo. Kijk altijd nog even naar de bereidingsinstructies op de verpakking. Want sommige zijn voorgegaard, maar andere moet je gewoon echt volledig doorbakken.
2: Ja, je hebt natuurlijk gewoon die soort kaasachtige snitsels en die hele droge dunne dingen. Daar kan je niks aan verpesten. Dan ben je echt een idioot.
0: Ja.
2: Maar je hebt ook van die, hoe heet dat ook weer? Beyond Meat of zo. Iets nou, in die richting. Ja, dat zijn echt een soort vlezige burgers. Ja, daar wil je niet een rauwe binnenkant. Dat lijkt me heel goor.
0: Ik moet dus zeggen, kijk, ik ben echt een voorvechter van vlees. Ik heb vandaag ook gewoon thuis heerlijk lekker varkenshaasjes staan maken en zo. Weet ik wat allemaal. Ik koop eigenlijk, nou ja, laat ik het voor de even. Nou, ik koop eigenlijk nooit echt vegetarische troep. Maar ik was dus 2-3 weken geleden was ik op een festival.
2: Ja.
0: En op dat festival Lago Lago hadden ze alleen maar vegetarische en veganistische gerechten. Verder had je helemaal niks.
2: Ja.
0: Was jij eerst
2: heel boos en toen uiteindelijk.
0: Nou, was ik vorig jaar dus wel een beetje beledigd over. Dat ik dacht van, oh, dat vind ik vervelend. Als ik vlees wil eten, dan moet ik wel de mogelijkheid daartoe hebben. Nou, toen heb ik gewoon het hele weekend knakworsten gegeten. Maar ik dacht nou nu ook, ik denk een burgertje, dat zou dan wel het meest in de buurt komen van vlees. En doorgaans, als je rundvlees nabootst, wordt het toch een beetje een ziltige smaak met vegetarische dingen. Toen had ik inderdaad zo'n Beyond Meat ding. En dat was echt, nou, ik zat aan de, ik geloofde gewoon niet dat het geen vlees was.
2: Oh ja.
0: Het was helemaal zo juicy en het zag helemaal uit als gehakt. Het had helemaal de structuur van
2: hamburger. Ja, maar ze kunnen het best wel goed hoor.
0: En toen dacht ik, ah ja, oké, okay, nou zeg maar, dit is wel prima. Maar ik heb ook wel eens ergens, dat is dan vegetarische shawarma. Ja, je zou zeggen, als je iets wat op vlees lijkt met shawarma kruiden kruid, dan zal het wel in de buurt komen. Maar dat komt helemaal niet in de buurt nog.
2: Maar we zijn op de goede weg. Ik kan overal vrede bij hebben, maar de frikandel, die is niet te vervangen. Dat is gewoon echt, als je die uit die vegetarische verpakking hebt, dan heb je een soort fietsband. Dat is echt niet te kanen.
0: Ja, maar dat komt omdat de frikandel in de basis al niet zo'n heel groot superproduct is.
2: Nee, dat komt omdat de frikandel, dat is een zeg maar, jij. Nee,
0: daar zit zoveel troep aan vlees. Er zitten zoveel soorten vlees in. Dat kan geen vegetariër nabootsen.

0: Zometeen hoor je Marnix hier op 538. En Marnix is naar de speelgoedwinkel geweest. En die heeft daar een kleine kutkinderpiano gekocht. Ja. Zoals hij het zelf noemt. En zoals ook in de begeleidende vormgeving zit.
1: Hey, Marnix, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hallo. Ja, jij gaat dus een liedje spelen wat je zometeen gaat draaien. En nou ja, aan ons en ook een beetje aan de luisteraars de taak om te raden welk liedje het is. Tenminste, het is eigenlijk een beetje aan de luisteraars om te raden. Alleen wij zijn met de tijd mee gaan raden. Ja. Omdat we het zelf ook niet kunnen verkroppen als we het niet goed hebben.
2: Nou, jullie zijn er verdomd goed in ook. Laat ons opstellen.
0: Ik ben heel benieuwd. Bas gaat het nu stilmaken.
3: Yes.
0: En dan zeg ik Marnix, take it away. Bas, echt. Dit stomme kutgeintje dat jij de hele tijd een piano gaat instarten als ik zeg Marnix, take it away. Daar gaan we niet meer aan beginnen.
3: Gaan we dat niet meer doen?
0: Nee. Marnix, kom erop.
2: Ja, het is het begin van het liedje.
0: Oké. Okay. Kelly Clarkson. Nou ja, goed. Zometeen.
3: Is dat hem?
0: Dat
2: ja, dit hoor je zometeen.
0: Oh,
2: dan mag
0: spannend.
2: Je sturen in de 50 app als je denkt te weten.
0: Lekker zeg.
3: Speel je ook nog even mee met Kensington en Stay? Nou, doe maar niet.
0: Zometeen, Marnix.
3: En dan hoor je dus ook, nou ja, welk liedje dat hij zometeen gaat draaien. Leuk, hè?

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Nescafé IJskoffie.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: uit. Ja, misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het. Lidl. Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
8: Ah, oh, nee.
7: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf en win €150 boodschappen te goed voor bij jou op kantoor.
13: De 5 van het bedrijf.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op kantoor. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
16: ANWB en gaan. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
19: 538 Nieuws.
20: 12 uur.
21: Er is iemand opgepakt voor de steekpartij in Roermond eerder vanavond. Daar werd bij het station iemand doodgestoken. Op Burgernet werd opgeroepen om uit te kijken naar een man die op blote voeten was gevlucht. Waarom het slachtoffer werd neergestoken is niet bekend. Het is al goed als zeker dat Andy Burnham de nieuwe premier van Groot-Brittannië wordt. Er staan inmiddels zoveel partijgenoten achter hem dat anderen geen kans meer maken. Vrijdag houdt zijn partij Labour een congres waar hij kan worden gekozen als nieuwe partijleider. Volgende week maandag zou hij dan benoemd worden tot premier. Het plan van president Trump om tol te gaan heffen bij schepen die door de Straat van Hormuz varen kan niet op steun van Nederland rekenen. Premier Jette zegt dat hij het een heel slecht voorstel vindt. Volgens hem is het belangrijker dat er snel een vredesakkoord komt tussen Amerika en Iran. En Femke Broeders Bol doet niet mee aan de NK Atletiek eind deze maand. Ze heeft een vrijstelling gekregen van de Atletiekbond, zodat ze wel mee kan doen aan de Europese kampioenschappen in augustus. Broeders Bol is dit jaar overgestapt van de 400 meter horde naar de 800 meter. Het is een droge, zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.
8: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen. Wel snelheidscontroles. Oppas op de A4 grens met België richting Bergen op Zoom bij 245.1. A9 ook maar richting Haarlem 56.6. A12 Zoetermeer richting Gouda bij 16.3. A15 Del richting Gorkum bij 103.5. A15 Gorkum richting Rotterdam bij 75.3. A27 Hilversum richting Almere bij 115.2. En ook oppassen op de A28. Amersfoort richting Zwolle bij 59.9.
11: 538. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd live.
8: Wat werd er nou gespeeld op die kleine kutkinderpiano? Het antwoord

en Homewrecker. Hoe goed ben jij in het raden van een liedje? En zou je dat nog steeds kunnen als de melodie wordt gespeeld op een kleine kutkinderpiano? Ja, je weet wel, zo'n plastic speelgoedpianootje. Adviesleeftijd 1 tot 5 jaar. Hè, dieren erop. Geef je hem al je neef en je lichtje. Nou, die ligt hier dus in de studio van Radio 538. Aan jou de vraag. Van welk liedje is dit melodietje?

Shepard en Going Home bij Radio 538. Wat hebben een vliegende fiets en een caravan te maken met het afgelopen weekend? Je hoort het zo, dat is Brandy en Monica. The Boy Is Mine is voor je onderweg.

0: Mine. Brandy en Monica, The Boy Is Mine.
1: De nacht van 538.
0: Hele goede nacht. Mijn naam is Marnix. Regio Noord, regio Zuid. Zij hebben nu vakantie. Het is warm en dus zijn er heel veel mensen onderweg naar bijvoorbeeld een camping. Hier in Nederland of een stukje over de grens naar het buitenland toe. En ga je nou met de caravan op vakantie, even een kleine vriendelijke reminder. Niet alleen rustig rijden, maar ook even goed opletten bij het inladen. Zware spullen laag in de caravan neerleggen. Rond de as en niet alles achterin. Dat heb ik van mijn vader geleerd toen wij nog met mijn ouders op vakantie gingen. Namelijk met de caravan. Anders wordt zo'n caravan ontzettend instabiel. En dan gaat hij dus slingeren. En dat wil je niet. Dat hebben we namelijk dit weekend pal voor ons neus zien gebeuren. In een bocht schoot een caravan namelijk opeens de berm in. Enkele seconden later vloog er ook ergens een fiets de lucht in. Nou, er kwam een enorme wolk aan zand en stof achteraan. Gelijk iedereen op de rem, alarmlichten aan, langzaam rijden. Ja, ondertussen ga je toch naar die auto kijken, naar die caravan. Joh, gaat het allemaal goed daar binnen? Nou, de caravan zag er wonder boven wonder nog redelijk uit. En toen reden we langs de auto, die dus voor de caravan stond. En toen zagen we gelukkig een duimpje omhoog. Ik denk dat het een iets wat gepensioneerde man was. Hij zag er nogal gechoqueerd uit, maar gelukkig was alles goed. Toch een kleine reminder. Die camping die loopt niet weg. Gewoon rustig aan onderweg, joh. Je komt dan vanzelf wel. Dit is 538. Leek me wel toepasselijk. Drive safe, hoor je nu. What?

0: en Fever Dream.
1: Radio 538. Dit weekend live vanaf Tomorrowland.
0: Het allerdikste, allervetste, meest besproken dancefestival van de wereld. Dat is Tomorrowland in Boom, België. En door je radio dit weekend op 538 te houden, mis je helemaal niks van de sfeer. Eerlijk is eerlijk, ik ben een gigantische dance-liefhebber. Daar is voor mij ooit de liefde bij begonnen om überhaupt radio te maken. Dus ik ben die avond, ik ben stikjaloers op alle collega's die er wel bij zijn. En gelukkig zijn zij erbij, want ja, zij maken het mogelijk dat we hier dus in Nederland alles ervan mee kunnen krijgen. Even een snelle blik door de line-up. Wat dacht je van Martin Garrix, Armin van Buuren, Lucas en Steve, Hardwell, 538 collega's. Ze zijn er allemaal, maar er is natuurlijk nog veel meer. En zolang je radio op 538 blijft staan, hoef je dus het komende weekend helemaal niks te missen van alle actie op Tomorrowland. En ook hij is erbij. Calvin Harris, je hoort er nu bij 538. Dit is Satisfy.

0: 538 met Cressip en I Would Stay.
1: De 538.
2: Marnix Westhuis.
0: En misschien heb je hem vorige week wel live gezien. En anders kan het bijna niet anders dat je hele tijdlijn ermee vol stond. Tenminste, ja, die van mij ook. En heel eerlijk, ik heb er ook wel een beetje aan mee geholpen. Video's van Bruno Mars op Instagram. Ja, Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Met als hoogtepunt dat hij op een blauwe fiets versierd met tulpen en een oranje sjaal het podium opkwam. Alles was groot, alles was vrolijk, alles was perfect. Echt waanzinnig. En als je hem zo'n waanzinnige show ziet geven, dan zou je niet verwachten dat hij ooit ruim 2 jaar met zijn vader en zijn broer in een heel klein kamertje woonde. Dat was op een terrein van een gesloten vogelpark. Bruno Mars dus, 2 jaar lang heeft hij gewoond in een klein gesloten vogelpark, tussen de vogels in. Hoe zit dat dan nou? Na de scheiding van zijn ouders viel het inkomen van het gezin gewoon weg en daardoor raakten ze dus hun woning kwijt. Zijn vader werkte in een dierentuin met dus alleen maar vogels en daar kreeg hij via de werkgever toch maar een klein plekje om te kunnen slapen. Hoe groot het precies was, of ja, eigenlijk hoe klein, dat is onbekend. Wat we wel weten, dat het maar uit 1 kamer bestond, 1 bed... en die deelde Bruno Mars dan soms met zijn vader en met zijn broer. Ja, als je het zo omschrijft, had het ook zomaar een studioappartement in Hartje Amsterdam kunnen zijn. Gelukkig is alles goed gekomen voor Bruno Mars en stond hij dus in Amsterdam in de arena en daar deed hij ook deze. Dit is

Rexha. Zo, mijn keel slaat ervan over. Bibi Rexha. Fakeless bij Radio 50. Je hoort de nieuwe Religion. Binnen nu in 10 minuten een nieuwe kans op het 50 slaapmasker. Als jij weet te raden of iets echt of nep is. AI of niet. Spelen we zo meteen. Kleine hint waar het over gaat. Paaldansers en een uitvaart. Detail sowieso na de script bij 50.

0: nieuws. 1 uur.
1: 10 van de 13 slachtoffers van de bosbranden in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om 5 Britten, 3 Belgen, een Française en een Spanjaard. De branden in Spanje zijn de dodelijkste in jaren. Waarschijnlijk zijn ze ontstaan door een geknapte hoogspanningskabel. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd. En dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg. Dat hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. Amerika heeft voor de 3e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. President Trump kondigde de aanvallen eerder op de dag al aan. Hij dreigde toen ook om nucleaire complexen in Iran te bombarderen. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.
2: Tijdgeld verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Oppassen op de A1 Amsterdam richting Naarden bij 4.8. A4 Gent met België richting Bergen op Zoom bij 245.1. A9 Alkmaar richting Haarlem 56.6. A10 Zeebruggetunnel richting de A10 Noord bij 4.0. A15 Rotterdam richting Gorkum bij 75.5. A15 Del richting Gorkum bij 103.5. A27 Hilversum richting Almere 115.2. A28 Amersfoort richting Zwolle 59.9. En ook oppassen op de A28 Amersfoort, maar dan richting Utrecht bij 20.9.
0: 538. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
2: Hey, goedendag, Juste, Jack Stahl en John hoor je zo meteen. Nou, Mark Ronson en Amy Winehouse. Nee, niet Amy Winehouse, Miley Cyrus.

0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Daar draait AI of niet namelijk om. Je hoort een opgave, die is ingesproken door een nepstem, dus daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van die opgave. Kun je daarvan raden of het AI of niet is? Dit is de opgave.
1: Op een uitvaart van een Amsterdams stel werd naast koffie en cake ook een paaldanseres naar voren gehaald.
0: Dus een paaldanseres op een uitvaart.

0: Davina, Michelle en Stil Champagne bij 538.
1: AI of niet?
2: AI of niet?
1: AI of niet?
0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Daar draait AI of niet om. Je hoort een opgave, die is ingesproken door een nepstem. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het AI of niet is? En dit is de opgave voor vannacht.
3: Op een uitvaart van een Amsterdams stel werd naast koffie en cake ook een paaldanseres naar voren gehaald.
0: Dus een paaldanseres op een uitvaart. Wat denk je? Is het verzonnen door de computer? Is het echt of nep? Is het AI of niet? Rens denkt dat het nep is. Lisanne denkt dat het echt is. Nou, misschien dat Mark wel het juiste antwoord heeft. Mark, goeienacht.
4: Goedenavond.
0: Even zonder te verklappen wat voor werk je doet. Waar sta je op dit moment en wat ben je aan het doen?
4: A6.
0: Je staat op de A6.
4: Ja.
0: En wat voor werk doe je dan?
4: Ik zit, ik zet afzettingen.
0: Oh, dus jij zit op die auto of vrachtwagen die al die pionnen neerzet voor de wegwerkzaamheden?
4: Ja, voor de wegwerkzaamheden inderdaad.
0: Oh,
4: ja.
0: Dat lijkt me best wel spannend af en toe, want er zijn af en toe auto's die serieus met de rotgangen die werkzaamheden negeren.
4: Ja, dat klopt.
0: En hoe ga je daarmee om?
4: Ja, je kan er kwaad om worden, maar ja, wat doet iedereen?
0: Nee, ja, niet zo heel veel. Ik ben,
4: precies dat.
0: Ik ben af en toe wel eens een paar keer afgeschrokken, omdat er dan een bord stond bijvoorbeeld van, joh, we controleren echt je snelheid. Ik heb de slechte gewoonte, ik zie dan op een gegeven moment wel dat je bijvoorbeeld van 90 naar 70 naar 50 gaat, weet je wel. En dan merk ik aan het begin, oh, dan rij je nog net 60, weet je wel. Dan denk ik, oh ja, moet toch wel even terug, want ik ben dan toch bang dat ik geflitst word. Is dat echt waar of is het gewoon bang maken?
4: De ene keer wel, de andere keer niet.
0: Oké, dus ja, goed. Mijn credo is altijd dus zo voorzichtig mogelijk voor de mensen zijn, zoals jij dus bijvoorbeeld.
4: Ja.
0: Hey Mark, jij hoorde net de opgave. Wat denk je? Is het AI of niet?
4: Nee, het is geen AI.
0: Je denkt dat het echt is. Waarom denk je dat?
4: Ja, omdat ik het artikel heb gelezen.
0: Ja. Ja, het is inderdaad, het gebeurde vorige week, het is echt waar. Een man en een vrouw, allebei overleden, maar de man al veel eerder, in 1993. Nou, die hebben ze, een beetje cru, maar opgegraven en opnieuw in de kist gestopt, naast een pas overleden vrouw neergezet. Zodat ze samen konden worden herdacht, omdat ze jarenlang een nachtclub op de Wallen runden.
4: Ja, precies dat.
0: Inderdaad het juiste antwoord, Mark. En daarmee scoor jij het 50 slaapmasker.
4: Nou, dankjewel.
0: Leuk voor de slaapkamer, je kan er ook mee slapen.
4: Ja. Ja, die komt er morgen vroeg wel van pas, denk ik, of van de week.

maar ze staat gewoon 7 keer in de zomertop 538. Die je hier deze week iedere werkdag vanaf 12 uur in de middag hoort met de allerlekkerste zomerhits. Dus van het heetst van de dag tot zonsondergang, want tussen 12 en 9 hoor je de zomertop 538. En die is in het leven geroepen omdat we deze week toch een beetje in een mini-hittegolf zitten. En daarover gesproken, ik weet niet hoe het met jou zit, maar met deze warme temperaturen proberen te slapen, dat is echt dramatisch, toch? En zeker, ja, wij als nachtwerkers, wij werken tot nou ongeveer begin van de ochtend. Nou, ga dan maar slapen wanneer het nog warmer wordt. En iedere keer als ik zwoele zomernachten hoor van Rutger van Barneveld, ja, dan kan ik alleen maar aan een andere tekst denken.

538. Je hoort zometeen wat de allercoolste plek is om te slapen tijdens deze warme week. Ook Alabara Solaire hoor je zometeen. Naar de nieuwe van Alesso en One Republic. Die Alesso die deze week nog trouwde. Dit is In Your Eyes bij 538.

Die kamers zijn gemaakt van grotendeels ijs. Dus het bed waar je op gaat slapen, dat is één groot ijsblok. En smelt dat dan niet? Nee, alle kamers worden altijd precies min 5 graden gehouden. Nou, gewone hotel-ijskamer, dat kost je rond de €700 per nacht. Inderdaad, een flinke kostenpost. Maar ze hebben ook de allerluxe suite. Daar betaal je ongeveer €3000 per nacht. Maar dan lig je dus wel de ijskou bij. Ik was wel benieuwd, als je zo'n ijshotelkamer boekt, is je wc dan ook van ijs? Want ken je dat gevoel dat je dan aan een raketje die je net uit de verpakking haalt, en dat je die dan probeert te likken en dat je tong dan vastzit aan het ijs? Dat was mijn eerste gedachte ook. Dat ik dacht, nou ja, wat gebeurt er dan als je op de wc-pot gaat zitten? En nee, je plakt dan, nou goed, erg pijnlijk. Nou, dat is dus gelukkig niet zo. Nee, dus als je voor het Ice Hotel gaat in Zweden, dan is dat niet zo. Tim Berglin, alias Avicii, hij komt ook uit Zweden. Je hoort hem nu bij Radio 538. Dit is Bromance.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens Rijnmond vlogen de kogels alle kanten op. Zo kwam er ook een kogel in een huis terecht en eentje in een voorbijrijdende stadsbus. De mensen in het huis en in de bus raakten niet gewond. De schutter is getaserd en aangehouden. Nog nooit is er zoveel zonne-energie opgewekt als vorige maand. Een kwart van alle Europese stroom kwam in juni van de zon, meer dan alle andere bronnen. Ook de maanden ervoor werd er al veel meer zonne-energie opgewekt. Volgens onderzoekers komt dat niet alleen door het zonnige weer, maar ook omdat er steeds meer zonnepanelen zijn. Iran heeft 2 tankers aangevallen die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Dat zeggen de Verenigde Arabische Emiraten, het land waar de schepen ook vandaan komen. 1 bemanning is uit India is omgekomen, 8 anderen raakten gewond. Amerika voert vannacht ook weer luchtaanvallen uit op Iran. En een groep activisten tegen de monarchie heeft geprotesteerd in Buckingham Palace in Londen. Ze wilden aandacht vragen voor de band tussen ex-prins Andrew en Jeffrey Epstein. Het was niet heel moeilijk om het paleis binnen te komen. In de zomer is een deel van Buckingham Palace open voor rondleidingen. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En dit was het nieuws op 538.
3: Uiteraard verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen op de A4 Gent met België richting Bergen op Zoom bij 245.1. A15 Del richting Gorkum bij 103.5. A27 Hilversum richting Almere 115.2. A28 Amersfoort richting Zwolle 59.9. En ook oppassen op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 213.2.
0: 538. Luister deze week en ga vrijdag met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
3: Morgen Wallen, Tate McRae hoor je zo meteen. Met Jennifer Lopez en David Guetta. Dit is